favoriete radiozender. Met de Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Op Aruba hebben journalisten tijdens een 3-daags seminar gesproken over de kansen en risico's van kunstmatige intelligentie. De technologie kan helpen bij het analyseren en controleren van informatie. Toch blijft menselijke controle nodig, omdat kunstmatige intelligentie fouten kan maken en bronnen kan bedreigen. De Arubaanse persvereniging wil media helpen de technologie verantwoord te gebruiken. De politie heeft de 16-jarige Christopher Junior Alexander Martina aangewezen als slachtoffer van het dodelijke verkeersongeval op de Caracas-baaiweg. Twee SUV's botsten maandagavond op de kruising met de Kaya Damasco. Twee inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere auto liep lichte verwondingen op. Het onderzoek gaat door. Dan internationaal nieuws. De ter dood veroordeelde Christa Pike is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Haar advocaten zeggen tegen ABC News dat haar herstel medisch gezien ongekend is, maar dat de prognose onduidelijk blijft. Pike overleefde 2 normaal dodelijke doses pentobarbital bij haar mislukte executie in Tennessee. De S&P 500 is op Wall Street voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. De index steeg 0,6% tot 7.818,93 punten. Technologieaandelen en lagere rentes zorgden voor een positieve stemming. Ook de Nasdaq en de Dow Jones sloten hoger. De Russische autoriteiten melden een grote brand op de olietanker Aframax Rio, 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip, onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig. De 23 bemanningsleden zijn gered. Blussen kan pas als het vuur minder fel is. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

sportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Op Aruba hebben journalisten tijdens een 3-daags seminar gesproken over de kansen en risico's van kunstmatige intelligentie. De technologie kan helpen bij het analyseren en controleren van informatie. Toch blijft menselijke controle nodig, omdat kunstmatige intelligentie fouten kan maken en bronnen kan bedreigen. De Arubaanse persvereniging wil media helpen de technologie verantwoord te gebruiken. De politie heeft de 16-jarige Christopher Junior Alexander Martina aangewezen als slachtoffer van het dodelijke verkeersongeval op de Caracas-baaiweg. Twee SUV's botsten maandagavond op de kruising met de Calle Damasco. Twee inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere auto liep lichte verwondingen op. Het onderzoek gaat door. Dan internationaal nieuws. De ter dood veroordeelde Christa Pike is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Haar advocaten zeggen tegen ABC News dat haar herstel medisch gezien ongekend is, maar dat de prognose onduidelijk blijft. Pike overleefde 2 normaal dodelijke doses pentobarbital bij haar mislukte executie in Tennessee. De S&P 500 is op Wall Street voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. De index steeg 0,6% tot 7.818,93 punten. Technologieaandelen en lagere rentes zorgden voor een positieve stemming. Ook de Nasdaq en de Dow Jones sloten hoger. De Russische autoriteiten melden een grote brand op de olietanker Aframax Rio, 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip, onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig. De 23 bemanningsleden zijn gered. Blussen kan pas als het vuur minder fel is. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Je zingt ze allemaal mee.

0: is Lex Jansen en dit is het nieuws. Op Aruba hebben journalisten tijdens een 3-daags seminar gesproken over de kansen en risico's van kunstmatige intelligentie. De technologie kan helpen bij het analyseren en controleren van informatie. Toch blijft menselijke controle nodig, omdat kunstmatige intelligentie fouten kan maken en bronnen kan bedreigen. De Arubaanse persvereniging wil media helpen de technologie verantwoord te gebruiken. De politie heeft de 16-jarige Christopher Junior Alexander Martina aangewezen als slachtoffer van het dodelijke verkeersongeval op de Caracas-baaiweg. Twee SUV's botsten maandagavond op de kruising met de Calle Damasco. Twee inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere auto liep lichte verwondingen op. Het onderzoek gaat door. Dan internationaal nieuws. De ter dood veroordeelde Christa Pike is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Haar advocaten zeggen tegen ABC News dat haar herstel medisch gezien ongekend is, maar dat de prognose onduidelijk blijft. Pike overleefde twee normaal dodelijke doses pentobarbital bij haar mislukte executie in Tennessee. De S&P 500 is op Wall Street voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. De index steeg 0,6% tot 7.818,93 punten. Technologieaandelen en lagere rentes zorgden voor een positieve stemming. Ook de Nasdaq en de Dow Jones sloten hoger. De Russische autoriteiten melden een grote brand op de olietanker Aframax Rio, 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip, onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig. De 23 bemanningsleden zijn gered. Blussen kan pas als het vuur minder fel is. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Op Aruba hebben journalisten tijdens een 3-daags seminar gesproken over de kansen en risico's van kunstmatige intelligentie. De technologie kan helpen bij het analyseren en controleren van informatie. Toch blijft menselijke controle nodig, omdat kunstmatige intelligentie fouten kan maken en bronnen kan bedreigen. De Arubaanse persvereniging wil media helpen de technologie verantwoord te gebruiken. De politie heeft de 16-jarige Christopher Junior Alexander Martina aangewezen als slachtoffer van het dodelijke verkeersongeval op de Caracas-baaiweg. Twee SUV's botsten maandagavond op de kruising met de Calle Damasco. Twee inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere auto liep lichte verwondingen op. Het onderzoek gaat door. Dan internationaal nieuws. De ter dood veroordeelde Christa Pike is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Haar advocaten zeggen tegen ABC News dat haar herstel medisch gezien ongekend is, maar dat de prognose onduidelijk blijft. Pike overleefde 2 normaal dodelijke doses pentobarbital bij haar mislukte executie in Tennessee. De S&P 500 is op Wall Street voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. De index steeg 0,6% tot 7.818,93 punten. Technologieaandelen en lagere rentes zorgden voor een positieve stemming. Ook de Nasdaq en de Dow Jones sloten hoger. De Russische autoriteiten melden een grote brand op de olietanker Aframax Rio, 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip, onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig. De 23 bemanningsleden zijn gered. Blussen kan pas als het vuur minder fel is. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
2: Je

autosportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: jaar gesproken over de kansen en risico's van kunstmatige intelligentie. De technologie kan helpen bij het analyseren en controleren van informatie. Toch blijft menselijke controle nodig, omdat kunstmatige intelligentie fouten kan maken en bronnen kan bedreigen. De Arubaanse persvereniging wil media helpen de technologie verantwoord te gebruiken. De politie heeft de 16-jarige Christopher Junior Alexander Martina aangewezen als slachtoffer van het dodelijke verkeersongeval op de Caracas-baaiweg. Twee SUV's botsten maandagavond op de kruising met de Kaya Damasco. Twee inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere auto liep lichte verwondingen op. Het onderzoek gaat door. Dan internationaal nieuws. De ter dood veroordeelde Christa Pike is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Haar advocaten zeggen tegen ABC News dat haar herstel medisch gezien ongekend is, maar dat de prognose onduidelijk blijft. Pike overleefde twee normaal dodelijke doses pentobarbital bij haar mislukte executie in Tennessee. De S&P 500 is op Wall Street voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. De index steeg 0,6% tot 7.818,93 punten. Technologieaandelen en lagere rentes zorgden voor een positieve stemming. Ook de Nasdaq en de Dow Jones sloten hoger. De Russische autoriteiten melden een grote brand op de olietanker Aframax Rio, 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip, onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig. De 23 bemanningsleden zijn gered. Blussen kan pas als het vuur minder fel is. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Op Aruba hebben journalisten tijdens een 3-daags seminar gesproken over de kansen en risico's van kunstmatige intelligentie. De technologie kan helpen bij het analyseren en controleren van informatie. Toch blijft menselijke controle nodig, omdat kunstmatige intelligentie fouten kan maken en bronnen kan bedreigen. De Arubaanse persvereniging wil media helpen de technologie verantwoord te gebruiken. De politie heeft de 16-jarige Christopher Junior Alexander Martina aangewezen als slachtoffer van het dodelijke verkeersongeval op de Caracas-baaiweg. Twee SUV's botsten maandagavond op de kruising met de Kaya Damasco. Twee inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere auto liep lichte verwondingen op. Het onderzoek gaat door. Dan internationaal nieuws. De ter dood veroordeelde Christa Pike is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Haar advocaten zeggen tegen ABC News dat haar herstel medisch gezien ongekend is, maar dat de prognose onduidelijk blijft. Pike overleefde 2 normaal dodelijke doses pentobarbital bij haar mislukte executie in Tennessee. De S&P 500 is op Wall Street voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. De index steeg 0,6% tot 7.818,93 punten. Technologieaandelen en lagere rentes

0: zorgde voor een positieve stemming. Ook de Nasdaq en de Dow Jones sloten hoger. De Russische autoriteiten melden een grote brand op de olietanker Aframax Rio, 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip, onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig. De 23 bemanningsleden zijn gered. Blussen kan pas als het vuur minder fel is. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Per.

0: Bent u nog niet naar Klein Curaçao geweest? En wist u dat er dagelijks 7 verschillende trips naar Klein Curaçao gaan? Wij hebben ze allemaal overzichtelijk voor u op een rijtje gezet op kleincuraçaotrips.nl. Vergelijk alle trips, reserveer de trip die het beste bij u past eenvoudig online en betaal vertrouwd in euro's met iDeal. Klein Curaçao. Gun u zelf een ultiem dagje paradijs. kleincuraçaotrips.nl.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantiel Beach.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

0: met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Een Amerikaanse toerist is gistermiddag overleden in zee bij Playa Piscado op Westpunt. Rond 12:30 middags werd de man onwel. Zijn partner zag dat hij niet meer reageerde. Omstanders haalden hem uit het water en begonnen met reanimeren. Politie en ambulancepersoneel konden niets meer doen. Politur begeleidt de familie bij de repatriëring. Op Aruba hebben journalisten tijdens een 3-daags seminar gesproken over de kansen en risico's van kunstmatige intelligentie. De technologie kan helpen bij het analyseren en controleren van informatie. Toch blijft menselijke controle nodig, omdat kunstmatige intelligentie fouten kan maken en bronnen kan bedreigen. De Arubaanse persvereniging wil media helpen de technologie verantwoord te gebruiken. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten ontkennen dat ze Nederland of andere landen hebben gevraagd Maria Corina Machado de toegang tot Venezuela te weigeren. Buitenlandminister Marco Rubio zei dat woensdag in Athene. Machado wilde via Aruba of Curaçao naar Venezuela, maar haar vliegtuig mocht daar 2 weken geleden niet landen. Wie dat besloot, is onduidelijk. Vakbond FNV voelt geen opdracht om een bedrag op sociale zekerheid te bezuinigen. Voorzitter Hans Spekman wil praten over betere uitkeringen bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Hij ontkent dat de bonden meer kunnen besparen dan het kabinet. Over enkele weken praten kabinet en bonden verder. Voorzitter, Ursula von der Leyen van de Europese Commissie herdenkt de Hamas-aanslagen in Israël van 7 oktober 2023. Volgens haar rechtvaardigt niets terreur. De Europese Unie wil het kwetsbare staakt het vuren in Gaza omzetten in duurzame vrede op basis van een 2-staten-oplossing. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Ontdek de toekomst van bonen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1... in het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Jeremy Kesseler.
3: Er is een wonder gebeurd. Er is een nieuwe dag gestart.
4: Paradise FM. Yo, Steven hier. Keep it going, Jeremy. Paradise zorgt voor een knallende ochtendstart.
1: De Paradise FM ochtendshow.
3: En die dag starten we door de nacht achter ons te laten, beste Eagle Eye Cherry, die hoor je nu. Ook Huey Lewis en de nieuws komt eraan. Bon dia.

is niks anders dan anders hoor. You will lose in the news. En The Power of Love, ook Eagle Eye Cherry met Save Tonight. En dat doen we niet. Nee, die laten we achter ons. We starten aan een nieuwe dag. Jij en ik. En straks ook Nelly Rossa met het laatste nieuws hier in de ochtendshow van Paradise FM. Ik ben Jeremy en heet je van harte welkom op je nieuwe dag. Is het allemaal een beetje achter de rug? Heb je kunnen slapen vannacht of was jouw stroomafschakeling al eerder op de dag? Ik dacht er goed vanaf te komen. Toen was het 7:00 s'avonds. Ik las berichtgeving van Aqua Electra op Facebook en dacht, ah, mooi, er gebeurt niks meer. Ja, en toen las ik iets verder. Als er weinig wind is, dan vanaf 10:00 weer afschakelingen. Hey, ja hoor, dan lig je lekker te slapen. Ja, ik ga vroeg naar bed. Om 4:30 gaat de wekker. En dan in één keer springt die airco uit. Ja, en dan wordt het toch wel heel erg warm om nog even te slapen. En dan is je nacht gebroken. Dat is gebeurd bij mij. Nou, maar er gebeurde veel en veel meer vannacht. Laten we er samen ook even bij stilstaan. In de wereld namelijk, toen wij lagen te slapen. Ontkennen de Verenigde Staten dat ze Nederland of andere landen hebben gevraagd Maria Corina Machado de toegang tot Venezuela te weigeren. Buitenlandminister Marco Rubio zei dat in Athene. Machado wilde via Aruba of Curaçao naar Venezuela, maar haar vliegtuig mocht daar 2 weken geleden niet landen. En wie dat besloot, is nog onduidelijk. De Britse inlichtingendiensten onderzoeken een mogelijk spionagelek na de aanhouding van August Hanning, voormalig hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Volgens de Telegraph doen ook MI6 en GCHQ onderzoek. Hanning wordt verdacht van spionage en het kopen van zeker 2000 documenten. En niet alleen hij, ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. En je hebt soms van die mensen die hun werk net iets te creatief invullen. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft bijna $194 miljoen van de overheid gefraudeerd door verzonnen geheime operaties op te voeren. Oh, dat klinkt eigenlijk best slim, net als in de film. Zo kreeg hij onder meer bijna, let op, 300 goudstaven, 35 luxe horloges en miljoenen aan contant geld. Ook kocht hij luxe woningen en liet hij zich voor $1,8 miljoen rondvliegen op privéreisjes. Hij deed alsof al die spullen nodig waren voor geheime missies. Nou, inmiddels heeft hij die fraude bekend en kan hij tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen. En weet je, ik denk hè, dat zijn volgende geheime operatie heel simpel wordt. Uitzoeken hoe je die 20 jaar cel kunt terugbrengen naar 20 maanden.

0: vanmorgen met die prachtige muziek. Zes voor half zeven. Rutger Veldhuis op de app 675-1031. Hij rept over de stream van onze themakanalen. Die hangen dat alleen het live kanaal normaal werkt. Hopelijk kan dit snel verholpen worden. Ja, dat gaan we doen. Het heeft ook te maken natuurlijk met de stroomafschakelingen van gisteren. Dan schakelt hier ook stroom om op de noodaggregaat. Maar dan vallen er ook dingen uit en die zijn dan soms weer moeilijk op te starten. En dan heeft zo'n hoofdkanaal natuurlijk, hè? Dan hoor je mij ook weer. Dan toch even de prioriteit. Maar we werken eraan, Rutger.
1: Het werkwoord van de week. Herkenbaar voor de werkvloer en onze eilandmentaliteit.
0: Even relativeren dan maar zo, begin van je woensdag werkdag. Het werkwoord van deze week is... Ik heb hem bedacht, komt hij echt aan. Koffiezwerven. En het betekent met een volle mok van kamer naar kamer lopen... hem telkens ergens neerzetten en uiteindelijk vergeten waar hij gebleven is. Een voorbeeldje. Mijn koffie stond naast de printer... maar ik ben vanmorgen weer behoorlijk aan het koffiezweven. Koffiezwerven. Het begint meestal warm, vol goede bedoelingen. Een kwartier later loop je langs drie bureaus... om een half lege koude mok terug te vinden. Je hebt de koffie dus wel gehaald... Alleen heeft hij daarna een uitgebreidere ochtend gehad dan jij.
1: Dit is jouw opgewekte dagstart. De Paradise FM ochtendshow met Jeremy Kesseler.
0: Maar ook Nelly Rosa zometeen met het laatste nieuws voor je vanaf je eigen eiland. En dat gaat natuurlijk ook gewoon door, hè. Je leest het op paradisefm.cw, de gratis app. En Nelly vertelt jou dadelijk de laatste stand van zaken... voordat dat online allemaal bij wordt gewerkt. Bon dia, dit is je dagstart. Je beleeft hem samen met de Paradise FM ochtendshow. Jeremy en Nelly hier met Talk Talk.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Vroeger dronken die biertje, bla

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Oehoe!
2: Quatre Vents.
3: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer.
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatre Vents.
2: Exactement.
4: Bubbels van blijdschap dansen door de koele fles en dorst staat machteloos. Servifrais is het adres voor champagne boulanger en ook voor de soepele Spaanse cava. Olé!
5: En daar is het 6:30. Je woensdag is begonnen. Blij dat we met jou mogen delen deze dagstart. En ik heb het laatste nieuws voor je. Een Amerikaanse toerist is gistermiddag om het leven gekomen bij een tragisch incident in zee bij Playa Piscado op Westpunt. Rond 12:30 middags sloegen omstanders alarm nadat een man in het water onwel werd. Zijn partner zag dat hij plotseling niet meer reageerde en dreef. Omstanders haalden de man direct uit het water en zijn op het strand meteen begonnen met reanimeren in afwachting van de hulpdiensten. De toegesnelde politie en het ambulancepersoneel konden niets meer voor de man betekenen. Politoer begeleidt de familie en ondersteunt bij de repatriëring van het stoffelijk overschot. En Aqualectra heeft tot vanmorgen 5:00 moeten schakelen. De wind viel opnieuw weg, waardoor er te weinig stroomcapaciteit was. Het nutsbedrijf kondigde gisteravond aan dat huishoudens die zonder stroom kwamen te zitten na maximaal 2:00 weer elektriciteit kregen. Aqualectra deed er alles aan om te voorkomen dat buurten die overdag al waren uitgeschakeld opnieuw getroffen werden. De verwachting is dat de windomstandigheden vanochtend verbeteren, waardoor er overdag geen nieuwe stroomonderbrekingen meer nodig zullen zijn. Als ik op dit moment naar buiten kijk, dan staat er nog verdomd weinig wind. Dus nou, laten we vooral maar even in spanning blijven wat Aqualectra vandaag gaat doen. Hè. Dit nieuws en meer lees je in onze gratis Paradise FM app. Snel naar de muziek en de kranten zometeen met Nelly. Hier is Taylor Swift.

0: Ik dacht ook toen de airco uitviel en Aqua Electra aan het schakelen was, al die zweetdruppels, Taylor Swift, Shake It Off. Was jij een beetje nat geworden vannacht door al het zweten, Nelly, met die afschakelingen?
1: Ah, afschuwelijk.
0: Ja, hè, potverdorie zeg. En dan keek ik naar buiten, er staat niet weer veel wind, hè? Ik hou mijn hart vast.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Maar die hebben we wel natuurlijk, daar is vanochtend ook vast over de afschakelingen in geschreven, toch? Of gaan we het gewoon überhaupt niet over hebben, want we weten hoe laat het alweer is.
1: Nou ja, het verschrikkelijk is natuurlijk dat het op een gegeven moment, later op de avond, toen werd eigenlijk, kwam het goede nieuws van dat ze waarschijnlijk niet hoeven te schakelen. En vervolgens, een paar uur later, waren ze begonnen. Ja. Maar het vervelende is natuurlijk, het heeft te maken met dat er te weinig windcapaciteit, althans er is te weinig wind, waardoor de windmolen niet op volle capaciteit draaien. We weten dus dat nog steeds die gasturbine van Cru nog niet operationeel is. Nou, ja. Ze hebben gevraagd aan grote stroomafnemers zoals hotels om meer gebruik te maken van hun generatoren, zodat dan Aqua Electra toch meer capaciteit heeft. Maar ook dat is niet voldoende. Nou, in het artikel in het Antilliaanse Dagblad wordt dan ook uitgelegd dat die batterijopslag van Aqua Electra, dat zij in principe maar, als het volledig vol is, dat ze maar voor 108 minuten of zo.
0: Oké.
1: Okay. Dat staat op pagina 6, dat ze dan capaciteit hebben.
0: Dat is echt helemaal niks.
1: Dat is niks.
0: Nee. Ik sta nog langer in de sportschool. Ja, kom op.
1: Ik was zelf ook een beetje verbaasd toen ik dat las. Dus echt van die 108 minuten. Dus dan hebben ze bij het gebruik van het volledige vermogen van 25 megawatt, kunnen ze dan ongeveer 108 minuten elektriciteit leveren.
0: Jeetje, weet je al jaren.
1: Nou, niet zo'n jaren natuurlijk. Ah, het heeft ook te maken met dat ongelukkige onderdelen, dat het allemaal niet goed is onderhouden, maar dat ze
0: collectie. Ja, maar precies dat bedoel ik. Ja.
1: Ja, maar dat wisten ze niet. Hè. Dat is pas vorig jaar zijn ze erachter gekomen. Ja. Het krijgen van die onderdelen hier naartoe, dat duurt ook lang. Ze zijn ermee bezig, maar het gaat natuurlijk allemaal niet zo snel. En ook dit met Cru, het was eigenlijk de verwachting dat dit in augustus al zou zijn opgelost. We zitten nu in oktober en dat is nog steeds niet zo.
0: Nee.
1: En dan wachten ze tot eind van het jaar om dan te zeggen dat de nieuwe energiecentrale dat dan voldoende capaciteit gaat leveren. Ja, dat is op dit moment hebben we er niks aan. En zeker niet als het zo gaat blijven met de wind. Maar we hebben echt verschrikkelijke nacht achter de rug. Lord, het is niet normaal.
0: Nee, inderdaad, ja. Weet je, wij moeten vroeg opstaan. Jij misschien ook wel daar aan die andere kant van de radio. En dan is je nacht zo gebroken.
1: Mm-hmm.
0: Laat staan dat je voedsel bederft of apparaten kapot kunnen springen ook nog eens een keer. Maar het is gewoon onhandig allemaal. Ja. Ik realiseer me ook, normaal gesproken, als je wel altijd stroom hebt, het is ook wel een mooie luxe die we met z'n allen hebben. Dat het allemaal normaal gesproken best goed geregeld is. Maar het is wel verdomd vervelend tegelijk ook nog eens een keer. Maar ja, nog even doorbijten dan maar weer. Mm. En zo'n stokje tussen de tanden en
1: mm-hmm.
0: Nou, iets positiefs in de krant, Nel. Alsjeblieft, kom op.
1: Nou, positief misschien wel leuk. Ik had het er eerder over, ik denk dat het gisteren was. Toen hadden we het over, ik ben weer vergeten welke voetballer dat was. Maar,
0: Chong?
1: Was het Chong? Oh ja, ja Chong ja. Inderdaad. Ja. Dat was Chong die met een van die kinderen waarmee hij dus liep het voetbalveld op. Het was nog tegen die wedstrijd tegen Trinidad en Tobago bij ons op Curaçao.
0: Ja.
1: Die thuiswedstrijd. Nou, het waren dus allemaal kinderen van het Ronald McDonald House.
0: Oh ja.
1: Kinderen met kanker die dus de bewustzijnsmaand hadden afgesloten met een bezoek aan het voetbalstadion. Om aan de hand van onder andere de Blue Wave voetballers, maar ook van de tegenpartij, de voetballers van Trinidad, het veld op te lopen. En zij woonden ook dus natuurlijk de wedstrijd bij. En het was heel stoer. En volgens de Ronald McDonald House voelden ze het gejuich, de trots, de energie. En waren ze erbij toen het winnende doelpunt viel. Ja. Deze kinderen laten ons elke dag zien hoe moed eruit ziet. En net als bij voetbal wordt hun reis nooit alleen afgelegd. Families, verzorgers, supporters, we staan naast hen stap voor stap. En dat vond ik wel heel erg mooi. Het is ook een hele schattige foto's om deze blije kinderen zo te zien. Met de voetballers.
0: Ja, ik wil eigenlijk de opmerking niet maken, maar ik ga hem toch maken. De onschuld van kinderen, hoe zij tegen dingen aankijken, daar zouden wij volwassenen wat van kunnen leren. Want wij groeien op door, eigenlijk worden wij, hoe ouder we worden eigenlijk, tussen haakjes verpest. En daarna leren we weer om weer eigenlijk meer kind te zijn. Tenminste, zo zie ik het allemaal weer richting je oude dag. Gemeente onschuld, hè? Die oude dag is nog ver weg, Nelly. Kom, je bent pas 22, zie ik, joh. Nou, oké, een paar jaartjes erbij misschien, maar...
1: Ik hoop,
0: jonge godin.
1: Je bedoelt dat we weer kind worden.
0: Ja, kind, precies. Niet kind, maar kind, jazeker.
1: Juist niet.
0: Jawel, want dan kun je leuk heel onbezorgd meespelen met welk dier hoor je hier. Want straks hoor je een geluid en dan denk je waarschijnlijk meteen... ah, die ken ik maar. Wat als ik je vertel? Dat je eerste ingeving compleet op het verkeerde been kan zetten.

0: Kwart voor zeven precies geworden. Ik weet niet, Nelly, of dit juist een hele makkelijke wordt of een hele moeilijke. Wat denk jij?
1: Ik denk dat het ligt aan de hints die je gaat geven.
0: Ja, hè, want ik weet welk dier het is die ik je zo meteen ga laten horen. Maar het is misschien een beetje een beest in een bepaalde situatie waardoor die wat anders klinkt.
2: Welk dier hoor je hier?
0: Ik ga wel meteen één hint alvast bijgeven. Dat geeft iets richting. Het is wel een roofdier. Dat is misschien wel even iets wat we moeten weten. In welk dier hoor je hier vandaag in deze editie op de 7e oktober 2026, je woensdagmorgen. Het dierenrijk, ja, de deuren zijn geopend van het bos. Hoewel, een bos heeft helemaal geen deuren natuurlijk. Maar ja, welk dier is dit?
2: Welk dier hoor je hier?
0: Nou, ga er maar aan staan. 675-1031. Welk dier hoor je hier in de ochtendshow bij Paradise FM? Leeuw, wildzwijn komt er binnen. Nee, beide niet goed. Kan ik wel alvast meegeven. Klein hintje erbij doen dan, wat dit dier is. Nee, het is ook geen beer. Nee, ook niet, nee. Het is, hoe zou ik het zeggen? Hij leeft van Azië, van India tot Siberië, ook nog eens een keer. Dus het is best een heel groot leefgebied. En ik kan zijn vacht wel een beetje omschrijven als oranje met zwarte strepen. Zo zou ik het zelf omschrijven dan maar. En hij sluipt graag ook door het gras voordat hij toeslaat. Dat is misschien wel weer een beetje eng, maar... 675-1031. Welk dier hoor je hier?

0: Paradise, 103 BD met Tillodeen en You Tell It To My Heart. Nee, zeg dat maar tegen het dier dat hij eens eventjes misschien wel duidelijker zijn geluid mag maken.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Wat wilde jij daar net over zeggen, Nelly? Wat een cliffhanger.
2: Nee, dat een plas naar popcorn met boter ruikt.
0: Nee joh, dat ben je niet. Mm-hmm. Popcorn met boter. Mm-hmm. Je zou er bijna onder gaan hangen als je hem tegenkomt. Nou. Nou, dat zullen we maar niet toch doen, hè. Nadine, bon dia.
3: Bon dia, goedemorgen.
0: De plas ruikt naar popcorn met boter, hoor ik net van Nelly. Had je dat verwacht?
3: Nee, ik had iets anders in mijn hoofd.
0: Ja, ik dacht het wel, hè.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Komt hier nog een keer aan. Nou, zeg het maar, Nadine. Welk dier horen we?
3: We horen een tijger.
0: Ja, zie. Van harte gefeliciteerd. En dat terwijl je in de file staat op de Caracasbaaiweg, begreep ik.
3: Yes, dankjewel.
0: Ja, jij hebt het gewoon helemaal goed. Maar je bent er heerlijk rustig, nuchter onder. Is jouw dagstart altijd zo relaxed?
3: Ja, nu dat ik nog in de file staat.
0: Oh, oké. Ik moet gewoon niet zo druk doen. En je hebt gewoon eventjes ook wat tijd nodig om op te starten, zeg maar, zo aan het begin van de dag.
3: Ja, precies.
0: Ja. Kun je allemaal meteen helemaal aanstaan, dat is ook weer zo. Wat gaf het weg aan je dat dit een tijger is? Daar ben ik nog wel even tot slot benieuwd naar.
3: Eigenlijk heeft mijn zoon het geraden, want hij zit naast me.
0: Oké, en hoe heet je zoon?
3: John.
0: Nou, dan mag jij gaan bepalen,
3: ja,
0: hè, jouw zoon, wanneer jullie lekker gaan lunchen bij restaurant Lemongrass op Blue Bay. Want dat heb je gewonnen.
3: Great. Yes. Dankjewel. Ja. Geweldig. Ja.
0: Nogmaals gefeliciteerd en geniet van deze wondere woensdag, hè.
3: Thank you. Igual. Adiós.

0: Show van Paradise FM, de enige echte John Newman. Wat een heerlijke energie. Iemand die dat ook heeft en het laatste nieuws zometeen is onze eigen Nelly Rossa.
1: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: We leven op dit moment op 6:30, woensdagochtend 7 oktober. Nelly Rossa heeft het laatste nieuws voor je. Bon dia.
3: Bon dia. Bij een steekpartij op een school in het Poolse Ostrolika zijn vanmorgen zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Onder de gewonden is ook een leraar. De verdachte, een 19-jarige leerling, viel klasgenoten aan met een scherp voorwerp en sloeg daarna op de vlucht. De politie kon hem vlak buiten de stad aanhouden. De situatie is inmiddels onder controle. Uit veiligheidsoverwegingen blijft de school de rest van de dag gesloten. En in de Amerikaanse staat Tennessee is ter dood veroordeelde Christa Pike weer bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. Pike raakte buiten bewustzijn omdat 2 dodelijke injecties niet het gewenste effect hadden. Volgens haar advocaten raakte haar armen zwaar opgezwollen en verbrand, vermoedelijk doordat medisch personeel door een bloedziekte moeite had de juiste aders te vinden. Pike werd in 1996 op 18-jarige leeftijd veroordeeld voor moord. Haar advocaten geven later vandaag een persconferentie over haar toestand. En lokaal nieuws. Bij Playa Piscador is gistermiddag een Amerikaanse toerist om het leven gekomen. De man werd in zee onwel, waarna omstanders hem op het strand probeerden te reanimeren. Hulpdiensten snelden toe, maar medische hulp mocht niet meer baten. Slachtofferhulp ondersteunt de familie. En nutsbedrijf Aqualectra heeft tot vanmorgen vroeg buurt voor buurt de stroom moeten uitschakelen. Door het wegvallen van de wind was er opnieuw een tekort aan stroomcapaciteit. Doordat de wind vanochtend weer aantrekt, verwacht het bedrijf overdag geen nieuwe stroomonderbrekingen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
2: Nelly, dankjewel. We zijn weer op de hoogte. Verwachten is natuurlijk wat anders dan ook daadwerkelijk uit laten komen.
4: Paradise FM, verkeersupdate.
5: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Laten we vooral hopen van niet. En laat ik ook vooral hopen dat als je in de file staat, dat het allemaal snel verholpen wordt. Want de ochtendspits is begonnen. Er zijn 5 meldingen op dit moment. 4 daarvan zijn meer dan 5 minuten. En dat zijn deze. Op de Caminda Duvetboy Nicolinia richting Rakkersbaarweg. 11 minuten. Kadusjestraat richting Caminda Regional. Ricardinho vanaf kruispunt Katoenastraat, 10 minuten vertraging. Op de Caminda Reginald Ricardinho ook nog steeds, maar dan richting Santa Rosa vanaf kruispunt de Katoenastraat, nog eens een keer 7 minuten vertraging tot de rotonde Santa Rosa. En op de Kaya Timbal richting Kaya Djembe vanaf kruispunt Bentaweg is dat 5 minuten langzaam rijden. Op Hato ook een melding op dit moment. De vlucht vanuit Sint Maarten, namelijk de Easy Air 713, die is 54 minuten vertraagd en staat nu gepland om te landen om 7:30 vanmiddag.
6: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
7: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
8: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
9: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
10: Zin in een lekker vissen? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid. Fresh fish made with love.
11: Termieten, ratten, muizen, kakkerlakken, duizendpoten. Daar wil je zo snel mogelijk vanaf. En zo lang mogelijk. Seropest komt binnen één werkdag langs voor een gratis inspectie. En geeft tot wel 10 jaar garantie op treatments. Seropest. Nergens meer mes.
12: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Jeremy Kesseler.
2: Ik heb er weer twee voor je hoor, die je zeker het volle borst kunt meezingen.
13: Hi, Anton hier. Zonder jullie is mijn ochtend dus echt niet compleet, hè? Go Paradise.

bijna ooit één keer heb ik hem live mogen zien. Maar ja, bijna is geen keer natuurlijk. Deze Hathaway en What Is Love. De 90's herleefde zo om 7:15 hier in de ochtendshow bij Paradise. Ik ben Jeremy. Nelly zit hier tegenover me. Haar hoor je dadelijk weer met het allerlaatste nieuws. We blikken zo meteen even terug op een lokale gast die hier maandag iets kwam vertellen. En daar moet ik iets bij laten horen. Dat komt zo meteen. En er is iets met popcorn, films, schaafs wat eraan zit te komen. Nou, de ochtendshow zit boordevol. En we moeten daarbij ook zeker even naast het lokale nieuws internationaal terugblikken. Want je verwacht veel telefoontjes tussen wereldleiders. Maar deze had ik eigenlijk helemaal niet meteen in mijn lijstje gezet. Donald Trump gaat binnenkort bellen met Vladimir Poetin over een mogelijk geval van de pest in Rusland. In Siberië is een 28-jarige medewerker van een antipestinstituut overleden aan een longontsteking, waarvan de oorzaak nog niet helemaal duidelijk is. Russische media melden dat het om de pest zou gaan, maar de Russische autoriteiten die spreken dat tegen. Uit voorzorg zijn mensen die met haar in contact zijn geweest sowieso in quarantaine geplaatst, en ook de World Health Organization die wil meer informatie. En voorlopig is er volgens diezelfde WHO geen reden voor paniek, maar wel reden om dus goed op te letten. En je denkt bij de Himalaya aan hoge bergen, sneeuw en vooral heel veel natuur. Maar ook daar begint de mens steeds meer ruimte in te nemen. Let op. Want onderzoekers hebben gekeken naar de monal, een kleurrijke fazant die in de Himalaya leeft. En zelfs de nationale vogel van Nepal is. En door meer toerisme en nieuwe infrastructuur wordt zijn leefgebied kleiner. De vogels die trekken daardoor steeds hoger de bergen in, dat is één. Maar het wordt nog opvallender. Door al het menselijke lawaai zijn ze ook anders gaan communiceren. Ze veranderen hun toonhoogte om boven het geluid uit te komen, Nelly. Dat is toch schrikbarend, hè? Misschien moeten we dit geluid ergens zien te traceren en een keer in wel hier hoor je hier verwerken of zo. Van deze Nepalese fazant, de monal. Dus wij bouwen wegen, hotels en andere voorzieningen, en die vogel die passen volgens zijn stem aan, omdat wij veel te veel herrie maken. Ik denk toch wel dat dat een belangrijke boodschap is in dit verhaal. Als een vogel zijn huis en zijn stem moet aanpassen omdat wij als mensen eraan komen, misschien kunnen we dan toch het dierenrijk ook gewoon een beetje met rust laten, toch? Even sportief. Mercedes had in Maleisië een flinke update meegenomen voor de auto. Die moest het team nog sneller maken, maar het tegenovergestelde gebeurde. De auto bleek juist minder goed te presteren. Potverdorie. De teamchef Toto Wolff gaf zelfs toe dat Mercedes niet goed begrijpt waarom de upgrade zo slecht uitpakte. En wat doe je dan? Juist, je haalt je oude spullen weer uit de kast. Mercedes overweegt in Singapore een test waarbij ze de nieuwe auto vergelijken met oude onderdelen. Gewoon om uit te zoeken waar het misging. En dat is eigenlijk precies zoals thuis, als je het mij vraagt. Je koopt iets nieuws.

Met de rockers van Vitesse, Rosalind, Gavin DeGraw komt eraan, Chariot. En zometeen een beller hier even een terugblik op een hele mooie lokale productie. Welk van productie? Ah, eten, muziek, auto's, sport, geen idee. Hoor je zometeen.

0: lekkere kerst op de taart, zo op je woensdagmorgen qua muziek dan. Kevin DeGraw en Chariot. Alhoewel, als je al taart zit te eten, ja, wat let je. Het is al 7:45, dus misschien is het ook wel tijd voor gedoe. Is gek, hè? Elk ontbijt is er één, toch? Ja, dat dacht ik. Zeg, Ruben Anthony die heeft inmiddels een indrukwekkende muzikale reis achter de rug. Van musicals en grote podia tot optredens met artiesten als Richard Colt en Enrique Iglesias. En zijn deelname aan The Voice of Holland. Maar met zijn nieuwe single kiest deze geboren Curaçaoenaar juist voor iets heel anders. Een rustige, maar bijna lounge-achtige sound gezongen in het Papiamento. En ik sprak hem maandag. Ruben vertelde waarom hij voor die relaxe sfeer heeft gekozen en waarom het hem voor bijzonder is om weer in de Papiamento te zingen. En het brengt hem ook muzikaal weer dichter bij Curaçao. En misschien is dat precies wat je gaat horen. Na jaren op grote podium maakt Ruben nu muziek die je niet per se harder wil zetten, maar waarbij je juist even achterover wilt leunen. En ik vind het zo'n gave plaats. Vandaar dat ik weer eventjes terugblik met je naar het gesprek met hem van afgelopen maandag. En ik vroeg hem of dit wel echt een andere kant van hem is. Van hemzelf, omdat zijn neven uit New York en Den Haag dit hebben geschreven na een feestje op Curaçao.
1: Dit is 100% Ruben Anthony. Sterker nog, dit is de dichtstbijzijnde wat ik ooit heb gedaan.
0: Oh.
1: Omdat ik nu echt, want nu kan ik dus en in mijn moedertaal zingen.
0: Ja.
1: Wat ik altijd al heb gewild. Maar door mijn internationale carrière dacht ik, ja, ik moet toch in het Engels. En nu heb ik dan eindelijk mijn eigen taal. Het is nog steeds dansbaar.
0: Ja.
1: Mijn dansachtergrond wordt getriggerd. En het is gewoon lekker om naar te luisteren. Dus ik kan ook gewoon lekker viben erop.
0: Ja,
1: dus
0: het
1: is juist alles wat ik ben.
2: Zing lachend om je heen.
3: It's raining men.
2: Met Jeremy. En de Paradise FM ochtendshow.
0: Dit is hem. Sidi Boskohe, Ruben Anthony en de ochtendshow.

0: Door Rato. Pasemper.
1: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogst gelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
4: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
5: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
2: Het is 7:03. Woensdagochtend, 7 oktober. Er gebeurt een hoop in de wereld en op ons eiland. En het is verzameld en wordt gelezen door Nelly Rossa. Bon dia.
3: Bon dia. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is vanaf nu officieel beschikbaar in het papier Mens. De vertaling werd gisteren gepresenteerd tijdens een conferentie op de Universiteit van Curaçao. Minister van Justitie, Charlton Hato, nam de vertaling in ontvangst en zei dat rechten pas echt waarde hebben als iedereen ze in de eigen taal kan begrijpen en toepassen. Tijdens de bijeenkomst werd ook gesproken over kinderrechten, detentieomstandigheden en toekomstige samenwerking met de Raad van Europa voor hervormingen in het gevangeniswezen. En het ministerie van SVW heeft onlangs de Internationale Dag van de Ouderen gevierd met een muzikale ochtend in het Renaissance Resort. Ouderen van verschillende verzorgingstehuizen kwamen daar bijeen voor een feestelijk programma. Minister Charetti America Francisca sprak de aanwezigen toe en stond stil bij de grote waarde van ouderen voor de samenleving. Na optredens van onder meer muziekgroep Typico Pasabong en Renier Lijfrock kregen alle aanwezige verzorgingstehuizen een audiosysteem en hoofdtelefoons cadeau van de minister. En internationaal nieuws. De politie in Japan heeft een inval gedaan in het gemeentehuis van de stad Toyama. Het stadsbestuur wordt ervan beschuldigd meer dan 2000 niet bestaande inwoners te hebben toegevoegd aan de volkstelling van vorig jaar. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken wilde de stad zo een bevolkingskrimp verhullen en aanspraak maken op ruim 3 ton aan subsidies.
2: Oh ja.
3: Het inwonertal van Toyama daalde vorig jaar voor het eerst onder de 400.000. Burgemeester Hiroshi Fuji ontkent dat er opzet in het spel was en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek.
2: Oh ja, dan hebben ze nog steeds bijna 3 keer zoveel mensen als dat hier op het eiland wonen. Krijgen wij nou 3 keer die subsidie dan? Of wat we niet? Ja. Nee, ik reken graag positief rekening als ontrijk. Ik weet het.
4: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Blijft wel een bijzonder verhaal. Alles voor de doekoes. Hè? Het is druk op de weg. 15 meldingen op dit moment op het eiland. Dit zijn die van 5 minuten of langer op de weg naar Westpunt richting Poenda vanaf kruispunt Plantje di Trafico. 8 minuten. Op Eroswijk richting Santa Rosa vanaf kruispunt van Gochstraat. 6 minuten vertraging. Camilla die brieven gehad, daar is het ook druk richting Santa Rosa. 5 minuten. Op de Schottengatweg Noord richting Schottengat vanaf kruispunt Inca-straat. Ook 5 minuten. Op de Matancia-straat richting Santa Rosa. Dat is vanaf kruispunt Calle Naguata. 5 minuten. En ook 5 minuten op de Calle Agua Blau richting Terra Cora. Dat is vanaf kruispunt Blue Bay Main. Op Hato 2 meldingen op dit moment. Beide van Easy Air. De vlucht uit Kralendijk komt 16 minuten vroeger aan. In plaats van 7:45, nu dus om 8:00. Houd daar rekening mee. En de Easy Air vanaf Sint Maarten, die is dan weer 54 minuten vertraagd. En staat nu gepland om te landen 7:30 vanmiddag. Dus Kralendijk, Sint Maarten vandaag bij Hato. Extra opletten. Wat vervroeging en wat vertraging. Paradise in de ochtendshow met de beste muziek ooit gemaakt van Bruce Springsteen.

0: breed gaat jouw muzikale smaak, Nelly Rossa? Bruce Springsteen in jouw palet van muzikale voorkeuren?
1: Ik ben wel fan van Bruce Springsteen.
0: Of is het meer dan zijn andere werken, wat meer akoestisch of zo?
1: Nee, dat vind ik ook prima.
0: Oké. Zometeen, Lucas Graham, zeg je dat wat?
1: Nee, dat zegt me weer niks.
0: Echt niet? Nou, dan moet je de radio dadelijk echt harder zetten, hoor.
2: De Ochtendkrant van Nelly.
0: Daar is het nu eerst tijd voor. Jij hebt weer gesnuffeld door de kranten heen. Hoe ruikt het papier vanochtend?
1: Het is natuurlijk weer echt een mix van verhalen. Onder andere in de Extra en in de Vigilante. Een bericht over een succes van vakbond APVO. Want die heeft dus naar hun leden toe een nieuw resultaat behaald voor alle ambtenaren op het eiland. Want met ingang van deze maand heeft iedere ambtenaar recht op een volledige vrije dag op zijn of haar verjaardag. Nou, minister Shelton, die nu ook minister van Shelton Hato, die ook minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening is, die heeft met goedkeuring van de Raad van Ministers de oude regeling uit 2011, die slechts een halve vrije dag regelde, vervangen door een nieuwe circulair. Hiermee komt dus een einde aan onduidelijkheid en ook de verschillende manieren waarop ministeries de regel toepasten. Nou ja, als een ambtenaar door de werkzaamheden niet op de verjaardag zelf vrij kan nemen, moet er in dezelfde week een vervangende vrije dag worden afgesproken. En het is niet mogelijk om de vrije dag op te sparen. En natuurlijk doet APVO ook een oproep aan de privésector om ook dit voorbeeld over te nemen. Zodat iedereen die jarig is op zijn verjaardag een vrije dag heeft.
0: Heerlijk, heerlijk. Wanneer is dat voor jou dan, Nelly?
1: Juni. Is
0: het... Juni pas, oh, ik eind maart, dus dan hebben we nog eventjes. Oké, nou, wel een mooi initiatief.
1: Verder, als we toch bij de ambtenaren blijven. Gisteren diende ook een kort geding aan van 17 ambtenaren die via de civiele rechter eisen dat de overheid dwangsommen wordt opgelegd. Omdat eerdere rechterlijke uitspraken over hun rechtspositie nog steeds niet zijn uitgevoerd. Nou, de zaken die onder meer spelen bij de ministeries van Justitie, VVRP en ook DPD, die lopen nu al jaren. De rechter heeft dus deze 17 zaken gisteren gezamenlijk behandeld. Inmiddels is gebleken dat 7 ambtenaren al dwangsommen hebben geëist. Zo heeft het ministerie van VVRP in 4 gevallen al 80.000 gulden aan boetes betaald. En een andere ambtenaar heeft via een gerechtsdeurwaarder zo'n 25.000 gulden ontvangen. Desondanks is de rechtspositie van de betrokkenen nog steeds niet geregeld. Eerder stelde de ombudsman al dat er door het uitblijven van eigenlijk gevolg geven aan deze vonnissen, dat er daardoor een cultuur is ontstaan waarin nalatigheid de norm wordt binnen de overheid. En het schaadt natuurlijk ook het vertrouwen in het overheidsapparaat. Nou, de advocaten van de overheid hebben de rechter om 6 maanden de tijd gevraagd om alle geschillen op te lossen en de aanbevelingen van de ombudsman uit te voeren. Nou, de advocaten van de ambtenaren die willen dus natuurlijk dat er direct dwangsommen worden opgelegd aan de overheid en dat de overheid ook tot actie wordt gedwongen. Nee. Wat ook nog bijzonder is op de voorpagina van de Extra. Gisteren waren de bestuursverkiezingen voor de politieke partij PNP. Dat is een oppositiepartij op dit moment. Ze hebben een nieuw voorzitter gekozen. En dat is Cornelio Kit Martina geworden. Hij is oud-minister. Op dit moment is hij ook statenlid voor de Groene Partij. En het nieuwe bestuur bestaat verder uit Martin van Lieshout, Rutwin Mogen, Elvin Gerard, Shelter Ossepa en ook Wendel Marcelina. Dat in de kranten. En nog 1 laatste bericht. Yes, het gaat ook over een voertuig. De politie heeft een voertuig teruggevonden dat de eigenaar kwijt was. Het gekke is dat de eigenaar van de auto, die was onwel geworden en die was dus voor medische observatie naar het CMC gebracht.
0: Ja.
1: Toen zijn toestand weer wat verbeterde, realiseerde hij zich niet meer dat hij wist waar hij zijn auto had achtergelaten.
0: Is het wel lullig.
1: En hij riep daarop de hulp van de politie in en die hielpen hem met zoeken en troffen dus de auto aan in een steegje in Brievengat. En de eigenaar kon zijn auto vervolgens weer mee naar huis nemen. Alsnog een happy ending.
0: Eind goed, al goed. Je zou er bijna een film van kunnen maken, Nelly Rossa.
1: Dat mag wel wat spannender.
0: Ja, dat gaat ook gebeuren. Want stel, je krijgt 48 uur, 1 personage, 1 zin, 1 requisiet. En dan moet je er een complete film van maken. 16 teams op Curaçao gingen die uitdaging aan. Straks bellen we met Bert Aangenent. over een filmwedstrijd waarin je geen tijd hebt voor een tweede take. Dus, eerst deze Lucas Graham. Let op, Nelly. Dit wordt genieten. Dit is een fantastische plaats. 7 Years. Heel mooi in de ochtendshow bij Paradise FM. Op 103.1.

0: Slice FM in de ochtendshow. Met Jerry Minnelli hier, maar ook Shakira en Pure Intuition. En iemand aan de telefoon, want het is een bijzondere week. Stel je eens even voor dat je 48 uur hebt. En in die tijd moet je een verhaal bedenken. Acteurs regelen, filmen monteren en uiteindelijk een complete korte film afleveren. Dat is precies de uitdaging van het 48 Hour Film Project, dat dit jaar op Curaçao zijn 10e editie viert. 16 teams doen mee en misschien wel het knapste van alles. Alle 16 die leveren hun film op tijd. En natuurlijk, hè, Bert Aangenent, een van de organisatoren. En hij is bij ons. Bert, bon dia.
1: Hi Jeremy, bon dia. Hoe gaat het?
0: Hier is het goed. Goed opgestaan, goed in energie. Zeker in deze hele spannende week voor jou, denk ik ook. Gaat hij goed met alle voorbereidingen?
1: Ja, nee, het gaat hartstikke goed. Ik doe dit samen met een collega van mij, Melissa. We doen er, voor ons is het de 5e keer dat we het doen. Ja. Maar het bestaat al de 10 jaar. Ja, het is al de 10e editie op Curaçao. In totaal bestaat het. Het is een wereldwijd fenomeen wat al 25 jaar bestaat.
0: Ja.
1: En inderdaad, wat je hebt uitgelegd, het concept klinkt simpel. Je krijgt op vrijdag krijg je van ons een aantal elementen die verplicht in alle films moeten voorkomen. Mm-hmm. En dan vervolgens moet elk team, die krijgt een specifieke genre, dat trekken ze uit de hoed. En daarmee moeten ze aan de slag. Iedereen die begint precies om 7 uur op vrijdag. En dan op zondag geven ze nog een beetje een half uurtje extra. Voor 7:30 op zondag moet het film zijn ingeleverd.
0: Ja, heel spannend. Dan krijgen ze een genre vrijdag. Heb je al vaak reacties gekregen zo in al die edities dat je hebt meegeorganiseerd van zo? Maar zijn we in hemelsnaam maar begonnen of valt dat dan wel weer mee?
1: Oh ja, nee, dat hoor je elk jaar weer. Kijk, bijvoorbeeld een van de genres die je kan trekken is bijvoorbeeld een musical. Maar kan je nagaan dat je dan een musical moet trekken en dan heb je dus 48 uur om een musical in elkaar te zetten.
0: Wat verdorie zeg.
1: Ja, we hebben wel vaker inderdaad van die geluiden gehoord van waar ben ik aan begonnen. Maar elk jaar doen er weer best wel wat teams mee. En heel veel van ze die komen ook gewoon weer terug. Want het is als je er eenmaal aan begint, het is zo'n kikker. Dus wat wij vaak zien is dat het dezelfde mensen terugkomen. Maar dit jaar is het wel speciaal. Want dit jaar hebben we er 16 teams die hebben meegedaan. En heel veel van ze zijn nieuw. En dat vind ik wel leuk om te zien. Dus dat er heel veel nieuwe, jonge teams zijn die de uitdaging aangaan.
0: Ja, precies. Dan zit je daar natuurlijk als organisator een beetje met samengeknepen billen wat er allemaal gaat uitkomen natuurlijk. Dat snap ik helemaal. Hey, wat vind je persoonlijk het leukste aan de films die in zo'n weekend ontstaan? Is dat het eindresultaat of juist de complete chaos die eraan vooraf gaat?
1: Ja, weet je, het is altijd, maar wat ik wel even trouwens bij wil zeggen, als jullie zin hebben om te gaan kijken, dat kan. Want vandaag hebben we vanaf 16:45 bij de Movies op Trabanda, hebben we 4 verschillende screeningsmomenten. En dan worden al die filmpjes die zijn gemaakt, worden dan getoond.
0: Okay.
1: Dus als je zin hebt, vanaf 16:45, we hebben een showing om 16:45, eentje om 18:30. Eentje om 19:45, die hoorde ik inmiddels is uitverkocht. En eentje om 21:45. Maar dan kan je dus al die filmpjes zien die zijn gemaakt in het weekend. Wat ik mooi vind, is dat je denkt van, wat kan je nou in 48 uur doen? En dan zie je dan echt paneltjes eruit komen waarvan je denkt van, oké, dit is leuk. Maar heel soms, dat hebben we ook wel eens meegemaakt, dat de spanningen zo hoog, al die filmpjes die zijn gemaakt worden dan getoond.
0: Okay.
1: Dus als je zin hebt, vanaf 16:45, we hebben een showing om 16:45, eentje om 19:30. Eentje om 19:45, die hoorde ik inmiddels is uitverkocht. En eentje om 21:45. Maar dan kan je dus al die filmpjes zien die zijn gemaakt in het weekend. Wat ik mooi vind, is dat je denkt van, ja,

0: gebeld van, ja, we hebben even een mediator nodig. Nou ja, dus okay. dat kan ook gebeuren. Maar over het algemeen, is het gewoon fun en een leuke teamwerk en spirit.
1: Hey, woensdag dus al die 16 films in The Movies. De winnaar van Curaçao mag volgend jaar tijdens Filmapalooza hier op het eigen eiland tussen winnaars uit de hele wereld staan. Hoe bijzonder is dat Curaçao ineens zelf het internationale filmdecor wordt?
0: Ja, dat is echt enorm bijzonder. Ik bedoel, je merkt inderdaad wel dat film op Curaçao echt de laatste tijd enorm aan het ontwikkelen is. Het is een bijzonder eiland en we hebben best wel veel talenten rondlopen ook. Dus als crews hier naartoe komen, we hebben zelf hier heel veel talenten die werk kunnen verrichten. En dat merk je ook tijdens zo'n 48-hour film project. Want wat ik speciaal vind van een 48-hour film project is dat het een soort van een fake vijver is. Dat heel veel mensen dan, die gaan dan een beetje beginnen met dat concept film, want je hoeft geen professional te zijn om mee te doen aan het
1: concept. Nee, precies.
0: Je kan het ook gewoon leuk vinden. En als het eenmaal erin zit, dan leren ze heel veel van het vak.
1: Helder.
0: En ja, dus dat vind ik ook wel leuk om te zien dat heel veel van die mensen die hebben meegedaan aan 48, die zie je gewoon terug op sets op het eiland. Dus dat vind ik wel leuk om te zien.
1: Eigenlijk meteen een klein beetje een verkapte oproep, denk ik, om volgend jaar gewoon als team met vrienden, familie, waar je denkt van, ik kan dit gewoon mee te doen, hè? Lijkt mij ook mooi.
0: Ja, het lijkt me hartstikke leuk. Volgend jaar dan zijn we er weer bij. Maar ja, hoe mooi is het dat het team die dit jaar gaat winnen, zichzelf kan, of Curaçao gaat vertegenwoordigen op Curaçao. Dat is echt bijzonder.
1: Fantastisch. Bijzonder. Bert Aangenent, we blijven het volgen hier bij Paradise FM. Dankjewel voor je uitleg.
0: Jeremy, jij bedankt en een fijne dag verder.
1: De Stranglers Log, Golden Brown, Nelly is er zometeen met het allerlaatste nieuws. Het nieuws van 8 uur komt eraan, een paar minuutjes later. Maar eerst nog even genieten van deze plaat hier in de ochtendshow.

0: maken met uw financiële toekomst. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het step-up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di
1: Caribe. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Ouder worden we allemaal. En soms is goede verzorging en verpleging aan huis dan nodig. Buurtzorg Caribbean biedt persoonlijke verzorging en verpleging thuis, waarbij de cliënt en familie centraal staan. Bel 51 00602 of kijk op buurtzorgcaribbean.com. Buurtzorg Caribbean, zodat er ruimte blijft voor de mooie dingen in het leven.
3: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
4: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
5: Ochtendshow van Paradise FM in volle gang. De juiste tijd is 8:03. Goed dat je luistert naar Paradise FM 3.1. Nelly Rossa is hier met het laatste nieuws. Bon dia.
6: Bon dia. Het Allard Pearson Museum in Amsterdam heeft vandaag een illegaal opgegraven antieke vaas vrijwillig teruggegeven aan Sicilië. Het gaat om de zeldzame Centuripixis uit de 3e eeuw voor Christus, die sinds 1997 in het bezit van het museum was. Uit Italiaans onderzoek bleek dat het opslagvat pas na 1970 door grafrovers is geroofd op Sicilië. Hoewel het museum juridisch niet verplicht was het stuk af te staan, kiest het ervoor zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Het Allard Pearson en de Siciliaanse autoriteiten gaan in de toekomst nauwer samenwerken bij wetenschappelijk onderzoek en het beheer van erfgoed. En in Israël wordt vandaag op meerdere plekken de herdenking gehouden van de Hamas-aanval van precies 3 jaar geleden. Om precies 6:29, het tijdstip waarop de terreurdaad 3 jaar geleden begon, startten de eerste ceremonies en werd er landelijk een minuut stilte gehouden. Gedurende de dag vinden er overal in het land herdenkingen plaats, onder meer op het terrein van het muziekfestival Nova en in Tel Aviv. Daar zijn vanochtend ook protesten uitgebroken. Demonstranten beschuldigen de regering van premier Netanyahu van ernstig falen rondom de aanval en eisen een onafhankelijk onderzoek. Bij de aanvallen 3 jaar geleden kwamen zo'n 1200 mensen om het leven. En lokaal nieuws, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is vanaf nu officieel beschikbaar in het papier Mens. De vertaling werd gisteren gepresenteerd tijdens een conferentie op de Universiteit van Curaçao. Minister van Justitie, Charlton Hato, nam de vertaling in ontvangst en zei dat rechten pas echt waarde hebben als iedereen ze in de eigen taal kan begrijpen en toepassen. Tijdens de bijeenkomst werd ook gesproken over kinderrechten, detentieomstandigheden en toekomstige samenwerking met de Raad van Europa voor hervormingen in het gevangeniswezen. En bij het ministerie van SOW heeft onlangs de Internationale Dag van de Ouderen gevierd met de muzikale ochtend in het Renaissance Resort. Ouderen van verschillende verzorgingstehuizen kwamen daar bijeen voor een feestelijk programma. Minister Charetti America Francisca sprak de aanwezigen toe en stond stil bij de grote waarde van ouderen voor de samenleving. Alle aanwezige verzorgingstehuizen kregen na afloop een audiosysteem en hoofdtelefoons cadeau van de minister. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
0: Paradise FM. Verkeersupdate.
7: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
5: Thailand kent op dit moment 14 meldingen qua verkeer. Dit zijn de meldingen langer dan 7 minuten met de vertragingen. Op Winston Churchillweg richting Schottengatweg Noord vanaf kruispunt Cubaweg 9 minuten vertraging. Caminda Reginald Recordinho richting Santa Rosa vanaf kruispunt Wieriweg 8 minuten. Op de Ronde Clipweg richting Santa Rosa vanaf kruispunt Kaya Rafael Hansen ook 8 minuten. En op de Schout bij Nacht Doormanweg richting Salinja 8 minuten. Op de nieuwe Caracasbaaiweg richting Salinja tot de Elias Moreno Boulevard 7 minuten vertraging. Nog één melding op Hato qua vluchten die vertraagd zijn. In dit geval de vlucht van EasyAir, de 713 vanaf Sint Maarten. Die komt 54 minuten later aan, 2:30 vanmiddag staat die gepland.
7: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
8: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Akkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en voor projecten. Want your sleep, our priority, anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
3: The Wine Factory.
4: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu, Jeremy Kesseler.
6: Je moet je artiestennaam bedenken. En dan bedenk je, oh, ik ben een legend.
7: Zo, dat is heerlijk wakker worden. Met een smaakvol ontbijtje en jullie lekkere muziek. Zo fijn. Bedankt, hè, Jeremy.
4: De Paradise FM ochtendshow.

de legende FMJ. Daar had ik het niet eerder over, hoor. Nee, John Legend. Die moest een naam bedenken. Dacht, ja, laat ik het maar gewoon dat doen. Ook weer opgelost. Lekker duidelijk, toch? Als een naam, een beestje een naam heeft. Nou ja, ik ben Jeremy. Tegenover mij zit Nelly. En haar hoor je straks weer met het laatste nieuws. We lopen lekker door op deze woensdagochtend, 7 oktober hier. Het is bijna 18 minuten over 8. Het is de hoogste tijd om eens even stil te staan bij wat internationaal nieuws, waarbij je dan soms van die mensen hebt die hun werk net iets te creatief invullen. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bijna 194 miljoen dollar van de overheid gefraudeerd door verzonnen geheime operaties op te voeren. Zo kreeg hij onder meer, let op, bijna 300 goudstaven, 35 luxe horloges en miljoenen aan contant geld. Ook kocht hij luxe woningen en liet hij zich voor 1,8 miljoen dollar rondvliegen op privéreisjes. Nou, hij deed alsof al die spullen nodig waren voor geheime missies. Inmiddels heeft hij de fraude bekend en kan hij tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen. Bij nieuwe scholierenprotesten in Frankrijk zijn er nieuwe botsingen geweest tussen betogers en de politie. Het ministerie van Onderwijs meldt dat lessen op 459 instellingen zijn verstoord. Bij Sciences Po in Parijs greep de oproerpolitie ook nog eens een keer in met wapenstokken en traangas. En leuk goed nieuws, we hebben weer een Nobelprijswinnaar. Zelfs twee. Deze keer gaat het over iets wat klinkt alsof het uit een scheikundeles komt. Gespiegelde moleculen. De Fransman Henri Cagan en de Japaner Kenzo Sohai hebben ontdekt hoe je bij chemische reacties kunt sturen welke van twee spiegelbeeldige moleculen ontstaat. En waarom is dat belangrijk? Nou, omdat zo'n spiegelbeeld in medicijnen soms juist een heel andere werking kan hebben. En eigenlijk kun je het vergelijken met je linker- en rechterhand. Ze lijken precies op elkaar, maar je kunt ze niet op dezelfde manier gebruiken. Dus als je vandaag in de spiegel kijkt en denkt, volgens mij ben ik precies hetzelfde. Nou ja, hey, wetenschappelijk gezien kan dat dus behoorlijk

Het was een groot paardenevenement. Honderden bij elkaar. Er stond een grote feesttent. Ik was 12 jaar en mocht op het podium komen bij de DJ. Ik mocht op lichtknopjes drukken en ik mocht zelfs een keer een plaatje instarten toen hij naar de wc moest. En dat was deze Pump Up the Jam van Technotronic hier bij Paradise. Het is 3:30 op je woensdagochtend. Zometeen het laatste nieuws met Nelly. En ik heb hier een fascinerende

0: uw berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
3: Friday is Fish Friday. Met fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt. En perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
4: Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alles om van je huis een thuis te maken. Je vindt ons aan de Caracasbaaideg tegenover de Heineken Snack. Welkom in mijn wereld.
5: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
6: Lekker op tijd. Je woensdagochtend. Je wordt bijgepraat over het laatste nieuws. Wat gebeurt er op ons eigen eiland? Hier is Nelly Rossa.
7: De directie van het CMC-ziekenhuis reageert op uitspraken van de premier en stelt dat het ziekenhuis wel degelijk kostenbesparende maatregelen heeft doorgevoerd. Zo koopt het CMC medicijnen in samenwerking met andere ziekenhuizen voordeliger in. Volgens de directie zijn efficiëntiemaatregelen echter niet genoeg om de gestegen kosten en toenemende zorgvraag te dekken. Zonder een sanering van de oude schulden en voldoende structurele financiering van het land dreigen er op termijn betalingsproblemen, wat de zorg voor patiënten in gevaar kan brengen. En ambtenaren op Curaçao krijgen vanaf nu een volledige vrije dag op hun verjaardag. De Raad van Ministers stemde hiermee in, waardoor de nieuwe regeling per 1 oktober is ingegaan. Volgens minister Charlton Haten van BPD is de uitbreiding van de halve naar een hele dag een blijk van waardering. De vrije dag geldt alleen op de verjaardag zelf en kan niet worden opgespaard. Alleen wanneer de dienst het echt verhindert, mag in dezelfde week een andere dag worden gekozen. Vakbond APVO noemt de stap een belangrijke verduidelijking en roept ook de private sector om het voorbeeld te volgen. En nieuws uit Nederland. Op de begraafplaats in het Limburgse Schinnen hebben wilde zwijnen grote vernielingen aangericht. De dieren vroeten 's nachts de grond om van meerdere graven op een nieuw gasgedeelte van het kerkhof. Mogelijke maatregelen worden op korte termijn genomen. Het parochiebestuur en de gemeente plaatsen een nieuw hekwerk van 150 meter om het groene terrein af te sluiten. Tot die tijd worden er tijdelijk akoestische geluidssystemen ingezet om de zwijnen op afstand te houden.
6: Oké, en hoe klinkt dat? Weten we dat?
7: Nee, dat weet ik niet.
6: Waar reageren die beesten überhaupt op?
7: Het is echt verschrikkelijk, want je leest dan ook een man die heeft al net zijn vrouw begraven. Dan heb je haar bezoeken en het lag helemaal omgehoeld.
6: Oh,
7: en ze hebben, de kist hadden ze nog niet bereikt, maar het is natuurlijk wel een schrik als je dat dan, als je daar komt om haar dan even te, een bezoekje te brengen en dan krijg je ziek. Tref je dat aan?
6: Ja.
7: Het leek wel een slagveld.
6: Nou, het leed is al groot genoeg.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Carteam Willemstad.
6: Op Curaçao nog 6 meldingen op de weg. Het betreft de Caracasbaaiweg richting Salinja vanaf kruispunt Kaya Grammofoon. 10 minuten vertraging. Op de Bramendiweg richting Bapor Kibra vanaf kruispunt Amandelweg tot de Vesuviusstraat. 7 minuten. De andere meldingen zijn dus korter qua filetijd. De tijd die de vlucht vanaf Sint Maarten, de EasyJet 713, is vertraagd, nou, die is behoorlijk lang. 54 minuten komt die vlucht later aan vandaag om 7:30.

0: Alphabet. Hier op Paradise 103.1. Vol energie. En in alle relaxedheid kom jij aanlopen, Nelly. Want je hebt alles onder controle met het volgende wat we gaan doen, toch?
1: Krantenoverzicht.
0: Ja, tuurlijk.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Alles is voorbereid in kannen en kruiken. Hij is helemaal doorgespit. Wat staat erin?
1: Ik weet dat dit niet één van jouw favoriete onderwerpen is.
0: Oh nee, gaan we het weer over zwerfafval hebben en dat soort dingen?
1: Nee, de curator verslagen van het CEOS.
0: Oh nee, ja.
1: Maar toch wel even kort. Want in het Antilliaans Dagblad reageert curator Danilo Narváez nog steeds niet. Op de aanval van Charles Cooper van afgelopen maandag in de Staten. Maar de krant die heeft zich wel in de diverse verslagen gedoken. En daaruit blijkt eigenlijk niets uit dat de regering ook interesse heeft gehad om het oude CEOS-gebouw te kopen. Althans, we weten het wel van eerder dat ze hoopten dat ze het onderhands konden kopen. Het zou vaker zijn gezegd en ook gesuggereerd. Maar in de verslagen die openbaar zijn en die ook online staan, kunnen we daar niks van terugzien. Nou, de minister in dit geval, beschuldigt dus de curator van dat hij het niet goed heeft aangepakt. Maar in principe zou je dit ook terug moeten vinden in deze verslagen. Nou, dit gaat zeker nog een staartje krijgen. En zeker ook omdat er nog een claim loopt naar de overheid. En dat is dan het geval van CEOS. Die vindt nog steeds dat ze recht hebben op gelden die eerder zijn aan hun zijn beloofd. En dat daar nog geen gevolg aan is gegeven. En dat is ook een onderdeel dat Danilo, of althans de curator, ook nog steeds moet trekken. Verder in de kranten ook nog een bericht over de alternatieve carnavalsroute. Ook dit kwam maandag aan bod in de Statenvergadering. Volgend jaar zal de carnavalsparade voor het laatst door de Rode Weg en Brede Straat trekken.
0: Oh, oké. Okay. En waarom?
1: Want er vinden renovatiewerkzaamheden plaats in Otravanda, waardoor dan geen optocht meer mogelijk is. Voor de Sehu-optocht, die altijd later in het jaar is, moet volgend jaar dus al in een alternatieve route gezocht worden. Er is altijd veel te doen over de route. Gaat het nou wel of niet door de Rode Weg en de Brede Straat? Zeker ook omdat er wordt gezegd dat de panden langs de route, sommige van die panden zijn dus slecht onderhouden. En er is dus gevaar, er dreigt gevaar door de geluidstrillingen dat ze dus kunnen instorten. Wat natuurlijk niet goed is voor bezoekers of toeschouwers. Oh. Want je kan echt wel letsel oplopen. Dus elk jaar worden er weer altijd van die hekken gezet, zodat mensen er niet voor gaan staan. Dus er wordt altijd al gesproken over het vinden van een alternatieve route. Maar dat is tegen het tegenzin van vaak de carnavalsvierders. Want de hoofdwegen, althans Rode Weg en Brede Straat, ja, dat is toch wel speciaal als je daar doorheen gaat. Dus daar moet iets voor gezocht worden. 4 jaar geleden is er dus geld vrijgekomen van de Europese Unie voor de aanleg van een nieuw rioleringssysteem in Otterbaande. En daar gaan ze dus volgend jaar mee beginnen.
0: Ja, dat moet toch een keer gebeuren natuurlijk.
1: Ja, het is heel noodzakelijk.
0: Kijk, aan feest vieren moeten we iedere dag en willen we iedere dag. Het leven is een feest en met carnaval natuurlijk nog veel meer. Tuurlijk is dat belangrijk, maar moeten wij daardoor veiligheid van mensen op het spel zetten? Dat weet ik ook niet, maar goed, uiteindelijk, als die werkzaamheden gedaan zijn, kunnen we weer terug, toch?
1: Ik weet niet zeker of je dat dan nog zou willen, want ook dus de trucks en waar al die bands op staan, geluidsinstallaties, die worden ook steeds groter.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En die hebben ook wel moeite om bepaalde bochten te maken. Dus er is eigenlijk al vaker vanuit de organisatoren van het carnaval vaker gevraagd voor alternatieve routes. Zodat je dan eigenlijk meer op de grote weg. Dus dan heb je weet je, bij Pater Eeuwensweg en dat je dan doorrijdt. Nou, dat je dan via die Helmen Wiels Boulevard, dat je dan zo zou rijden. En dat gewoon beter zou zijn. En dat je dan ook eindigt in het stadion. Dat zijn ook allerlei alternatieven die ooit zijn voorgedragen.
0: Ja.
1: Dat er ook maar één muziekband vooraan dan meegaat. En de rest krijgt dus steeds het geluid gewoon door via speakers.
0: Er zijn meerdere wegen, zoals ze zeggen, die naar Rome leiden.
1: Ja, maar het is niet even leuk.
0: Feest kunnen we overal vieren, toch? Op elke hoek van de straat.
1: Ja,
0: kom
1: maar
0: op.
1: Het is veel leuker met een live band.
0: Ja, dat is wel weer zo. Ja, ja.
1: En ook weer een beetje variatie. Niet iedereen hetzelfde. Uiteindelijk kies je ook je carnavalsgroep op basis van het entertainment.
0: Ja.
1: Maar dat is allemaal minder.
0: Nee. Oké. Okay. En heb je al enig idee hoe dat er voor jou uit gaat zien voor volgend jaar carnaval? Met wie, waar, wat, hoe?
1: Oh, ik ben trouw aan mijn, ik ben trouw aan mijn groep. Heads of the Dreams. Ik loop maar met één groep.
0: Nou, heel goed. Mooi. Daar krijg ik shivers van als ik er weer aan denk. Met Ed Sheeran ook, want ik heb al wel zin in een partijtje carnaval. Hoor. Mag voor mij zelfs 3 keer per jaar zijn als je het mij vraagt. Of Tori zeg. Dankjewel Nelly voor dit krantenoverzicht. En dit is Ed Sheeran.

0: George Michael. En Killer. Ik vond dat een beetje verwarrend. In de jaren 90 begreep ik er niks van. Is er nou een dubbele titel? Of wat is dit nou weer? Papa was een rollende steen. Nou ja, nou, mooi succesverhaal. George Michael, altijd fijn om te horen. Ook George Michael in jouw muzikale palet, beste Nelly?
1: Ik ben opgegroeid met zijn muziek.
0: Oké. Okay. Die specifieke song die jou nog nabij staat?
1: Is het toch wel Father Figure?
0: Oh ja, dat is wel heel mooi.
2: Het Laura Woord van de Dag.
0: Nou, zo leren we elkaar steeds weer een beetje verder kennen natuurlijk. En sinds 17 augustus maken wij alweer samen het ochtendprogramma. Doen we ook het Laura Woord van de Dag natuurlijk. Hè. Ik heb best wel wat geleerd, maar vraag me niet meer wat er allemaal voorbij is gekomen. Behalve dan dat nachtwezen, dat nachtmerriewezen dat je naar je keel grijpt. Dat vergeet ik natuurlijk nooit meer.
1: Lekmerrie.
0: Nee, maar zorg altijd voor dat je hooi bij je hebt om dat paard te voeren, die merrie. Maar wat krijgen we vandaag hier in het Laura Woord van de Dag?
1: Afang di poder.
0: Afang di poder. Afang.
1: Heel veel films draaien hier wel om, ook tv-series. En dan heeft het ook wel te maken...
0: Ah, de Amerikaanse foodcarts waar je hamburgertjes kunt halen en hotdogs.
1: Er draaien films om, maar daarvoor koop ik geen
0: bioscoopkaart. Oh, nee, oké.
1: Okay. Nee. Het gaat wel om wat dieper en wat mensen drijven. En in dit geval vaak... ja, ook in de Odyssey ging het er ook, was het ook wel één van de thema's. Het web van verraad en machtswellust. En afang die poder is dus machtswellust.
0: Afang die poder, macht. En, of is het een machtwellustig persoon?
1: Het is in ieder geval meer van dat je daar op zoek bent. Want afang die poder.
0: Ah, je hebt een behoefte eigenlijk daar vooral aan.
1: Ja, je bent
0: daar
1: op zoek. Of je bent op zoek naar meer macht.
0: Ja. En dan is de vraag uiteindelijk, wat doe je ermee? Is het allemaal voor eigen gewin of help je de wereld ermee beter te worden? Maar 9 van de 10 keer denk ik dat het gewoon voor eigen... Je kijkt weg aan zo van, ja, natuurlijk wil je er zelf beter van worden. Waar heb je het over? Ja, nou ja. Oké.
1: Okay. Vaak wel, bij machtswellustigen.
0: Ja, misschien wel een reden waarom ik dan hier aan de knoppen sta. Dat ik ook een beetje machtswellustig ben. Omdat ik altijd alles graag onder controle wil hebben, zeg maar. Weet je?
1: Een controlfreak is niet per se iemand die heel veel macht wil hebben.
0: Ik heb de macht over die airwaves, beste Nelly, op dit moment. Ja, hè? Ik bepaal nu dat Cher eraan komt met de Shoop Shoop Song. Ja.
1: Dat mag wel van mij.
0: Oké, dan.

Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk met Zon voor Niks.

in om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.

0: eisen waar je mond van open valt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Wacht even. Waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu.

0: 9 uur. Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. Ambtenaren op Curaçao hebben vanaf 1 oktober een volledige vrije dag op hun verjaardag. Die vrije dag geldt alleen op die dag en kan niet worden opgespaard. Als vrijnemen niet kan, mag in overleg een andere dag in dezelfde week worden gekozen. Minister Shalten Hato noemt de regeling waardering. De ambtenarenvakbond zegt dat hiermee onduidelijkheid verdwijnt. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is officieel vertaald in het Papiaments. De vertaling werd gisteren gepresenteerd tijdens een mensenrechtenconferentie aan de University of Curaçao. Waarnemend gouverneur Rutsella Jansen en minister van Justitie Shalten Hato namen het document in ontvangst. Volgens de minister maakt de vertaling mensenrechten begrijpelijker voor de lokale gemeenschap. Dan nog internationaal nieuws. Maar 1 op de 10 Duitse bedrijven is voorbereid op cyberaanvallen met kunstmatige intelligentie. Volgens de Duitse cybersecurity waakhond en TÜV was 1 op de 6 bedrijven vorig jaar mogelijk doelwit. Hackers gebruiken phishing en deepfakes om bedrijfsgeheimen te stelen of systemen te saboteren. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een medewerkster van een instituut in de regio Irkutsk. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Russische onderzoekers was er geen sprake van pest. De doodsoorzaak is nog niet opgehelderd. De WHO vraagt om meer informatie. De Duitse regering blokkeert de verkoop van het logistieke bedrijf Zippel uit Hamburg aan de Chinese staatsrederij COSCO. COSCO wilde een belang van 80% kopen. Volgens het ministerie van Economische Zaken zijn er zorgen over de veiligheid en de afhankelijkheid van toeleveringsketens in Duitsland en de Europese Unie. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien.

0: toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vida Nova voor je klaar.
1: Vida Nova Group.
0: Vida Nova Group brengt plannen tot leven.
2: Piba simpel, piba bom. Eseite meta. Marca simpel. De solution. Reis abou. Hasi compra di kas. Kalidad kuta dunabu mas. Pa come bebe limpia y cuida. Simpel. In lo que potime ser pa tur dia. Kiba de warda. Hasi liye. Shop safe. Simpel. De way pa hasi. Simpel.
3: Tortur.
4: Bahá'í Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot 6:30. En vanaf

0: halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Jeremy Kesseler.
3: Je woensdag is compleet met Donald Summer en The Counting Crows.

Het leeft nog steeds in mijn hoofd. De zeepbellen bij de muziek van Donna Summer. Ja, disco op en top, hè. Could it be magic op Paradise FM 103.1. Je woensdagochtend gaat lekker door. Ja, we blijven niet in de disco hangen. Nee, natuurlijk niet. Er moet vandaag gewerkt worden. De boodschappen gedaan, schoongemaakt. Alle dagelijkse dingen horen erbij. Of gewoon verder lekker genieten van het leven. Want misschien is dat wat je doet op douche Curaçao. Eigenlijk niet zo heel veel meer. Je hebt je hele leven hard genoeg gewerkt. En bent er om nu even nog die jaren, die resten te genieten. Nou, Paradise FM begeleid je met de beste muziek ooit gemaakt. Sowieso hier in de ochtendshow. Jeremy en Nelly tot aan 10 uur met zometeen ook de muziekquiz. En dat trakteren we op deze 7e oktober. Op een lekker diner voor twee bij de buren. Dus pak die kans. Houd WhatsApp bij de hand. 675.

0: Dan ben je in ieder geval wel lekker flexibel, Maroon 5.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Beweeg je richting WhatsApp? Snel, ja. Heb je bij de hand je telefoon? Of misschien wel op je computer op het werk waar het open staat? Of de app op je telefoon, dat kan natuurlijk ook, hè, de gratis Paradise FM app. 675-1031, we spelen weer een nieuwe editie van de Muziekquiz vandaag. Er is een lekker diner voor twee te winnen bij de buren. En aan Vanessa Werkhoven vanaf 4 uur vanmiddag weer de eer om iemand blij te maken met goed nieuws, met die dinerbon. Ga op kosten van Paradise lekker eten en dit is de opgave van vandaag.
1: Wat is hier weggepiept?
2: Ain't a lot of plates and I popped a lot of pain down in New Orleans.
0: Ja, dat doet wel een belletje rinkelen, toch? Weet je het? Wat is er weggepiept? Alleen dat woord, dat willen we hebben op de WhatsApp als goede inzending. Want als je WhatsAppje stuurt, hebben we daarmee je naam en je telefoonnummer en kan Vanessa je wellicht vanmiddag terugbellen vanaf 4 uur. En jou meedelen dat je deze editie van de Muziekquiz hebt gewonnen. Wat is er weggepiept? App het naar 675-1031.
1: Jeremy helpt je jouw dag lekker relaxed en positief te beginnen. Iedere werkdag. De Paradise FM ochtendshow.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé, de mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuracao.com.
4: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Een château waarvan je zegt, zo, ik raak helemaal van mijn apropos. Die vindt u bij Servifre, de Janwee Oost.

0: Jasper Marquies met de hoofdpunten uit het nieuws. De Commissie Toezicht Bescherming Persoonsgegevens van de BES-eilanden heeft maandag waarnemend gouverneur Rutsella Jansen bezocht. De commissie besprak een nota over privacy en digitale persoonsgegevens binnen het Koninkrijk. Voorzitter Glenn Todet noemt betere bescherming dringend nodig. Steeds meer overheidsdiensten zijn digitaal, waardoor burgers kwetsbaarder worden voor misbruik van hun gegevens. Curaçaose ambtenaren krijgen vanaf 1 oktober vrij op hun verjaardag. Een andere dag in die week kiezen mag alleen in overleg. Dan nog internationale headlines. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een medewerkster van een instituut in de regio Irkutsk. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Russische onderzoekers was er geen sprake van pest. De doodsoorzaak is nog niet opgehelderd. De WHO vraagt om meer informatie. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn opnieuw botsingen geweest tussen politie en betogers. Volgens het ministerie van Onderwijs zijn lessen op 459 instellingen nog altijd geheel of deels verstoord. Minstens 5 onderwijsbonden steunen nieuwe acties op donderdag in het hele land. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Nu Jeremy Kesseler.
2: Dadelijk een lekkere pick-up die voor je klaarstaat na Mr. Big. Paradise.

lang is dat voor jou geleden? Dat iemand de moeite heeft gedaan om een leuke lieve opmerking te maken. Een soort van, nou ja, halve visiertruc. De pick-me-up-song, Maria Mena, All This Time. Ja, ze kan het waarderen. Ze heeft weer wat behoefte, merk je wel, hier in de ochtendshow. Ik ben Jeremy. Tot 10 uur hier richting deel 2 van je ochtend met Joris Reer. Paradise FM op je woensdag maakt zich klaar in mijn ogen voor een hemelse situatie. Want ik heb dadelijk al mijn vroege lunch. Ja, ik sta vroeg op. Hè, dus dan dadelijk om 10 uur heb ik mijn lunch al. En dat is voor mij de hemel. Dat is mijn weg daar naartoe. Phil Collins bedoelde toch echt anders. En die hoor je nu bij Paradise.

is dat toch zomaar Kino Paradise FM Sovereign Light Café. Straks is het weer tijd voor Joris Reer, hè, de man die je wakker kunt maken voor een goed stuk picanha, een glas rode wijn en een autoradio die net iets te hard staat met Phil Collins of Oasis. En ondertussen runt hij ook nog een radiostation, hè? Ja, Paradise. Dus je zou denken dat hij genoeg te doen heeft, maar nee hoor, hij maakt gewoon nog even radio erbij. Straks Joris Reer na 10 uur.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
2: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
3: Zwemmen?
2: Ja!
3: Glijbanen?
2: Ja!
3: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
2: Dat wil ik!
3: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
4: Bij Mundo Mio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl.

0: ben Jasper Markies en dit is het nieuws. De Commissie Toezicht Bescherming Persoonsgegevens van de BES-eilanden heeft maandag waarnemend gouverneur Rutsella Jansen bezocht. De commissie besprak een nota over privacy en digitale persoonsgegevens binnen het Koninkrijk. Voorzitter Glenn Todet noemt betere bescherming dringend nodig. Steeds meer overheidsdiensten zijn digitaal, waardoor burgers kwetsbaarder worden voor misbruik van hun gegevens. Ambtenaren op Curaçao hebben vanaf 1 oktober een volledige vrije dag op hun verjaardag. Die vrije dag geldt alleen op die dag en kan niet worden opgespaard. Als vrijnemen niet kan, mag in overleg een andere dag in dezelfde week worden gekozen. Minister Shalten Hato noemt de regeling waardering. De ambtenarenvakbond zegt dat hiermee onduidelijkheid verdwijnt. Dan nog internationaal nieuws. Shell heeft in het derde kwartaal recordresultaten geboekt met de raffinage van olie. De gemiddelde marge was $42 per vat, tegen $24 in het kwartaal ervoor. Shell profiteerde van schaarste aan diesel en benzine door de oorlog met Iran en Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen. Het NSC-bestuur reageert met verbazing en teleurstelling op het vertrek van Europarlementariër Dirk Gotink. Hij zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keijzer gastspreker is bij een ledenbijeenkomst. NSC verliest daarmee zijn laatste volksvertegenwoordiger. Gotink houdt zijn zetel in het Europees Parlement. In Zuid-Limburg begint op 1 november een proef om statushouders sneller aan werk, een opleiding en hun inburgering te helpen. Dat gebeurt al in het asielzoekerscentrum zonder te wachten op een woning. De gemeente Beekdalen neemt het initiatief. De proef duurt tot eind volgend jaar en moet ruimte maken in de opvang. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.

0: Tasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Friday is Fish Friday. Met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Joris Leer.
6: Je woensdagochtend. En Bruno Mars is hier.

0: 103.1, het is Paradise op deze woensdagochtend, de 7e van oktober. Amy MacDonald. Heerlijk, hè? Lekker geslapen.
1: Paradise FM.
0: Misschien wel de meest gehoorde vraag vandaag als je ergens binnenkomt wandelen. Heb jij lekker geslapen? Nou, de meeste mensen, denk ik dat daar die antwoorden met nee. Want ja, stroomstoringen, schakelschema vannacht en ja, dan weet je het wel. Als de aqua-elektra zegt, nou misschien dat we gaan schakelen vannacht, dan gaan we er maar vanuit dat het gaat gebeuren. Nou, en het is gebeurd. Heel veel wijken hebben urenlang zonder stroom gezeten. Ik las dat er zelfs nog wijken vanochtend zonder stroom zaten. Ik begrijp wel dat iedereen inmiddels, als het goed is, weer aangesloten moet zijn. Behalve als je je rekening niet hebt betaald, dan... maar dat heeft dan een andere oorzaak. Ja, vervelend is het, hè. Het is echt ongelooflijk rottig om in deze klamme, zwoele zomernachten te moeten slapen zonder airconditioning. Tenminste, dat heb ik me van laten zeggen, dat het, dat vervelend is. In huizen hier... Mag ik het zeggen? Ik zal het gewoon lekker doorwezen draaien, ja. Lang leven de zonnepanelen en de opslagcapaciteit, zullen we maar zeggen. Hè. Goed, fris en fruitig, Elva Phil op Paradise. Sounds like a melody.

Carlos Bibes op Paradise 103.1 FM op deze woensdagochtend. De dag is al goed begonnen. Ik heb binnen een kwartier. Ik was een kwartier wakker. Toen heb ik al 113 gulden of zo uitgegeven. Ja, dat vloog eruit ineens, ja. Zul je wel afvragen, Rier, wat heb je nou toch weer aangeschaft? Nou, ik kan het wel uitleggen. Ik heb 3 kaartjes gekocht voor kinderen voor kinderen. Bij Caribbean Ticket Shop, ja. Heerlijk. De toegang is verzekerd voor de familie Rier. Wij staan vooraan mee te hossen op lekker eigenwijs en dansen in de regen. Zo dan, over fijne muziek gesproken. Aerosmith hoor je op Paradise. I don't want to miss a thing.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.

0: Jasper Markies met de hoofdpunten uit het nieuws. 16 teams hebben op Curaçao binnen 2 dagen een korte film gemaakt voor het 84-hour film project. Alle films worden vanavond vertoond in The Movies Otrobanda. Het publiek kan stemmen op een favoriet. Morgenavond is de prijsuitreiking. De winnende film gaat in maart 2027 naar Filmapalooza op Curaçao en maakt kans op vertoning in Cannes. De Commissie Toezicht Bescherming Persoonsgegevens van de BES-eilanden heeft maandag waarnemend gouverneur Rutsella Jansen bezocht. De commissie besprak een nota over privacy en digitale persoonsgegevens binnen het Koninkrijk. Voorzitter Glenn Todet noemt betere bescherming dringend nodig. Steeds meer overheidsdiensten zijn digitaal, waardoor burgers kwetsbaarder worden voor misbruik van hun gegevens. Dan nog internationale headlines. De EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over sancties tegen 1646 mensen, bedrijven en instellingen die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De ministers van Buitenlandse Zaken keuren de lijst maandag goed. De maatregelen omvatten een reisverbod en de bevriezing van tegoeden. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een medewerkster van een instituut in de regio Irkutsk. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Russische onderzoekers was er geen sprake van pest. De doodsoorzaak is nog niet opgehelderd. De WHO vraagt om meer informatie. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Coco Speech. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of t-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukum

is ooit eens in een ver verleden begonnen als mannensport, hè? Weet je dat? Cheerleading. Is in de 19e eeuw ontstaan bij de man. Ja, eigenlijk ontstaat alles toch wel bij de man, zou je dus kunnen concluderen. Hè? Zelfs de meest verwijfde activiteiten die hebben wij mannen uitgevonden. Eerst de bekende georganiseerde cheerleader was Johnny Campbell. In 1898 leidde hij bij de University of Minnesota het publiek bij voetbalwedstrijden. Pas later kwamen vrouwen daarin terecht. Vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen alle mannen zo'n beetje op waren, letterlijk. Toen sprongen de dames in dat gat wat ontstaan was, ja. Cheerleader van OMI hoorde je op Paradise, 103.1 FM. We hebben ook nog Dan Hartman, Relight My Fire. Eerst onze...

Ed Sheeran op Paradise FM deze woensdagochtend. Zometeen ga je er vandoor met een diner voor twee bij de buren. Op het Wilhelminaplein zitten zij in Poenda. En Thijs en zijn team staan daar elke dag voor je klaar om waanzinnig lekker te koken en heerlijke drankjes te serveren daar op het terras. Jij hoeft daar alleen maar te gaan zetelen en te genieten van al het fijns wat daar de keuken bijvoorbeeld uitkomt gelopen, gewandeld. Een diner voor twee bij de buren vandaag op het spel als je meespeelt met de muziekquiz. Je hoort de opgave zometeen op deze fijne radiozender. Ook onderweg muziek van Sting, Kim Wilde en many, many more. Eerst uit volle borst met Acta

0: Bij By Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt By Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
3: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet.

0: 12 uur. Jasper Marquise met het nieuws. 16 teams hebben op Curaçao binnen 2 dagen een korte film gemaakt voor het 84-hour film project. Alle films worden vanavond vertoond in The Movies Otrobanda. Het publiek kan stemmen op een favoriet. Morgenavond is de prijsuitreiking. De winnende film gaat in maart 2027 naar Filmapalooza op Curaçao en maakt kans op vertoning in Cannes. De Commissie Toezicht Bescherming Persoonsgegevens van de BES-eilanden heeft maandag waarnemend gouverneur Rutsella Jansen bezocht. De commissie besprak een nota over privacy en digitale persoonsgegevens binnen het Koninkrijk. Voorzitter Glenn Todet noemt betere bescherming dringend nodig. Steeds meer overheidsdiensten zijn digitaal, waardoor burgers kwetsbaarder worden voor misbruik van hun gegevens. Dan nog internationaal nieuws. Wall Street is woensdag lager aan de handel begonnen, na records voor de S&P 500 en de Nasdaq een dag eerder. De S&P 500 verloor 0,4%, de Nasdaq 0,6% en de Dow Jones Index 0,7%. Vooral techfondsen daalden. Later komen de notulen van het Amerikaanse rentebesluit van vorige maand. Regionale ziekenhuizen bieden nog steeds niet meer planbare zorg aan, ondanks afspraken. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Hoogcomplexe zorg gaat vaker naar ziekenhuizen met meer specialisten. Eenvoudige zorg moet juist vaker naar regionale ziekenhuizen. De EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over sancties tegen 1646 mensen, bedrijven en instellingen die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De ministers van Buitenlandse Zaken keuren de lijst maandag goed. De maatregelen omvatten een reisverbod en de bevriezing van tegoeden. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
2: Nieuw op Curaçao, bij Betty's, op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfort food. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's, altijd lekker.
3: Dit is Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Ja, zeg van harte goedemorgen, woensdagochtend. En

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Ons eiland is prachtig. Maar wat gebeurt er met al die flessen, blikjes en glas? Te vaak

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry.
1: Bobby McFerrin.
0: Gone past, whatever it is.
1: Met toch wel het lijflied, hè? Als het dan maar even tegen zit. Dan is Bobby daar die uitkomst biedt. Don't worry, be happy.
2: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Ja, ja, vandaag in de aanbieding een diner voor twee bij de buren. Ze zitten in Poenda op het Wilhelminaplein. Thijs en zijn team die lopen daar de benen onder hun lijf vandaan om het jou naar je zin te krijgen. Te hebben te maken. En dat doen ze waanzinnig goed. Lekker eten, lekker drinken, mooi uitzicht. Kan voor jou zijn op kosten van Paradise.
2: Wat is hier weggepiept?
3: Cleaned a lot of plates and I popped a lot of pain down in New Orleans.
1: Ja, wat is daar weggepiept? Pak je telefoon en open de gratis Paradise FM app. En stuur ons een berichtje. Heb je die app nog niet? Download hem dan even. In je App Store of in je Google Play Store. Helemaal voor nop is die te krijgen. De hele dag liggen chatten met de studio, met de DJ's van Paradise. Zometeen muziek van de Miami Sound Machine. Naar deze van Ginger Nia. Het is Sunshine.

Sound Machine op Paradise, 103.1 FM. Deze 7e van oktober. Achter de schermen zijn we bij Paradise alweer druk bezig met de voorbereidingen van de top 1031 van dit jaar. En ja, dat gaat weer een waanzinnig feestje worden natuurlijk. Hè. Tussen kerst en oud en nieuw, ieder jaar op deze radio zijn er de 1031 mooiste liedjes ooit gemaakt. Waar jij natuurlijk ook op kan gaan stemmen. Hè. De stemlijsten die komen binnenkort online. En daar kun je dan lekker je favoriete liedjes aan ons doorsturen. Zodat wij ze op volgorde kunnen gaan zetten voor jou. Ja, en dan ben je ter inspiratie vast eventjes bezig met het doorbladeren van andere ja, oude top 1031's, hè, die we al hebben uitgezonden de afgelopen jaren. Dan kom je allemaal mooie liedjes tegen. Ik dacht, nou, laten we het een moment van rust inlassen in dit programma. Dus al dat geweld door. Boudewijn de Groot op Paradise.

0: Yo man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Beetje het levenslied van mijn dochter. We willen ijs, ijs, baby. Ja, ijs, ijs, papa dan vooral. Die kan echt werkelijk waar de hele dag door om ijsjes vragen. Ik begon vanmorgen om 7 uur al.
2: Papa, mag ik een ijsje?
1: Nee, natuurlijk niet. Gek. Je bent net wakker. We gaan eerst even ontbijten. Vanmiddag, als je lief bent, dan krijg je een ijsje. Ice Ice Baby, Vanilla Ice hoorde je Paradise FM. Zometeen nog meer fijns op deze woensdagochtend van Janet Jackson. En ook David Guetta komt eraan met When Love Takes Over.
3: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
4: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
5: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
6: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
7: Termieten, ratten, muizen, kakkerlakken of duizendpoten? Daar wil je zo snel mogelijk vanaf. En zo lang mogelijk. Seropest komt binnen 1 werkdag langs voor een gratis inspectie. En geeft tot wel 10 jaar garantie op treatments. Seropest. Nergens meer een mes.
8: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to

0: met de hoofdpunten uit het nieuws. Het CMC bespaart op kosten, maar vraagt overheid en sociale verzekeringsbank om afspraken over schulden en structurele financiering. 16 teams hebben op Curaçao binnen 2 dagen een korte film gemaakt voor het 84-hour film project. Alle films worden vanavond vertoond in The Movies Otrobanda. Het publiek kan stemmen op een favoriet. Morgenavond is de prijsuitreiking. De winnende film gaat in maart 2027 naar Filmapalooza op Curaçao en maakt kans op vertoning in Cannes. Dan nog internationale headlines. Bij protesten en ongeregeldheden in Frankrijk zijn volgens minister Laurent Nunez 6.629 mensen aangehouden. 761 agenten, 215 scholieren en 89 onderwijsmedewerkers raakten gewond. Er zijn 18 onderzoeken naar politieoptreden ingesteld. De Duitse politie zoekt bij München naar een mogelijke puma. In de gemeente Obading, vlakbij de luchthaven, filmde een burger een roofkat. De politie zet patrouillewagens, een helikopter en drones in. Inwoners moeten voorzichtig zijn, honden niet loslaten en kinderen niet zonder toezicht laten spelen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
3: iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
4: Ik heb een probleem. Ik kom mijn bed niet meer uit. Het ligt veel te lekker. Vorige week bezorgd door Curaçao spullen. Ze hebben naast de lekkerste bedden ook volop buitenmeubels, binnenmeubels en andere prachtige items. Nieuw en tweedehands en superscherp geprijsd. Curaçao spullen aan de Granaatappelweg. De mooiste parels voor een fijn prijsje.
5: Dit is Paradise FM.
6: Eerlijk zeggen, even springen met David Guetta om When Love Takes Over.

Nasty. Het is Janet Jackson. Ze gaat weer optreden trouwens bij de Formule 1. Bij de Grand Prix van Singapore. Eerste optreden in 15 jaar dat ze doet in Singapore. En dan ook nog eens een keertje tijdens de Grand Prix. Komende zondag, de 11e van oktober. Janet Jackson on stage. Paradise FM.

0: Nelly Furtado op 103.1. Zich bijna de middag die zijn aantreden doet. De ochtend zit er dan weer op. Heerlijk. Hè? Dan kunnen wij lekker met de beentjes omhoog. Hè?
1: Paradise FM.
0: Zit de werkdag van deze discjockey er weer op. Mensen denken dat oprecht dat wij om 2 minuten voor de show binnenkomen en 2 minuten daarna weer met piepende bandjes weg zijn. Dat is in mijn geval is dat helaas niet zo. In het geval van Pepijn Bier en Broodspot wel degelijk. Die komt hier net binnen gewandeld. Goedemorgen.
2: Ja, dat is dus geen 2 minuten. Hè? Keurig 10 minuten voor het begin.
0: Zo, hé. Hey. Ja. En om 10 voor 2 dan piepende bandjes alweer. Hè?
2: Nou, 5 voor 2. Is
0: 5 voor 2. Ja. Zeg, heb je lekker geslapen?
2: Ja, ik heb meer dan uitstekend geslapen. Ja. Ja, ik moest wel heel vroeg op. Hè. Ik moest de kinderen naar school brengen. Ja. Gaat de wekker onverbiddelijk om 6 uur.
0: Ja, maar goed, dat kun je leiden als je gewoon lekker de hele nacht in een gekoelde kamer ligt, hè?
2: Ja, nou ja, zoals jij weet, zowel jij als ik hebben zonnepanelen en accu's. Ja. Ik ben alleen even wakker geworden van een piepje. Toen ging mijn airco uit en daarna meteen weer aan. Hij schakelt dan even.
0: Oké, dat heb ik niet.
2: Nee, maar ik lever nog terug aan het net.
0: Oh, ja, dat moet je niet doen.
2: Tegen mijn oude zonnepanelen uit 2014.
0: Ja, bij mij is het dan wel lekker ongestoord doorgegaan.
2: Ja, dus jij hebt ook heerlijk geslapen. En ik kan me voorstellen dat mensen nu groen en geel van ergernis worden.
0: Ja, zullen we het daar maar om doen dan?
2: Jeremy Kessler staat hier in de studio hard ja te knikken. Heb jij eens liggen slapen, Jeremy?
3: Ik heb liggen zweten, niet normaal. Het werd zo warm in de slaapkamer.
2: Ja, dat kan.
0: Niet op een positieve manier.
3: Precies, niet voor de lol.
0: Nee. Nee, ja, god. Je kan het ervaren als erin wrijven, maar wat heb ik toch heerlijk geslapen.
2: Ja. En het waait weer niet, hè? Dus ik maak me zorgen voor de rest van de mensheid weer.
0: Ja. Vanavond zal het zomaar weer eens kunnen gaan gebeuren, ja.
2: Ja. Schakel Elektra.
0: Onze adressen maar niet openbaar maken, denk ik dan maar, hè?
2: Krijgen we allemaal logees. Ja.
0: Er moet wel een commissie bij de ingang staan. Kom jij maar mee.
2: Selectie aan de poort.
0: Ja. Goed, zometeen bij mijn bier en broodspot. Broodje broodspot. Wij spreken elkaar morgen weer.

0: Wiekelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. Het CMC-ziekenhuis zegt wel degelijk kosten te besparen. Onder meer door medicijnen samen met andere ziekenhuizen goedkoper in te kopen. Volgens de directie zijn die maatregelen niet genoeg. Zonder sanering van oude schulden en structurele financiering dreigen betalingsproblemen. Het CMC vraagt de overheid en de Sociale Verzekeringsbank om snel langdurige financiële afspraken te maken. 16 teams hebben op Curaçao binnen 2 dagen een korte film gemaakt voor het 84-hour film project. Alle films worden vanavond vertoond in The Movies Otrobanda. Het publiek kan stemmen op een favoriet. Morgenavond is de prijsuitreiking. De winnende film gaat in maart 2027 naar Filmapalooza op Curaçao en maakt kans op vertoning in Cannes. Dan internationaal nieuws. Kamerlid Dogukan Ergin van DENK doet aangifte tegen Johan Derksen. Derksen zei dinsdagavond in Vandaag Insight dat hij die meneer van DENK als proefkonijn de strot wilde doorsnijden. Ergin noemt dat een bedreiging en een publieke oproep om hem te vermoorden. Volgens hem schaadt de uitspraak zijn veiligheid en werk. De lidstaten van het Internationaal Energieagentschap, waaronder Nederland, willen sneller olie uit strategische reserves vrijgeven. Dat moet de hoge dieselprijzen drukken. Van de ruim 400 miljoen beloofde vaten kan nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt komen. Diesel krijgt prioriteit door schaarste. Het Hof van Beroep in Londen heeft de veroordelingen vernietigd van 5 oud-handelaren van de Britse bank Barclays. Zij waren veroordeeld voor het manipuleren van de rentetarieven LIBOR en Euribor. De zaken maken deel uit van een omvangrijk fraudeschandaal. De 5 hebben hun hoger beroep gewonnen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio...

0: Kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja para un corso más limpio.
1: De show van Pepijn Bieren Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Pepijn Bieren Broodspot.
3: En die zegt een oprecht goeie woensdagmiddag.

0: Klopt.
1: Ja, en die zeggen natuurlijk een oprecht goeie woensdagmiddag, 9,5 minuut over 12. Zometeen de quote van de dag. Die gaat over sexy Tinder dates of een andere app, hè, die je bankrekening leegtrekt. En dat heet pig butchering, oftewel varkentje slachten. Je hoort daar zometeen meer over in de quote van de dag. Zo rond 20 minuten voor 1 neem ik het lokale nieuws door. Dat doe ik natuurlijk samen met Vanessa. Rond pakken mee 10 voor 1 spelen we de enige echte muziekquiz. Gaat om een heerlijk diner voor 2 bij de buren. En in het tweede uur de spotlights. Wie zijn er vandaag allemaal jarig? Dat hoor je natuurlijk later nu weer.
2: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
1: Ja, ook voor jou een oprecht goede woensdagmiddag, Mark Kampers.
3: Een hele goede middag, Pepijn.
1: De maat is vol voor Hogeveen na dagenlange onrust. Er zijn daar jongeren die willen vechten met de politie. Het is een bericht dat nu net op nos.nl verschijnt. Wat is er allemaal aan de hand in het volgens mij normaal toch zo rustige en pittoreske Hogeveen?
3: Ja, je zou kunnen spreken over fatbike-terreur. Ik dacht dat dat een randstedelijk probleem was, maar zelfs Drenthe heeft het bereikt inmiddels. Ja, het is bizar. Ik zag zojuist onze verslaggever live bij Hart van Nederland vertellen dat het een kat-en-muisspel is tussen jongeren. Het zijn ook allemaal minderjarige jongeren. Ze zijn een jaar of 14, 15. En ja, ze terroriseren gewoon die stad. Mensen voelen zich onveilig. Gisteravond zijn er ook 8 minderjarige jongeren aangehouden. En die werden ook echt met harde hand tegen de muur aangezet. Dus daar speelt nogal wat. En Hart van Nederland sprak zojuist met een aantal jongeren en die zeggen ook gewoon, ja, het is een adrenalinekick. Het is rennen voor de politie, dat doet iets met je en dat is leuk. Ik vind het vrij bizar allemaal.
1: Dat is leuk, rennen voor de politie. Het zorgelijke is, het zijn jongeren tussen de 10 en de 17 jaar oud. De grootste groep zal inderdaad zo rond de 14, 15 zijn. Maar er zitten dus jongeren bij van 10. Ik denk, hebben die geen ouders die opletten?
3: Ja, dat is natuurlijk altijd een grote vraag. Want als ik me kijk naar mijn eigen jeugd, ik moest gewoon voor het donker moest ik gewoon thuis zijn. En ook toen ik 14 was, en ook toen ik 15 was, en ook toen ik 16 was. En als ik niet thuis was, dan werd ik gewoon opgezocht door mijn vader. Dan ging hij zoeken waar ik was. Zo hoort het, weet je wel. Ik snap niet dat jongeren 's avonds in het donker gewoon hun gang kunnen gaan. Dat vind ik echt vrij bijzonder.
1: En zijn dit gewoon jongeren uit Hogeveen zelf of komen ze uit andere regio's en streken?
3: Nee, ze komen echt uit Hogeveen zelf. En als ik de beelden zie, gaat het echt om gewoon jonge gastjes die gewoon het leuk vinden om even de politie uit te dagen. Ja, wat mij betreft mag dit gewoon hele harde consequenties hebben. En gaan ze maar meteen naar het bureau Halt of zo. Gaan ze maar lekker schoffelen. Want ja, ze hebben ook gezegd, ja, vanavond gaan we gewoon weer lekker los. Dan denk ik, wat?
1: En de Nederlandse overheid reageert er natuurlijk weer typisch op. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente de identiteit van 65 overlastgevers in kaart kunnen brengen. En hun ouders kunnen een brief verwachten. Nou, dat gaat helpen.
3: Een brief? Ja, die moet eerst gemaakt worden. Moet die nog op de post en zo. Dan gaan we weer dagen overheen. En ja, weet je, ik heb zoiets van, dit kan je toch gewoon keihard aanpakken, dit soort gastjes. Die gewoon doodleuk op televisie vertellen dat ze het gewoon leuk vinden, want ze vervelen zich. Dan denk ik, nou, gaat helemaal mis.
1: Dan, na jaren wachten, komt er voor de familie en vrienden van de vermoorde Henny de laat gerechtigheid. Vertel, Mark.
3: Ja, vandaag stond er een rechtszaak op het programma. Ja, wij volgen bij Hart van Nederland volgen dit al een tijdje, want dit speelt dus al vanaf 2017. En de verdachte is Werner R. Die heeft namelijk Henny, de 58-jarige Henny, doodgestoken. Verdere details zal ik jullie besparen. Maar het zou mogelijk gaan om een drugsconflict. En die 58-jarige Henny, die wordt ook omschreven als de cocaïnemoeder. Toen dacht ik, ik ga er even googlen. Maar als je er ziet, dan kan het gewoon een gemiddelde buurvrouw zijn. Maar ja, die Henny de Laat, ze zou drugs hebben geduwd. En dat deed ze dan met deze man, die verdachte is. Uiteindelijk is ze dus dood aangetroffen in de brandgang. En het heeft allemaal zo lang geduurd, omdat er eigenlijk te weinig bewijs was. Maar nu hebben ze toch een DNA-onderzoek gedaan en is er toch DNA gevonden op het slachtoffer. En dan zegt natuurlijk de verdachte, ja, ik heb natuurlijk die cocaïne in een zakje heb ik in mijn hand gekregen. Dus zo is mijn DNA op haar terechtgekomen. Maar goed, daar denkt het Openbaar Ministerie anders over. Hij is nu veroordeeld tot 10 jaar cel.
1: Oké, duidelijk. En dan tot slot een naar verhaal. Er is een begraafplaats in Schinnen. Waar ligt dat?
3: In Limburg.
1: In Limburg. En daar lopen wilde zwijnen rond en die ploegen die begraafplaats om.
3: Ja, normaal hoor je wel eens dat er mensen zijn die op begraafplaatsen gewoon allemaal dingen kapot maken en zo. Dat is wel vreselijk. Maar dit keer gaat het om zwijnen, om wilde zwijnen die 's nachts dus hun gang gaan op de begraafplaats. En dat is natuurlijk best wel terug, want de 88-jarige Nico Jetten, die kwam even kijken bij zijn vrouw. En toen bleek dus dat hele stuk grasveld omgeploegd te zijn door deze beesten. En ja, je zou denken, hoe kan dat dan? Maar het is een grasveld. En daar is het allemaal gebeurd. De kist is niet aangeraakt, hoor. Niet dat je denkt, oh, ze zijn heel diep gegaan. Maar ja, hij wist niet wat hij zag. Het is gewoon één grote ravage. Gewoon één groot slagveld als je daar komt.
1: Er lijkt me een hele simpele oplossing. Die dieren worden, die wilde zwijnen, worden afgeschoten. Dat zou ik in dit geval ook maar eens doen.
3: Ja, precies. Maar ja, ik weet niet of ze dan allemaal dood zijn. Je weet niet hoeveel er zitten in dat gebied natuurlijk. Maar ze hebben wel maatregelen genomen, want er komt nu een extra hek. En er komt ook een soort van schikdraad, waardoor ze dan afgeschikt worden. Dus ja, ze hopen natuurlijk dat ze hiermee kunnen voorkomen dat er straks weer iemand daar komt en er eigenlijk toch wel een beetje verdrietig is. Want het ziet er natuurlijk heel treurig uit als jij bij het graf van je vrouw komt kijken en het is één grote ravage.
1: Vreselijk. Mark Kampers van Hart van Nederland. Wij spreken elkaar morgen weer. Nog een fijne woensdag.
3: Hetzelfde, tot morgen.
2: De beste 80's, 90's en zero's.

Genesis met Invisible Touch. En van de wilde zwijnen van het Limburgse Shinne gaan we naar het zogeheten pig butchering.

Het begint onschuldig. Een match op Tinder, Hinge, Badoo of Bumble met een aantrekkelijke man of vrouw. Maar wat volgt kan eindigen in een compleet lege bankrekening. Het fenomeen heet pig butchering, oftewel varkensslachten. Het is een combinatie van datingfraude en investeringsfraude en veroorzaakt in Nederland inmiddels meer financiële schade dan ooit. Oplichters doen zich vaak voor als buitengewoon knappe en succesvolle zakenmannen of als bloedmooie vrouwen met een luxueuze levensstijl. Op hun profiel verschijnen foto's van dure villa's in bijvoorbeeld Dubai, sieraden en champagne in VIP-lounges. Na de match vliegen de hartjes emoties over en weer, gevolgd door pikante foto's en peperdure cadeautjes. Na een periode vol romantiek en soms echte ontmoetingen komt de investering ter sprake. Het slachtoffer krijgt bijvoorbeeld te horen: als jij in dit beleggingsfonds investeert, word je net zo rijk als ik. Samen zouden we dan bijvoorbeeld een tweede huis kunnen kopen. Eerst wordt het slachtoffer met kleine financiële succesjes als het ware vet gemest. Dus hij verdient daadwerkelijk geld. Uiteindelijk wordt hij of zij volledig kaal geplukt. Vooral mannen blijken kwetsbaar. Volgens cijfers van creditcardmaatschappij Visa Nederland kreeg vorig jaar maar liefst 18% van de Nederlandse mannen met deze vorm van fraude te maken. 5% was vrouw. Tussen januari en augustus van dit jaar bedroeg de schade al bijna 4 miljoen euro. Rechercheur John Warink noemt het een heel serieus probleem dat helaas nog erg onder de oppervlakte leeft. Volgens hem spelen schaamte en victim blaming een grote rol, waardoor slachtoffers vaak geen aangifte doen. Visa waarschuwt daarom: fraude draait steeds vaker om het winnen van vertrouwen en minder om één verdacht bericht. En AI maakt datingfraude steeds geraffineerder. Dating-apps als Tinder en Bumble proberen dat tegen te gaan met strengere detectiesoftware en gezichtscontroles. Maar juist daardoor proberen oplichters hun slachtoffers zo snel mogelijk naar WhatsApp of Telegram te lokken. De politie waarschuwt dan ook: laat je absoluut niet wegleiden van de datingsite. En dat is ook meteen de quote van de dag. Nog een belangrijke rode vlag: betalingen via Western Union of MoneyGram. Deze diensten worden door oplichters vaak misbruikt omdat er helemaal geen koopbescherming is. Is het geld eenmaal opgehaald door de ontvanger, dan krijg je het nooit meer terug. Plaat die daarbij past: Helen Oates, Man Eater, over een verleidelijke verschijning die over lijken en portemonnees gaat.

0: u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
5: Dit is Jasper Marquise met de hoofdpunten uit het nieuws. Het CMC bespaart op kosten, maar vraagt overheid en sociale verzekeringsbank om afspraken over schulden en structurele financiering. 16 teams hebben op Curaçao binnen 2 dagen een korte film gemaakt voor het 84-hour film project. Alle films worden vanavond vertoond in The Movies Otro Banda. Het publiek kan stemmen op een favoriet. Morgenavond is de prijsuitreiking. De winnende film gaat in maart 2027 naar Filmapalooza op Curaçao en maakt kans op vertoning in Cannes. Dan nog internationale headlines. Bij protesten en ongeregeldheden in Frankrijk zijn volgens minister Laurent Nunez 6.629 mensen aangehouden. 761 agenten, 215 scholieren en 89 onderwijsmedewerkers raakten gewond. Er zijn 18 onderzoeken naar politieoptreden ingesteld. De Duitse politie zoekt bij München naar een mogelijke puma. In de gemeente Olbading, vlakbij de luchthaven, filmde een burger een roofkat. De politie zet patrouillewagens, een helikopter en drones in. Inwoners moeten voorzichtig zijn, honden niet loslaten en kinderen niet zonder toezicht laten spelen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
6: Quatre-vingt.
7: Dat is Frans, 80.
6: Frans is 80?
7: Wie is Frans?
6: Nee, restaurant Quatre-vingt, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
7: Dat is ook weer Frans.
6: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
7: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre-vingt. 4 wijnen.
6: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
7: Ga je weer.
6: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
7: Quatre-vingt.
6: Exactement.
8: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
9: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
10: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
11: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
12: Dit is Paradise FM.
11: Pijn, bier en broodspot.
13: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst propaganda met Duel.

0: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Ja, die zegt een oprecht goede woensdagmiddag. Zometeen de muziekquiz. Dat gaat om een heerlijk diner voor twee. Daarbij Eetcafé De Buren. Gaan we eens even kijken op de TripAdvisor hoe Eetcafé De Buren daar scoort. In het tweede uur de spotlight. Gavin Godley is jarig van Godley en Cream. Ik dacht altijd dat die Cream, dat het een pseudoniem was, maar die man heet echt zo. Maar Gavin Godley is jarig. John Mellencamp is jarig. Tico Torres, de drummer van Bon Jovi, is jarig. En Tony Braxton, je weet wel, van Unbreak My Heart. Nou, die horen straks allemaal na enen.
0: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
1: Allereerst een oprecht goede woensdagmiddag voor jou, Vanessa.
2: Insgelijks.
1: Waar ik me over verbaas, bedoel echt in de categorie sorry hoor, het kan niet op. Ambtenaren op Curaçao krijgen vanaf nu een volledige dag vrij op hun verjaardag. Ja, dat wil ik ook wel. De Raad van Ministers is hier mee akkoord gegaan. De regeling is op 1 oktober officieel ingegaan. Ze kregen, dat wist ik niet, tot mijn vreugde overigens, ze kregen al een halve dag vrij als ze jarig waren. Wat ik ook wat overdreven vind.
2: Nou ja, ik vind een halve dag vind ik ook wel een beetje net niks. Dat je denkt, ja, wat heb je nou aan een halve dag vrij?
1: Mag nou ja, ze krijgen dus nu een hele dag vrij. Ja. Nou ja, als je een halve dag vrij bent, dan mag je om, weet ik veel, wanneer begint een ambtenaar, 8 uur of zo. Dan mag je om 12 uur naar huis.
2: Lekker, ook lekker, ja, natuurlijk.
1: Maar goed, ze krijgen dus een hele vrije dag. Die geldt op de verjaardag zelf en kan niet worden opgespaard of meegenomen. Dus als je, dat geldt dan weer. Als je een weekendjarig bent, kan je niet zeggen, ja, hallo, ik heb nog een vrije dag. Toch goed, ja, ik vind hier wat van. Ik heb zelf 20 jaar in het commerciële bedrijfsleven gezeten. Ik vind dit, schromelijk overdreven.
2: Ja, ja, nou ja, goed, voor de ambtenaren is dit natuurlijk heerlijk, hè? Hartstikke leuk, lekker uitslapen op je verjaardag en gewoon een dagje doen waar je zin in hebt. Ja, kijk, weet je wat het is, Pepijn? Als ze nu tegen ons zouden zeggen, willen jullie dat ook? Dan zeggen we natuurlijk ook ja.
1: Ja, natuurlijk, ja, zo zijn we
2: dat
1: wel.
2: Dat is zo, zo zijn we wel. Dus het is ook maar net of het voor jou is of niet. Maar leuk voor de ambtenaren in ieder geval.
1: Goed, Aqualectra, ook wel bekend als Schakelectra, was weer lekker aan het schakelen vannacht. Dat moet dan ook in het holst van de nacht. Heel veel mensen, kan je ook op de sociale media zien, hadden daar vreselijke last van. Jij had er zelfs 2 keer last van.
2: Nou ja, ik was heel blij. Want kijk, ik hoorde natuurlijk gisterenmiddag van, ze beginnen om 2 uur en gaan door tot 5 uur in de nacht. Dus ik hoopte al dat ik in de middag aan de beurt zou zijn. Ja, want dan ben ik
1: dan, zit je hier in de airco.
2: Dan zitten we hier in de airco. Want we hebben hier natuurlijk een generator. Helemaal hartstikke fijn. De kinderen hadden ook al thuis, ik had ze voorbereid. Die zeiden ook al van, nou, weet je, meester, ik ga mijn kamer wel opruimen als het gebeurt. Mina, die zei, ik ga even een tukkie doen als het gebeurt. Oké, dus wij waren oké met het feit dat het inderdaad ook 's middags bij ons allemaal uitviel. Dus ik kwam thuis en ik dacht, we hebben gewoon de hele nacht, kunnen we gewoon rustig slapen.
1: Het leed is geleden.
2: Ja, dat dacht ik. En toen werd ik wakker om een uur of, nou, ik weet niet eens hoe laat. Het was 2 uur, 3 uur, badend in het zweet. Ja, en toen heb ik wel even lopen vloeken en ik niet alleen hoor in huis. Wat, nou ja, goed, wat is dit vervelend.
1: Ja, het waaide vanochtend niet heel hard, dus ik maak me toch wel weer een beetje zorgen. Maar de wind lijkt nu wat aangetrokken, want dat is de factor. Daar is Aqualectra dus volledig niet op voorbereid. Als het niet waait, dan hebben we te weinig energie.
2: Ja, dat is, nou ja, goed. Daar heeft iedereen alles al over gezegd. Ja, ik bedoel, als je de socials opent, dan, ik deel de meeste meningen wel, laat ik het zo zeggen.
1: Als Aqualectra geen monopolist was, dan waren ze denk ik de helft van hun klanten kwijt. Maar ja, dat zijn ze wel. Het is het enige elektrieke bedrijf op het eiland. We hebben geen keuze.
2: Dan waren ze de helft van hun klanten kwijt. Ik denk dat er dan ineens niet zoveel problemen zouden zijn, omdat ze die klanten niet kwijt willen. Weet je, het kan heus wel. Toch?
1: En met deze wijze woorden gaan we over naar een dienst die ook nogal wat mensen op de been krijgt qua wrevel en reacties op de social media. Geklaag over internetproviders is ons ook en vaak helaas terecht niet vreemd. Maar er komt er weer één bij. We hebben nu de keuze uit 2 smaakjes. Maar Starlink kan zijn internetdiensten op Curaçao gaan aanbieden. Is net bekend geworden. Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Charles Cooper heeft de concessie ondertekend. In augustus waren de verkoop en het gebruik van Starlink nog niet toegestaan. Die Regulatory Authority of Curaçao, de RAC, meldde toen dat Starlink allerlei concessies niet had. Maar inmiddels mag het. En we hebben dus meer mogelijkheden en meer keuzevrijheid voor de consumenten op het eiland. Kleine disclaimer, wanneer Starlink daadwerkelijk beschikbaar wordt, dat is nog niet bekend.
2: Oké, nou dan moeten we dan nog even op wachten. Maar inderdaad, over concurrentie gesproken, dit is wel een hele grote natuurlijk, hè?
1: Nou ja, ik denk dat heel veel mensen hier heel blij mee zijn.
2: Dat denk ik ook.
1: In de Curaçaose binnenstad zijn 87 verwaarloosde panden aangemerkt als kritiek. Die panden vormen een hoog risico voor de openbare veiligheid. Het gaat om maar liefst 59 monumenten en 28 niet-monumenten. Dat meldt de Amigo. Er zijn bijna 2400 panden gecontroleerd en bijna 200 panden zijn als verwaarloosd aangemerkt. En daarvan verkeren dus er 54 in slechte staat en 42 in zeer slechte staat. De eigenaren, dat zegt de minister Charles Cooper, die zijn verantwoordelijk voor het onderhoud, niet de overheid. Als een pand gevaar oplevert, kan de overheid noodmaatregelen nemen. De kosten daarvan die worden dan verhaald op de eigenaar.
2: Ja, ik denk dat dat ook een onderdeel van het probleem natuurlijk is. Hè? Dat de eigenaar verantwoordelijk zijn. Maar wie de eigenaar is van een pand, dat is binnen heel veel families soms niet eens helemaal duidelijk, toch? Nee. Wie neemt de verantwoordelijkheid voor het pand?
1: Nou ja, je hebt vaak vijf erfgenamen. Die gaan ruziend over straat. Ondertussen laten ze dat pand leegstaan.
2: Exact,
1: en dat raakt langzaam in verval.
2: Ja. Ja, en dat neemt allerlei risico's met zich, brengt allerlei risico's met zich mee. Want dingen kunnen beginnen in te storten. Mensen lopen er langs. Maar het is daarnaast ook gewoon hartstikke zonde. Want het is een beetje horizonvervuiling natuurlijk.
1: En dan een heel droevig bericht. Hè. Er is een automobilist omgekomen maandagavond bij een verkeersongeval op de kruising van de Karkasbaaiweg en de Kaya Damasco. Dat blijkt om een 16-jarige jongen te gaan. Het ongeval vond zo rond 6:55, dus in de avond, plaats. In de grote file-tijd. Betroffen twee SUV's. En één daarvan was dus minderjarig, 16 jaar oud.
2: Ja,
1: die reed dus illegaal, neem ik aan.
2: Dat als die heeft gereden, dan was dat illegaal. Want als je 16 bent, dan mag je natuurlijk geen auto besturen. Maar goed, het gebeurt vaker en het gaat ook heel vaak goed. Ik zeg niet dat het goed is, want ik zou het natuurlijk... dat is niet de bedoeling. Uiteraard, als ouder wil je dat niet. Maar het gebeurt en die kinderen die denken altijd, het gaat wel goed.
1: Ja.
2: Het is in dit geval goed misgegaan. En dat is verschrikkelijk. Een jonge jongen. Het is een jongen die op het Marlinx College zat. En de leerlingen en de medewerkers van het Marlinx College hebben extra ondersteuning en begeleiding gekregen. Hè? Vanuit de school. Het is verschrikkelijk.
1: Nog twee andere leerlingen, ook van het Marlinx College, in die auto. En die liggen nu in het ziekenhuis.
2: Nou, het is echt een verschrikkelijk verhaal. Heel veel sterkte aan de nabestaanden en aan iedereen die hier omheen staat. Verschrikkelijk.
1: Ja, en met dit droevige nieuws sluiten we af.
2: Ja.
1: Morgen hopelijk vrolijker nieuws.
2: Nou, laten we dat doen, Pepijn.
1: En geen klachten over schaankalektra. Laten we die morgen niet hebben.
2: Ah, nee, zeker niet.
0: De beste 80's, 90's en zero's.

0: quiz.
1: Ja, het is in ieder geval niet Maroon 5, She Will Be Loved. Want die hoorde je net. Dat is dus definitief niet de oplossing van de muziekquiz van vandaag. Je kan een heerlijk diner voor twee winnen bij Eetcafé De Buren. We gaan naar de TripAdvisor om te kijken of dat inderdaad zo heerlijk is. En Eetcafé De Buren, bij al die recensies zit iets raars of iets heel positiefs. Maar heel veel mensen hebben het over de bediening. En die is dan allemaal fantastisch. Alleen Floris doet dat niet. Die zegt prima eten, mooie locatie. Het vlees was erg lekker. En gebakken naar wens, ook wel belangrijk. Angie zegt, ga mensen, 2026 beste mojito op het eiland, gemaakt door Suendra. Dan zegt Nathalie, Nancy, ik hoop dat ik de naam goed uitspreek trouwens. Nancy was zeer aangenaam, geweldige service. Diego zegt, Emission was mijn serveerster. Ze was erg aardig, vriendelijk en behulpzaam. Ik kom terug naar deze plek alleen vanwege haar. Hij geeft trouwens ook service en het eten allemaal en sfeer. Geeft hij 5 groene bolletjes. En dat is het hoogste wat je kan bereiken daar bij Eetcafé De Buren en überhaupt op de TripAdvisor. Daar gaat de jongens, de muziekquiz van vandaag. Hou je telefoon gereed. Dat kan via reageren, kan via onze app. Als je die nog niet hebt gedownload, doe dat via een van de bekende platformen. Of ouderwets 675-1031.
0: Wat is hier weggepiept?
2: Ain't a lot of plates and I popped a lot of pain down in New Orleans.
1: Ja, die is natuurlijk niet heel erg makkelijk. Geluk, maar zullen we nog 1 keer doen? Het is woensdag, waarom niet?
0: Wat is hier weggepiept?
2: Ain't a lot of plates and I popped a lot of pain down in New Orleans.
1: Ja, het is een stad. Laat ik dat aan je meegeven. Het is een stad en je kan er lopen, maar dat is een heel ander nummer, waar dit nummer dan weer niet over gaat. 6751031, 6751031 of dus via de Paradise FM app. Straks natuurlijk de spotlights. Nu de Cars.

0: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
1: Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Jasper Marquies en dit is het nieuws. Het CMC-ziekenhuis zegt wel degelijk kosten te besparen. Onder meer door medicijnen samen met andere ziekenhuizen goedkoper in te kopen. Volgens de directie zijn die maatregelen niet genoeg. Zonder sanering van oude schulden en structurele financiering dreigen betalingsproblemen. Het CMC vraagt de overheid en de Sociale Verzekeringsbank om snel langdurige financiële afspraken te maken. 16 teams hebben op Curaçao binnen 2 dagen een korte film gemaakt voor het 84-hour film project. Alle films worden vanavond vertoond in The Movies Otrobanda. Het publiek kan stemmen op een favoriet. Morgenavond is de prijsuitreiking. De winnende film gaat in maart 2027 naar Filmapalooza op Curaçao en maakt kans op vertoning in Cannes. Dan internationaal nieuws. Minister Pieter Heerma wil opheldering van de NAM over een uitkering van in totaal 1,43 miljard euro aan Shell en ExxonMobil. De uitkering brengt de solvabiliteit van de NAM onder de afgesproken 25%. Het bedrijf kan het geld tot en met september 2031 terugvragen. Landen van het Internationaal Energieagentschap gaan sneller olie uit strategische reserves vrijgeven. Dieselvoorraden krijgen prioriteit vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen. Van de ruim 400 miljoen afgesproken vaten kunnen nog ongeveer 100 miljoen op de markt komen. Het Hof van Beroep in Londen heeft de veroordelingen vernietigd van 5 voormalige handelaren van de Britse bank Barclays. Ze waren veroordeeld.

veroordeeld voor het manipuleren van de rentetarieven LIBOR en Euribor. De zaken maken deel uit van een groot renteschandaal. Ook medewerkers van Rabobank werden daarvoor veroordeeld. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.

0: uitzicht op zee heb je de best of bites, beats en beach. Kentapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Ik heb een probleem. Ik kom mijn bed niet meer uit. Het ligt veel te lekker. Vorige week bezorgd door Curaçao spullen. Ze hebben naast de lekkerste bedden ook volop buitenmeubels, binnenmeubels en andere prachtige items. Nieuw en tweedehands en superscherp geprijsd. Curaçao spullen aan de Granaatappelweg. De mooiste parels voor een fijn prijsje.
4: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
7: Met Bon Jovi, want Tico Torres is jarig.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Straks hebben we veel goed nieuws over het hergebruik van al die warmte die door al die datacentra wordt opgewekt. Ja, we zijn natuurlijk dol op onze internet en op AI. Hè. Dat heeft ook zo'n beetje iedereen wel omarmd. Maar ja, dat vergt nogal wat data en nogal wat datacentra. En die produceren enorm veel warmte. En die warmte kan je hergebruiken. Dat straks in het Feel Good News. Maar nu eerst.
0: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Nou, je hoorde natuurlijk Bon Jovi. En dat komt omdat Tico Torres jarig is. 73 jaar oudheid. Eigenlijk Hector Samuel Juan Torres. Hij werd geboren in 1953 in New York. Zijn ouders waren in 1948, hè, 5 jaar daarvoor, vanuit Cuba naar Amerika gekomen. In 1983 haalde John Bon Jovi hem bij de band. Tico was 9 jaar ouder dan de andere bandleden. Had al een huis en een reputatie als sessiedrummer. Hij twijfelde toen hij gevraagd werd, want de rest van de band woonde nog bij hun ouders. Maar ja, hij zag in John Bon Jovi een ster en zei, ja, zijn bijnaam binnen de band is als drummer de Hitman. Hij is de muzikale motor, hè, van het nummer wat je net hoorde, You Give Love a Bad Name, met zijn harde, strakke drums. Hij is trouwens een fanatieke golfer met een lage handicap. Daagt tijdens buitenlandse tournees regelmatig collega-rockers uit op de golfbaan. En hij is vervent schilder. En neemt zijn schildersezel en verf mee om in hotelkamers grote doeken te maken. En hij ontwierp een succesvolle kledinglijn voor baby's. John Bon Jovi omschreef Tico ooit als een combinatie van Animal van de Muppets, een Hells Angel en een dichter. Wie is er nog meerjarig? John Mellencamp, 75 jaar geworden vandaag. Hij werd geboren in Seymour, Indiana. En hij is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Amerikaanse Heartland Rock. Het is een bijzonder serieuze man. Hij is de medeoprichter van Farm Aid samen met Willie Nelson en Neil Young. Hè. Dat is een benefiet voor Amerikaanse boeren. Hij begon zijn carrière trouwens onder de naam Johnny Cougar. Dat had een vroegere manager voor hem bedacht. Hij heeft er jarenlang om begrijpelijke redenen geprobeerd vanaf te komen van Johnny Cougar. Je hoort zometeen Rock in the USA. Groet aan de rock en roll helden van de jaren 60. Voor die opname liet hij zijn band meer dan 100 nummers uit de jaren 60 instuderen. Het nummer stond op het album Scarecrow in 1985. En dat album ging vooral over het verdwijnen van banen en het leeglopen van het Amerikaanse platteland. Juist daarom vond Mellencamp dit vrolijke nummer aanvankelijk eigenlijk niet helemaal passen. Hij wilde het bijna van het album halen, maar het werd de allergrootste hit van de plaat.

0: OCK in de USA, oftewel Rock in the USA, John Mellencamp.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: John Mellencamp, dus vandaag 75 geworden. Ook jarig Toni Braxton, 59 jaar, geboren in Maryland. Als dochter van een predikant. Ze begon natuurlijk met zingen in de kerk, samen met haar zussen als de Braxtons. Haar wereldhit is Unbreak My Heart. Dat nummer gaat over een liefdesbreuk die zo pijnlijk is dat de zangeres eigenlijk smeekt: maak mijn gebroken hart weer heel en laat me niet achter met deze pijn. Diane Warren schreef dat nummer in 1995. De titel viel haar in en aan de piano wist ze: dit wordt een grote hit. De single verscheen trouwens op 7 oktober 1996, exact op Tony's verjaardag. Het resultaat was enorm. Toni Braxton stond 11 weken op nummer 1 in Amerika met Unbreak My Heart. Wereldwijd meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren. En ze kreeg een Grammy voor Best Female Pop Vocal Performance. Maar Toni Braxton wilde dat nummer aanvankelijk helemaal niet opnemen. Ze vond het een, quote, zeurderige popballad en dacht dat het helemaal niet bij haar stijl paste. Na het succes heeft ze tegen Diane Warren gezegd: ik wil niet nog een keer zo'n nummer doen. Ondanks alle miljoenen die ze hieraan verdiend heeft, raakte Toni Braxton financieel zwaar in de problemen. Ze kreeg juridische conflicten met haar platenlabel. Ze vroeg 2 keer faillissement aan. En recent zou ze eindelijk een belastingschuld hebben afgelost van bijna $600.000. Maar goed, in ieder geval vandaag 59 jaar geworden. En dit is haar wereldhit: Unbreak My Heart.

0: Toni Braxton, dus vandaag 59 geworden, met haar wereldhit Unbreak My Heart, waar ze zelf dus niet zo enthousiast over was.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Kevin Godley wordt 81 jaar, werd geboren in 1945 in Lancashire. Op de kunstacademie in Manchester ontmoette hij Lol Cream. En Lol is kort voor Lewis, maar de man heet echt zo. Ik dacht altijd dat het een pseudoniem was. Samen kwamen Lol Cream en Godley terecht bij 10cc. Waar Godley, Kevin Godley, drumde en zong. Uit de periode kennen we natuurlijk bijvoorbeeld I'm Not In Love. In 1976 al verlieten ze de band om zich volledig te richten op experimenteren met muziek, techniek en beeld. En daar kwam uit An Englishman in New York, niet te verwarren met het nummer van Sting. Dat nummer gaat over de eerste keer dat Godley en Cream in New York kwamen. Godley vond New York een harde samenvatting van alles wat Amerika was. Allerlei absurditeiten zag hij die allemaal tegelijk naast elkaar bestonden. In de hele Benelux werd het in 1980 een grote hit. De videoclip die ze daarbij maakten, dat was hun eerste. En die zette hen op het spoor van een tweede carrière als videomakers. Later maakten ze onder meer Girls on Film van Duran. En ze maakte clips voor The Police, U2, Peter Gabriel en Eric Clapton. Maar je hoort ze nu hier bij Paradise FM met An Englishman in New York. Godley and Cream.

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering.

0: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
3: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
6: Dit is Jasper Marquise met de hoofdpunten uit het nieuws. Het Papiaments heeft de afgelopen jaren meer wettelijke erkenning gekregen. Op Bonaire is de taal sinds 2004 erkend als regionale taal. Ook in Europees Nederland geldt het Papiaments als erkende minderheidstaal. De overheid trekt ruim 1,1 miljoen dollar uit voor bescherming en een taalinstituut. Aruba, Bonaire en Curaçao werken samen, ondanks tekorten aan docenten en tolken. Het CMC bespaart op kosten, maar vraagt overheid en sociale verzekeringsbank om afspraken over schulden en structurele financiering. Dan nog internationale headlines. Een Israëlische rechtbank heeft een man veroordeeld tot 7 jaar cel voor de diefstal van geluidsapparatuur na de Hamas-aanval op het muziekfestival Nova. De apparatuur was ongeveer $500.000 waard. Een handlanger kreeg ruim 3 jaar cel. Een derde medeplichtige hoort later zijn straf. De Franse politie heeft 6 mensen aangehouden voor de diefstal van 4 werken van Pierre-Auguste Renoir uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer. 2 schilderijen zijn teruggevonden. Volgens BFM TV verdenkt de politie zeker 2 arrestanten van de diefstal. De andere 2 werken ontbreken nog. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
7: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via douchifood.com. Il Forno. Arrivederci.
8: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
9: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
10: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Pepijn Bier en Broodspot.
3: Zometeen nog twee spotlights. Nu eerst Phil Collins. Paradise.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Stel je voor, je woont in Denemarken, zet thuis de verwarming aan en de warmte komt eigenlijk van computers die ergens anders verderop dag en nacht staan te draaien. Daarover meer zometeen in het Feel Good Nieuws. Maar nu eerst.
0: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Ja, we hebben veel jarigen vandaag. Alicia Dixon is jarig. Ze is tegenwoordig super bekend in Groot-Brittannië. Ze is namelijk een van de vaste juryleden, samen met bijvoorbeeld Simon Cowell, van Britain's Got Talent. Maar wij kennen haar natuurlijk van haar wereldhit The Boy Does Nothing. Vandaag 48 jaar oud geworden. Ze werd natuurlijk geboren in Engeland. Ze is trouwens dochter van een Jamaicaanse vader en een Engelse moeder. The Boy Does Nothing, haar grote internationale hit uit 2008. Dat nummer dat gaat over een man die geweldig kan praten en dansen, maar ondertussen helemaal niets in het huishouden doet. Alicia Dixon heeft trouwens altijd benadrukt dat het vooral brutaal en grappig bedoeld is, niet als aanval op mannen. Alicia Dixon is gezegend met een bijzonder vrolijk humeur. Zij is bekend om haar enorme aanstekelijke lach. Tijdens live radio-interviews lacht ze soms zo hard dat de microfoons ervan overstuur raken. Dan nu haar grote hit, The Boy Does Nothing. I got

0: helemaal niks, die jongen. Hij doet niks. Hij kan leuk dansen, aardig jongen, maar hij doet niks in het huis. Ja, dat moet ik allemaal doen. Alicia Dixon natuurlijk ter gelegenheid van haar verjaardag 48 geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Ja, we besluiten de spotlights van vandaag met Luis Capaldi. Someone You Loved. Hij wordt vandaag 30 jaar. Werd geboren in 1996 in Glasgow. Hij werd ontdekt dankzij opnames die hij vanuit zijn slaapkamer op SoundCloud zette. Zijn rauwe stem en vooral zijn enorme zelfspot maakte hem razendsnel populair. Je hoort zometeen Someone You Loved. Een nummer over het enorme gat dat ontstaat wanneer iemand die belangrijk is voor je, als diegene dan wegvalt. Hij hield trouwens, onze Capaldi, de betekenis bewust open tijdens het maken van zijn debuutalbum. Overleden familieleden en liep een relatie stuk. En hij wilde eigenlijk een nummer dat over beide soorten verlies kon gaan. Dit werd dus een monsterhit, verscheen op 8 november 2018. Het werd een wereldhit, stond 7 weken op nummer 1 in Groot-Brittannië, werd daar de best verkochte single en bereikte ook nog de eerste plaats van de Amerikaanse Billboard Hot 100. Daarmee werd Capaldi de eerste Schotse solo-artiest op nummer 1 in Amerika sinds China Easton. Het nummer won een Brit Award, werd genomineerd voor een Grammy. En het staat inmiddels op, en dit is wel bijna ongelooflijk, op 4,5 miljard, bijna 4,5 miljard streams op Spotify. Het staat dus in de top 10 van meest gestreamde nummers aller tijden wereldwijd. Ja. Hij heeft trouwens de bekende ziekte Gilles de la Tourette, waardoor je allerlei dingen gaat zeggen die niet zo netjes zijn en die eigenlijk niet wil zeggen. Tijdens Someone You Loved op Glastonbury in 2023 namen zijn tics zo sterk toe dat hij de tekst kwijtraakte. Het publiek heeft het nummer toen voor hem uitgezongen. In juni 2025 keerde hij overigens verrassend terug op Glastonbury. Luis Capaldi, vandaag 30 jaar geworden. En dit is dus een mega, mega hit.

0: Zo, mocht je een middagdipje hebben gehad, daar ben je dan nu wel uit.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Was trouwens Cascada met Every Time We Touch. Oké, het feel good nieuws van deze woensdag de 7e oktober. Stel je voor, je woont in Denemarken, zet thuis de verwarming aan en de warmte komt eigenlijk van hele grote computers die ergens verderop dag en nacht staan te draaien. Dat gebeurt nu in de Deense stad Odense. Daar wordt de warmte van een groot datacentrum niet langer zomaar de buitenlucht ingeblazen, maar gebruikt om 11.000 woningen te verwarmen. Datacenters, ze zijn onmisbaar voor internet, voor AI. Maar die verbruiken enorme hoeveelheden elektriciteit en bijna al die energie eindigt uiteindelijk als warmte. En normaal gesproken wordt die warmte zinloos afgevoerd. In Odense pakken ze dat anders aan. Water stroomt daar door het koelsysteem van het datacenter en die neemt de warmte van de servers mee. Dat water gaat dan naar een centrale met grote warmtepompen. Die brengen de temperatuur omhoog naar 70 graden. En vervolgens gaat dat water het bestaande stadsverwarmingsnet in en komt uiteindelijk terecht bij de woningen. De schaal is behoorlijk indrukwekkend. Dit is de grootste warmtepompinstallatie van Denemarken. Nou weet je, waarom gebeurt dat niet overal in al die koude landen? Nou, daarvoor moeten een paar dingen wel op hun plek vallen. Je hebt allereerst stadsverwarming nodig. En dat heeft Denemarken volop. In heel veel andere landen verwarmt ieder huis zichzelf met bijvoorbeeld een gasketel of een eigen warmtepomp. Daarnaast staan die datacenters vaak op plekken waar grond en elektriek goedkoop zijn. En dat is meestal buiten de stad. En warmte over tientallen kilometers vervoeren, dat wordt al snel te duur. En een datacenter produceert 24 uur per dag, 365 dagen per jaar warmte. Maar ja, in de zomer hebben huishoudens natuurlijk nauwelijks behoefte aan verwarming. He, wij zitten daar niet op te wachten. Wij willen verkoeling. Maar positief nieuws, er verandert veel. De Europese Unie wil dat grote datacenters serieus gaan kijken naar hergebruik van hun restwarmte. En landen als Duitsland, Zwitserland en Denemarken voeren daar dus steeds strengere regels voor in. Denemarken loopt hierin echt voorop. Dus ja, positief nieuws, hè? Dus de volgende keer dat je denkt aan een datacentrum, denk dan niet alleen aan hele grote servers, computers en enorme hoeveelheden stroom. Misschien verwarmt die serverruimte wel een aantal huishoudens. Voordat je het nummer laat horen wat ik hierbij vond passen, allereerst Nadine is er zometeen. Geniet van haar van 2 tot 4. Daarna natuurlijk Vanessa, zoals elke werkdag, van 4 tot 7. Meindert is er niet, die zit in Nederland voor werk. Dat kan gebeuren, dus vanavond helaas geen Alphabet Show. Ik meld mij morgen weer na Joris en naar daarvoor natuurlijk Jeremy. Ben ik er weer van 12 tot 2. Ik wens je nog een hele fijne woensdagmiddag. De plaats die ik bij het datacentrum verwarmingsnieuws vond passen is Martha Reeves en de Vandellas met Heatwave.

0: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountil Beach.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Jasper Marquies met het nieuws. Het papiaments heeft de afgelopen jaren meer wettelijke erkenning gekregen. Op Bonaire is de taal sinds 2004 erkend als regionale taal. Ook in Europees Nederland geldt het papiaments als erkende minderheidstaal.

0: De overheid trekt ruim 1,1 miljoen dollar uit voor bescherming en een taalinstituut. Aruba, Bonaire en Curaçao werken samen, ondanks tekorten aan docenten en tolken. Het CMC-ziekenhuis zegt wel degelijk kosten te besparen. Onder meer door medicijnen samen met andere ziekenhuizen goedkoper in te kopen. Volgens de directie zijn die maatregelen niet genoeg. Zonder sanering van oude schulden en structurele financiering dreigen betalingsproblemen. Het CMC vraagt de overheid en de Sociale Verzekeringsbank om snel langdurige financiële afspraken te maken. Dan internationaal nieuws. Rusland probeert volgens Josefine Christensen van de Deense inlichtingendienst PET defensiebedrijven te saboteren die producten voor Oekraïne maken. Volgens Christensen is dit een belangrijke escalatie. Rusland heeft de beschuldigingen tegengesproken. De Russische ambassade in Kopenhagen noemde ze woensdag ongefundeerd. De advocaten van Christa Pike willen de injectiespuiten inspecteren die zijn gebruikt bij de mislukte executie van hun cliënt. Ze vragen ook om de apparatuur te bewaren voor een mogelijke rechtszaak. Volgens de advocaten komt de executie neer op marteling. Pike overleefde 2 injecties met pentobarbital. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een wet die veroordeelden kan verplichten een alcoholmeter te dragen. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met een alcoholverbod na rijden onder invloed. De meter controleert 24 uur per dag alcohol in het bloed en vervangt bloed- en urinetests. Kamerleden willen rijbewijzen sneller innemen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.

0: cu Nucuman Recycle.com. Cu Nucuman Recycle. Untul nostru traha pa un corsou mas limpi.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: mens deze ochtend.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Na een gebroken nacht en voor heel veel mensen ook nog een gebroken ochtend. Ik hoorde van mensen dat er op delen van Bandenbouw van het einde van de middag tot het begin van de ochtend helemaal geen stroom was. Dat was toch juist de bedoeling dat we gingen schakelen om dat te voorkomen. Dat heb ik misschien een beetje verkeerd begrepen, maar het is niet helemaal goed gegaan, het schakelprogramma. Je hoort natuurlijk nu weer eigenlijk hetzelfde riedeltje, hè, wat we de afgelopen maanden ook hebben gehoord. Te weinig wind, te veel belasting, hè, van het netwerk. En toch heel veel bouwprojecten die er ook nog bij zitten te komen. Dus ik hou mijn hart vast, want TUI Blue is ook nog niet helemaal open. Er wordt nog heel veel gebouwd met projecten.

0: Future Awards. Een paar dagen geleden bracht hij 3 nummers ten gehoor. En hij nam ook nog de Legend Awards in ontvangst. Deze man heeft wel echt een hele grote naam gemaakt in Venezuela. En ik denk wel het grote salsa trots dat de wereld is gegaan. En toch wel ja, een inspirerend persoon die ook op zijn 83ste nog een hele toespraak daar staat te houden op die Hispanic Heritage Award. En dan verdien je de Legend titel als geen ander dit is.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
1: Zwemmen?
0: Ja!
1: Glijbanen?
0: Ja!
1: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
0: Dat wil ik!
1: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
0: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
2: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have a

0: Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Het Hof van Justitie behandelt donderdag 15 oktober... het hoger beroep van voormalig statenlid en politicus Michelangelo Lo Martinez. Hij werd eerder veroordeeld tot 7 jaar cel voor witwassen van 2 miljoen gulden en cocaïnehandel. Martinez zegt dat hij politiek wordt vervolgd en onschuldig is. De zitting begint om 8:30 's ochtends. Zijn advocaten zijn Eldon Sulvaran en Marije Vaders. Het Papiaments heeft de afgelopen jaren meer wettelijke erkenning gekregen. Op Bonaire is de taal sinds 2004 erkend als regionale taal. Ook in Europees Nederland geldt het Papiaments als erkende minderheidstaal. De overheid trekt ruim 1,1 miljoen dollar uit voor bescherming en een taalinstituut. Aruba, Bonaire en Curaçao werken samen, ondanks tekorten aan docenten en tolken. Dan nog internationale headlines. Rusland probeert volgens Josephine Christensen van de Deense inlichtingendienst PET defensiebedrijven te saboteren die producten voor Oekraïne maken. Volgens Christensen is dit een belangrijke escalatie. Rusland heeft de beschuldigingen tegengesproken. De Russische ambassade in Kopenhagen noemde ze woensdag ongefundeerd. De advocaten van Christa Pike willen de injectiespuiten inspecteren die zijn gebruikt bij de mislukte executie van hun cliënt. Ze vragen ook om de apparatuur te bewaren voor een mogelijke rechtszaak. Volgens de advocaten komt de executie neer op marteling. Pike overleefde 2 injecties met pentobarbital. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamb's rack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Tril Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
4: Nieuw op Curaçao, bij Betty's, op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood, om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten, bij Betty's. Altijd lekker.

zijn inmiddels bijna 5 jaar uit elkaar. Maar dat betekent niet dat het gevecht voorbij is. Shakira Rabiosa hoorde je bij Paradise FM. Ze is nog steeds redelijk boos op haar ex, Piqué. Ze zijn 5 jaar geleden uit elkaar gegaan en hebben 2 kinderen. En dat is nu natuurlijk vaak het probleem, hè? Na een scheiding, hoe ga je het inrichten? En vooral als je in 2 verschillende landen woont, waar ook nog eens een hele grote oceaan tussen zit. Nou, dat heeft als gevolg gehad dat die kinderen de hele tijd heen en weer moeten reizen tussen Miami en Barcelona. Daar is ze nu klaar mee. Is een rechtszaak gestart. En daarin eist ze eigenlijk van Piqué dat hij maar een keertje naar Miami komt. In plaats van dat de kinderen elke keer hele lange vluchten moeten nemen tussendoor. Wat de uitspraak gaat zijn, dat is nog niet bekend. Maar ik kan me ergens voorstellen dat je als kind bij elke korte vakantie, want dat is dus wat er nu gebeurt, helemaal de oceaan over moet steken, dat je daar een beetje moe van wordt. Ik heb altijd na 1 keer de oceaan oversteken, dat ik nog de hele week op een padje ben van de jetlag. En als kind kan ik me helemaal voorstellen dat dat niet helemaal wenselijk is. Hopelijk gaan ze eruit komen en kunnen ze ook weer een klein beetje

kortingen tot wel 15% op geselecteerde blauwe artikelen in de winkel. En dat is nog niet alles. Ontvang een gratis Curaçao-vlag koeltas bij je aankoop zolang de voorraad strekt. Geniet van heerlijke criollo-hapjes, leuke in-store entertainment en

0: KooimanBV.com voor de voorwaarden.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Het Hof van Justitie behandelt donderdag 15 oktober... het hoger beroep van voormalig statenlid en politicus Michelangelo Lo Martinez. Hij werd eerder veroordeeld tot 7 jaar cel voor witwassen van 2 miljoen gulden en cocaïnehandel. Martinez zegt dat hij politiek wordt vervolgd en onschuldig is. De zitting begint om 8:30 's ochtends. Zijn advocaten zijn Eldon Sulvaran en Marije Vaders. Het Papiaments heeft de afgelopen jaren meer wettelijke erkenning gekregen. Op Bonaire is de taal sinds 2004 erkend als regionale taal. Ook in Europees Nederland geldt het Papiaments als erkende minderheidstaal. De overheid trekt ruim 1,1 miljoen dollar uit voor bescherming en een taalinstituut. Aruba, Bonaire en Curaçao werken samen, ondanks tekorten aan docenten en tolken. Dan internationaal nieuws. De ministers Dylan Yeşilgöz, Tom Berendsen en Rianne Letchert waren woensdagavond bij een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg organiseerden die voor de slachtoffers van de Hamas-aanval op Israël precies 3 jaar geleden. Bij de aanval vielen meer dan 1200 doden. De Belastingdienst heeft de komende 2 jaar vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Eelco Ehrenberg verwacht pas in 2029 weer ruimte voor andere projecten. In november komt een uitvoeringstoets. De ter dood veroordeelde Christa Pike werd, een dag nadat haar advocaten hadden gehoord dat ze hersendood was, wakker en begon ze te praten. Dat meldt één van haar advocaten. De executie mislukte vorige week na 2 dodelijke injecties. Pike heeft een longontsteking, een bloedstolsel en sterk opgezwollen armen. Haar advocaten eisen onderzoek naar de gebruikte apparatuur. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: We kennen allemaal de Chinezen, maar dit is toch wel de grootste muzikale muur. Wonderwall.

Dus is het weer zover. Dan gaan we weer een feestdag vieren. Voor veel mensen alleen niet zo fijn dat hier het weekend valt. Want ja, normaal gesproken hebben we op 10-10-10 een extra vrijdag. Voor mij geldt dat allemaal sowieso niet, want ik werk altijd in het weekend. Ik weet eigenlijk niet wat ik zaterdag ga doen. Ik denk dat ik er ook gewoon ben, dat maakt allemaal niet uit. Ik ben er ook ondertussen 12 en 2 met Weekend Vibes. Nu eventjes deze week op Marissa's plek tussen 2 en 4. Maar dit weekend gaan we dus wel een feestje vieren. Ongeacht of je er vrij voor hebt gekregen of niet. De binnenstad gaat weer volstaan met kraampjes, met lekkere eetzaakjes, optredens, culturele evenementen, van alles te doen. In Poena en Otrobanda. Dus ga alvast je agenda erbij pakken en kijk of je een gaatje kan maken. Want misschien kunnen we dat ook nog wel aanvullen met een lekker dinertje voor twee. Zometeen maak je namelijk kans op een diner voor twee bij restaurant De Buren op het Wilhelminaplein. Dus ik zou zeggen, speel mee, want dan kan je er een geheel vergeten.

0: De heerlijke stem van Lionel Richie. My Destiny hoorde je bij Paradise.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Heb jij zin in een avondje lekker uit eten? Nou, heb ik goed nieuws, want dit is weer jouw moment. In Muziekquiz maak je vandaag kans op een diner voor twee bij restaurant De Buren. En ik gaf het net al aan, dat is midden in de binnenstad. Misschien leuk om te combineren met Tien Tien Tien. Die en die Pays Corsau is aanstaande zaterdag. Allerlei festiviteiten in de binnenstad en...

0: Je hebt verschillende stoba's, je hebt de quesillena, dus wat lokale gerechten, maar ook verse vis en vleesgerechten. En heb je nou altijd al een trio willen proberen, dan is dit ook je kans. Ze hebben namelijk een trio van vlees. Ik ben zelf vegetariër, maar ik weet niet wat jouw excuus is. Dit is jouw kans om dat uit te proberen. Moet je natuurlijk nog wel eventjes het juiste antwoord weten te geven. Dit is de opgave.
1: Wat is hier weggepiept?
0: And I popped a lot of tang down in New Orleans. Ik weet wel gelijk welk nummer het is, maar welk woord daar is weggepiept? Dat is de vraag voor jou. Weet je het antwoord?

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid, fresh fish made with love.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Het Hof van Justitie behandelt donderdag 15 oktober... het hoger beroep van voormalig statenlid en politicus Michelangelo Lo Martinez. Hij werd eerder veroordeeld tot 7 jaar cel voor witwassen van 2 miljoen gulden en cocaïnehandel. Martinez zegt dat hij politiek wordt vervolgd en onschuldig is. De zitting begint om 8:30 's ochtends. Zijn advocaten zijn Eldon Sulvaran en Marije Vaders. Het Papiaments heeft de afgelopen jaren meer wettelijke erkenning gekregen. Op Bonaire is de taal sinds 2004 erkend als regionale taal. Ook in Europees Nederland geldt het Papiaments als erkende minderheidstaal. De overheid trekt ruim 1,1 miljoen dollar uit voor bescherming en een taalinstituut. Aruba, Bonaire en Curaçao werken samen, ondanks tekorten aan docenten en tolken. Dan nog internationale headlines. De 87-jarige Mari Carmen Abascal is overleden, meldt de huurdersvereniging van Madrid. Zij werd vorige maand na zo'n 70 jaar uit haar huurwoning gezet. Dat veroorzaakte in Spanje massale protesten tegen hoge woningprijzen en een politieke crisis. Premier Pedro Sanchez schreef nieuwe verkiezingen uit. De ter dood veroordeelde Christa Pike werd een dag nadat haar advocaten hadden gehoord dat ze hersendood was, wakker en begon ze te praten. Dat meldt één van haar advocaten. De executie mislukte vorige week na 2 dodelijke injecties. Pike heeft een longontsteking, een bloedstolsel en sterk opgezwollen armen. Haar advocaten eisen onderzoek naar de gebruikte apparatuur. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM.
2: Nadine Roos.
3: Soms kun je best een beetje lui zijn, maar hoeveel uur per dag werken we nou echt?

0: nog even dat derde bakje koffie pakken. Even kletsen met een collega. En voor je het weet zijn er uren voorbij.
1: Paradise FM.
0: De Lazy Song, Bruno Mars, hoor je bij Paradise. Soms kan je beter lui dan moe zijn. Maar hoeveel uur zijn we nou daadwerkelijk aan het werk per werkdag? Uiteraard is daar natuurlijk onderzoek naar gedaan van mensen die wel echt aan het werk waren, denk ik. Want dat duurt ongeveer 5 tot 6 uur. De echte werkdag. De andere 2 tot 3 uur van de dag ben je dus gewoon een beetje aan het lanterfanten. Even op social media, nog een keertje naar de wc. Misschien even lunch halen, al voordat je lunchpauze begint. Ik weet niet wat mensen allemaal doen. Ik ben alleen zo blij dat ik zelf geen personeel heb. Het lijkt me verschrikkelijk dat je de hele tijd eigenlijk mensen in de gaten moet houden. Ik zou het verschrikkelijk irritant vinden. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel heel productief. Ik werk niet zoveel, maar de uren dat ik werk, ben ik wel echt aan het werk. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Misschien ben je ook knijterhard aan het werken. Ben ik dit allemaal een beetje aan het uitmelken. Maar ja, het is in ieder geval weer een motivatie om eventjes het kopje erbij te houden. Ik hou je scherp met fijne muziek. Dat is in ieder geval de bedoeling als je niet te veel aan het meezingen bent. Want dan ben je ook weer afgeleid. Dat is wel een beetje lastig. Ik ga er mijn best voor doen. Met onder andere Dreaming of You zo meteen. En eerst de Blues Brothers.

0: bij Paradise.
1: Op reis naar Parijs. Daar mogen we je niet heen sturen. Maar wie weet ga je wel lekker eten in Poenda. Je maakt straks kans op een diner voor twee bij restaurant De Buren. Vanessa gaat de winnaar bekendmaken na vieren. Ik spreek je morgen weer tussen 2 en 4. Eerst Nick Cave.

0: Ouder worden we allemaal. En soms is goede verzorging en verpleging aan huis dan nodig. Buurtzorg Caribbean biedt persoonlijke verzorging en verpleging thuis, waarbij de cliënt en familie centraal staan. Bel 51 00602 of kijk op buurtzorgcaribbean.com. Buurtzorg Caribbean, zodat er ruimte blijft voor de mooie dingen in het leven.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42... vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Het Hof van Justitie behandelt donderdag 15 oktober... het hoger beroep van voormalig statenlid en politicus Michelangelo Lo Martine.
1: Pees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: voor witwassen van 2 miljoen gulden en cocaïnehandel. Martinez zegt dat hij politiek wordt vervolgd en onschuldig is. De zitting begint om 8:30 ochtends. Zijn advocaten zijn Eldon Sulvaran en Marije Vaders. Het Papiaments heeft de afgelopen jaren meer wettelijke erkenning gekregen. Op Bonaire is de taal sinds 2004 erkend als regionale taal. Ook in Europees Nederland geldt het Papiaments als erkende minderheidstaal. De overheid trekt ruim 1,1 miljoen dollar uit voor bescherming en een taalinstituut. Aruba, Bonaire en Curaçao werken samen, ondanks tekorten aan docenten en tolken. Dan internationaal nieuws. De 87-jarige Mari Carmen Abascal is overleden, meldt de huurdersvereniging van Madrid. Zij werd vorige maand na zo'n 70 jaar uit haar huurwoning gezet. Dat veroorzaakte in Spanje massale protesten tegen hoge woningprijzen en een politieke crisis. Premier Pedro Sánchez schreef nieuwe verkiezingen uit. De ministers Dilan Yeşilgöz, Tom Berendsen en Rianne Letchert waren woensdagavond bij een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg organiseerden die voor de slachtoffers van de Hamas-aanval op Israël precies 3 jaar geleden. Bij de aanval vielen meer dan 1200 doden. De Belastingdienst heeft de komende 2 jaar vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Eelco Ehrenberg verwacht pas in 2029 weer ruimte voor andere projecten. In november komt een uitvoeringstoets. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spriets Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
4: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle
5: Werkhoven werkt over.
7: Nee, 4 uur alweer.

Wat een lekkere begin. Lekker begin bedoel ik. Van de woensdagmiddag. Het is 4:11. En de hoogste tijd voor mijn overwerkuren. Een hele goede woensdagmiddag. Dat hoop ik tenminste, dat het een goede woensdagmiddag is. Ik ga er maar voor het gemak eventjes van uit. Ook al was het gisteren best een uitdagende dag. En voor een heleboel mensen ook een uitdagende nacht. Jeetje, Mina, ik dacht dat ik het wel gehad had, zeg maar. Ik dacht, weet je, we hebben in de middag is bij ons de stroom uitgezet. En ik denk, nou, dan hebben we het maar gehad. He, ik zat lekker hier in de airco. Ik dacht, dat gaat dan vannacht gewoon helemaal goed. Maar niets was minder waar. Rond drie uur ging in één keer alles uit. Ja, nou ja, in één keer, dat heb ik natuurlijk niet meegemaakt. Want je wordt zo'n beetje op een gegeven moment badend in het zweet wakker. Oh, en dan weet je gewoon, dit gaat een hele lange nacht worden. Ik ben gewoon niet iemand die dan weer lekker in slaap dommelt. En dan hoor je het meteen ook rommelen op de gang. Want die kinderen die komen ook allemaal hun holletjes uit. En schelden en tieren natuurlijk. Nou, mijn mama in bed, dus het werd nog warmer. Ik heb geen oog meer dicht gedaan, ongelooflijk. Maar goed, we zijn er weer, we zitten er weer en we maken er maar het beste van. Als het maar afgelopen is nu. Voor nu in ieder geval eventjes. Hé, wat gaat er allemaal gebeuren tot de klok van 7:00? Nou, een hoop. Sowieso natuurlijk de lekkerste muziek ooit gemaakt. Dat ben je van ons gewend. En verder hebben we een lekker dinertje, wat we ook nog eens weg gaan geven. Een diner voor twee bij de buren. Maak je kans op met de muziekquiz. Ik ga je zo meteen weer even de kans geven om mee te spelen. Het is aankomende zaterdag is het Dia di Paese 10-10. Dus dat betekent dat daar natuurlijk ook weer leuke events aan vasthangen. Wat is er te doen? Ik ga zo rond 4:50 daar eventjes een belletje over houden. En als het goed is, dan staat Magali Goree, de voetbalvrouw van het eiland, weer voor ons klaar rond 5:50. Om eventjes een kijkje, klein inkijkje in haar leven te geven. En ook de leukste dierenarts van het eiland, die geeft even een kijkje in haar leven. En nou heb ik begrepen dat ze zich heeft bezeerd. Heeft natuurlijk alles weer te maken met een dier. Wat? Nou, dat hoor je straks.

0: quiz.
1: En er gaat weer een lekker dinertje uit voor twee. Vandaag geven we hier bij Paradise FM een diner voor twee weg bij de buren. Als je meespeelt met de muziekquiz, dan maak je daar kans op. Nou, had je dat al gedaan, dan is het afwachten geblazen. Rond 6:50 zal ik iemand blij maken met deze fijne prijs. Maar als je nog niet hebt meegespeeld, dan is dit jouw moment. Luister even mee.
0: Wat is hier weggepiept?
1: And I popped a lot of tang down in New Orleans. Wie dit zijn, dat is geloof ik wel duidelijk. Hè? Dit zijn Ike en Tina Turner. Nou ja, mocht je het niet weten, ja, dat zou ik heel bijzonder vinden. Maar dan kun je het bij deze ook misschien eventjes stiekem opzoeken. Maar ik denk dat de kans dat je het niet wist echt heel erg klein is. Maar weet jij ook welk woord daar is weggepiept? Dat is natuurlijk uiteindelijk het allerbelangrijkste. Als je kans wil maken op deze mooie prijs, een lekker diner voor twee bij de buren. Nou, mocht je het weten, laat het mij dan eventjes weten via de Paradise FM app. En misschien bel ik jou dan rond 6:50 op. En maak ik jou blij met een lekker diner voor twee bij de buren.

0: favoriete radiozender. Met de Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomatoes. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have

0: Mark Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Het kabinet onderzoekt goedkopere en betrouwbaardere veer- en luchtverbindingen tussen Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Het Hof van Justitie behandelt donderdag 15 oktober het hoger beroep van voormalig statenlid en politicus Michelangelo Lo Martinez. Hij werd eerder veroordeeld tot 7 jaar cel voor witwassen van 2 miljoen gulden en cocaïnehandel. Martinez zegt dat hij politiek wordt vervolgd en onschuldig is. De zitting begint om 8:30 ochtends. Zijn advocaten zijn Eldon Sulvaran en Marije Vaders. Dan nog internationale headlines. De 87-jarige Mari Carmen Abascal is overleden, meldt de huurdersvereniging van Madrid. Zij werd vorige maand na zo'n 70 jaar uit haar huurwoning gezet. Dat veroorzaakte in Spanje massale protesten tegen hoge woningprijzen en een politieke crisis. Premier Pedro Sanchez schreef nieuwe verkiezingen uit. De ter dood veroordeelde Christa Pike werd een dag nadat haar advocaten hadden gehoord dat ze hersendood was, wakker en begon ze te praten. Dat meldt één van haar advocaten. De executie mislukte vorige week na 2 dodelijke injecties. Pike heeft een longontsteking, een bloedstolsel en sterk opgezwollen armen. Haar advocaten eisen onderzoek naar de gebruikte apparatuur. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Paradise FM. Verkeers-

0: aan de weg naar Santa Catarina. Dus daar staat op dit moment een vertraging van 6 minuten. En ook de Caracas Bayweg richting Salina vanaf het kruispunt Camina Roy Santu. Tot aan de Corporaalsweg, daar loop je 5 minuten vertraging op. 6 excuses. En de Caracas Bayweg richting Jan Tiel vanaf het kruispunt Anasaweg tot Kaya Fratenan. Die scherpe nee, daar loop je 5 minuten vertraging op. Als ik eventjes kijk naar de airport arrivals op Hato, dan zie ik dat even zien hoor. Er zijn een aantal flinke vertragingen. De KLM vanuit Amsterdam, die om 5:10 zou landen, die is maar liefst 45 minuten vertraagd. Die komt naar verwachting zo rond 5:05 aan. Verder hebben we de Corendon vanuit Amsterdam, die om 5:05 zou landen, die is 44 minuten vroeger, dus die zal er rond 5:10 zijn. En verder gaat vooralsnog alles op tijd. Dus mocht je iemand willen ophalen, hou dan rekening met deze vertragingen of te vroeg landingen, zeg maar. Ja, zometeen meer.
1: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1... in het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Met een Compaleon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compaleon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
2: Vier Curaçao-dag op 10 oktober bij Kooiman met kortingen tot wel 15% op geselecteerde blauwe artikelen in de winkel. En dat is nog niet alles. Ontvang een gratis Curaçao-vlag koeltas bij je aankoop zolang de voorraad strekt. Geniet van heerlijke criollo-hapjes, leuke in-store entertainment en spaar natuurlijk ook je funmaals. Kom langs, profiteer van de aanbiedingen en vier Curaçao-dag samen met Kooiman. Think Blue, save big. Bezoek kooimanbv.com voor de voorwaarden.
3: Mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D

Rag and Bone Man hoorde je hier op Paradise FM. En er komt natuurlijk nog veel meer lekkere muziek aan. Ik kijk eventjes in de lijst. Ik zie hier even kijken. Roxette klaarstaan. Adele staat klaar. En ook een lekker nummer van de Police. Hey, en mocht je vanavond nog zin hebben in iets leuks en nog geen plannen hebben gemaakt, dan we hebben natuurlijk het 48 Hours filmproject net gehad. Hè. Eind september vond de 10e editie van dit project plaats. En vanavond zullen dus alle films die in dat weekend zijn gemaakt, vertoond worden op het grote doek in de movies in Otrobanda. En daar kan ook het publiek gaan stemmen voor de publieksprijs. Dus ook nog eens, los van het feit dat het superleuk is om te gaan kijken wat hier allemaal gemaakt is, belangrijk om je stem daarin uit te brengen. Nou, morgenavond vindt dan de officiële awardshow plaats. En de winnende film die vertegenwoordigt het eiland weer in maart 2027... tijdens het jaarlijkse internationale filmfestival Filmapalooza. En het mooie is dat dat dit keer op Curaçao zelf wordt georganiseerd. Een bijzondere editie dus, hè, dit jaar. De absolute top van dat festival maakt zelfs weer kans op een vertoning op het filmfestival van Cannes. Dus echt wel een heel serieus project, dit 48 Hour filmproject. Nou, mocht je vanavond nog aanwezig willen zijn bij de vertoning in de movies in Otrobanda, dan kan dit nog om 6:30. Ik geloof dat er nog een aantal kaartjes beschikbaar zijn voor 6:30 vanavond. En ook nog wel wat kaarten voor 9:45. Dus ja, ze zijn al, tenminste, ze beginnen zo meteen om, wat was het, geloof ik, 4:45, dacht ik. Ja, dus dat is ieder moment. Daar, daarvoor ben je nu sowieso waarschijnlijk te laat. Maar mocht je nog willen kijken, dan kan dat om 6:30 en om 9:45 nog. Dus hartstikke leuk, zeer zeker de moeite waard om ook eventjes je stem uit te brengen. Goed, wij gaan ondertussen door hier op Paradise FM met Robbie Williams en Feel.

Paradise. Met de Police en Every Little Thing She Does Is Magic. We blikken zo meteen alvast een klein beetje vooruit op het weekend. Want het is aanstaande zaterdag, Dia di Pais, 10-10. En waar moet je zijn voor een fantastisch mooi feestje? Dat ga ik je zo meteen laten weten. Maar ik heb eerst nog een heleboel lekkere muziek voor je. Adele staat nu voor je klaar. Set fire to the rain.

0: niet hoe het kan? Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuysite.com. Vind het of verkoop het.
1: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
2: Banco di Caribe.
3: Bahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Bahai Grand Café.
4: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
6: Lex Jansen met het nieuws. Het Nederlandse kabinet wil de verbindingen met Sint Eustatius en Saba beter en betaalbaarder maken. De ticketprijzen zijn hoog en vluchten en bootverbindingen zijn beperkt en onzeker. Daarom onderzoekt het kabinet een combinatie van veer- en luchtverbindingen tussen Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Een goede bereikbaarheid is volgens het kabinet belangrijk voor inwoners en de lokale economie. Het Hof van Justitie behandelt donderdag 15 oktober het hoger beroep van voormalig statenlid en politicus Michelangelo Lo Martinez. Hij werd eerder veroordeeld tot 7 jaar cel voor witwassen van 2 miljoen gulden en ticketprijzen zijn hoog en vluchten en bootverbindingen zijn beperkt en onzeker. Daarom onderzoekt het kabinet een combinatie van veer- en luchtverbindingen tussen Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Een goede bereikbaarheid is volgens het kabinet belangrijk voor inwoners en de lokale economie. Het Hof van Justitie behandelt

0: zegt dat hij politiek wordt vervolgd en onschuldig is. De zitting begint om 8:30 ochtends. Zijn advocaten zijn Eldon Sulvaran en Marije Vaders. Dan internationaal nieuws. De 87-jarige Mari Carmen Abascal is overleden, meldt de huurdersvereniging van Madrid. Zij werd vorige maand na zo'n 70 jaar uit haar huurwoning gezet. Dat veroorzaakte in Spanje massale protesten tegen hoge woningprijzen en een politieke crisis. Premier Pedro Sánchez schreef nieuwe verkiezingen uit. De ministers Dylan Yeşilgöz, Tom Berendsen en Rianne Letchert waren woensdagavond bij een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg organiseerden die voor de slachtoffers van de Hamas-aanval op Israël precies 3 jaar geleden. Bij de aanval vielen meer dan 1200 doden. De Belastingdienst heeft de komende 2 jaar vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Eelco Eerenberg verwacht pas in 2029 weer ruimte voor andere projecten. In november komt een uitvoeringstoets. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Op de Caminda Rignald S Recordino richting Santa Rosa. Vanaf het kruispunt Katoenastraat tot aan de rotonde Santa Rosa loop je op dit moment een vertraging op van 12 minuten. En ook de Caracas Bijweg richting Jan Tiel. Vanaf het kruispunt rotonde Robert A. Willems tot aan de Corporaalsweg loop je 5 minuten vertraging op. En dan de Caracas Bijweg richting Salina. Vanaf het kruispunt Roy Santu 5 minuten vertraging. Even zien. Verder hebben we de airport natuurlijk nog. De arrivals. Even kijken, de vlucht vanuit de KLM-vlucht vanuit Amsterdam, die om 5:10 zou landen, die is vertraagd met 45 minuten. Die zal naar verwachting zo rond 6:05 aankomen. En dan de Corendon-vlucht vanuit Amsterdam, die om 6:05 zou landen. Die is vervroegd. 44 minuten eerder zal hij landen, zo rond 5:10. Komt hij aan op Hato.
4: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
5: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
6: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
7: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
8: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Car Team Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle boord.
1: Nu, Werkhoven werkt over.

0: Sweet Paradise. En je hoorde La India met Vivir lo Nuestro. Aanstaande zaterdag, dan is het 10 Dia di País Corsao. Een mooie dag om een feestje te vieren. En waar gaan we dat feestje vieren? Nou, ik geloof dat Marisol daar van alles over kan vertellen. Een hele goede middag, Marisol.
1: Hallo, goedemiddag Vanessa. Alles goed?
0: Ja, zeker, zeker. Jij bent heel erg druk bezig met de organisatie van aankomende zaterdag. Waar moeten wij zaterdag Dia di País gaan vieren?
1: Zaterdag 10:10 moeten jullie bij Calle Chimartina komen. Is dat in de buurt van Yandoré?
0: Ja. En wat is daar allemaal te beleven? Wat kunnen we daar gaan doen zaterdag?
1: We hebben verschillende huizen die dingen die mensen kan kopen. Curaçao te eten, barbecue. We hebben tentjes, krampjes met sieraden, flippers, planten, zeep. Heel veel meer dingen kan ze verkopen bij ons.
0: Oké, dus we kunnen daar lekker een beetje gaan kijken en gaan shoppen. Het is ook leuk voor de kids, toch? Het is voor het hele gezin, is er van alles te doen, heb ik begrepen.
1: Ja, we hebben een kids corner. We hebben bongsters, snoep. Een meisje die komt met die kinderen spelletjes doen. En we hebben ook ijsje. Al die dingen voor kinderen, donuts, popcorn. En s'avonds... Vanaf in de middag vanaf 4:00 hebben we een band die heet Conchimba. Daarna komt Grupo Ritmico. Laten we doorgaan. Doble Era, Proyecto Tres. Al die bandjes komen spelen. In de middag de Young Ones. Al die dingen.
0: Ja, superleuk. Dus gewoon één dag vol met feest. Vanaf hoe laat kunnen we daar aanwezig zijn in Yandoré?
1: Ja, vanaf 10:00 beginnen we met activiteit.
0: Ja.
1: En 12:00 beginnen we direct met alle dingen. Met eten, soep. Je kan dingen kopen, al die dingen.
0: Oké, dus vanaf 10:00 in de ochtend op 10:10. Ja, het is niet 10:10:10 natuurlijk, want het is alweer 10:10:2026. Maar het blijft Dia di País. En dit gaan we dus, als het aan jou ligt, bij jullie komen vieren. Tot 's avonds laat, denk ik, met al die beentjes ook en zo.
1: Ja, ik denk dat we gaat heel veel mensen komen lopen. Verschillende dingen komen kopen. En we wachten iedereen van het Curaçao hier. Gemaakt in de buurt van Calle Chimartina en Alex Santiago kan kopen.
0: Oké, helemaal goed. Nou, superleuk. Ik wens je ontzettend veel plezier alvast. En jij bent natuurlijk flink druk met de organisatie Marisol. Dus heel veel succes daarmee. En ik hoop dat het ontzettend gezellig gaat worden.
1: Ja, bedankt Vanessa. Ik denk dat Vanessa ook eventjes langs bij ons lopen om te kijken hoe die dag gaat. Want die zaterdag 10:10:10.
0: Ik kom zeker even snuffelen. Ik vind het helemaal gezellig. Tot dan.
1: Ja, en je vraagt voor Marisol. En mijn huis is Kuradikami.
0: Oké, helemaal goed Marisol. Dank je wel. En een hele fijne middag.
1: Ja.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
2: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Biba simpel, biba bom. Eseite meta. Marca, simpel, de solution. Reis abou. Hasi compra de kas, calidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida, simpel. In lo que potimester, pa tur dia. Kiba de warda, hasi lie. Shop safe, simpel. De way pa hasi. Simpel.
4: Tortur en Carrefour.
5: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
6: Sorry, schat. Ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7.

0: Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Het kabinet onderzoekt goedkopere en betrouwbaardere veer- en luchtverbindingen tussen Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Het Hof van Justitie behandelt donderdag 15 oktober het hoger beroep van voormalig statenlid en politicus Michelangelo Lo Martinez. Hij werd eerder veroordeeld tot 7 jaar cel voor witwassen van 2 miljoen gulden en cocaïnehandel. Martinez zegt dat hij politiek wordt vervolgd en onschuldig is. De zitting begint om 8:30 's ochtends. Zijn advocaten zijn Eldon Sulvaran en Marije Vaders. Dan nog internationale headlines. Bij aanvallen op internationale vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 mensen omgekomen en 36 gewond geraakt. De Houthis uit Jemen hebben de aanvallen opgeëist. De luchthaven van Riyadh werd geraakt. Een door Saoedi-Arabië geleide coalitie zegt een lanceerplatform te hebben vernietigd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft Europa in Athene opgeroepen uit zijn lange sluimerstand te ontwaken. Volgens Rubio staat de westerse beschaving op een keerpunt tussen nationale macht en verval. Hij verwees ook naar de verhoogde defensieuitgaven van landen van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Paradise FM. Verkeers...

Tiel vanaf het kruispunt Rotonde, Robert A. Willems. Tot aan de Kaya Vratenandi Scherpene, daar staat het vast. 12 minuten vertraging loop je daar op. Verder de Caracasbijweg richting Salinja. Vanaf het kruispunt Kaya Grammavon tot aan de Pampunaweg. Daar loop je 11 minuten vertraging op. Even zien verder hebben we de Santa Rosaweg richting Rotonde Santa Rosa. Vanaf kruispunt SBN Doormanweg. Tot aan de Rotonde Santa Rosa, daar loop je 11 minuten vertraging op. En even kijken, dan hebben we hier de Coral Spechtweg richting Baporki Bra. Ook daar loop je een vertraging op, maar liefst 9 minuten. En de arrivals op Hato. Even zien, ja, ik heb hier nog steeds de Corendon vanuit Amsterdam, die om 5 minuten voor 6 zou landen. Die is 41 minuten vroeger, dus die is rond 5:15 geland. Dat was hem zover.

0: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
1: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies, zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en voor projecten. Want your sleep, our priority, anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Cocos Beach.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Werkhoven werkt over.
2: Met zometeen de Simple Minds naar Lighthouse Family.

0: quiz.
1: Vandaag gaat eruit een dinertje voor twee bij de buren. Tenminste, dat is wel de bedoeling dat hij eruit gaat. En misschien wel naar jou. Luister even mee. En kijk of jij misschien het antwoord weet op de volgende vraag.
0: Wat is hier weggepiept? In a lot of plates and
1: I popped a lot of pain down in New Orleans. Nou ja, hij gaat er natuurlijk sowieso uit. Tenminste natuurlijk, ik zie het al in de app. Er staan flink wat goede antwoorden. Mocht die van jou er nog niet tussen staan en wil je wel kans maken op een diner voor twee bij de buren, dan zou ik zeker nog eventjes appen. Dat doe je gewoon natuurlijk via de Paradise FM app.

Paradise. En je hoorde Ed Sheeran met Overpass Gravity. Het is alweer bijna 6 uur. Zometeen de hoogste tijd om even in te bellen met de leukste dierenarts van het eiland, Odette Doest. En er komt ook nog heel veel lekkere muziek aan. Ik zie George Michael klaarstaan. Ook de koor staan voor je klaar. En ik heb hier de

0: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
2: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

is Lex Jansen en dit is het nieuws. Het Nederlandse kabinet wil de verbindingen met Sint Eustatius en Saba beter en betaalbaarder maken. De ticketprijzen zijn hoog en vluchten en bootverbindingen zijn beperkt en onzeker. Daarom onderzoekt het kabinet een combinatie van veer- en luchtverbindingen tussen Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Een goede bereikbaarheid is volgens het kabinet belangrijk voor inwoners en de lokale economie. Het Hof van Justitie behandelt donderdag 15 oktober het hoger beroep van voormalig statenlid en politicus Michelangelo Lo Martinez. Hij werd eerder veroordeeld tot 7 jaar cel voor witwassen van 2 miljoen gulden en cocaïnehandel. Martinez zegt dat hij politiek wordt vervolgd en onschuldig is. De zitting begint om 8:30 ochtends. Zijn advocaten zijn Eldon Sulvaran en Marije Vaders. Dan internationaal nieuws. De ministers Dilan Yeşilgöz, Tom Berendsen en Rianne Letchert waren woensdagavond bij een herdenking in een Amsterdamse synagoge. Daar werden de slachtoffers herdacht van de Hamas-aanval op Israël, precies 3 jaar geleden. De bijeenkomst was georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De beurzen in New York zijn woensdag lager gesloten. Beleggers vrezen dat hoge energieprijzen de inflatie en de rente verder opdrijven. De notulen van de Federal Reserve laten zien dat alle beleidsmakers de eerste renteverhoging sinds 2023 steunden. De Dow Jones verloor 0,7%. De gemeente Landgraaf gaat maximaal 300 asielzoekers tijdelijk opvangen op evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg om de locatie. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna van september tot mei 2028. Festivals kunnen in de zomer doorgaan. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de graaf de eerste renteverhoging sinds 2023 steunde. De Dow Jones verloor 0,7%. De gemeente Landgraaf gaat maximaal 300 asielzoekers tijdelijk opvangen op evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg om de locatie. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna van september tot mei 2028. Festivals kunnen in de zomer doorgaan. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio.

0: weg. Daar loop je 11 minuten vertraging op. En op de Caracasbaaiweg richting Salinja. Vanaf het kruispunt Kaya Gramofoon tot aan de Kaya Fratenandiskerpene loop je 8 minuten vertraging op. Verder zie ik dat op Hato alles vliegt en landt volgens plan.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé, de mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Ho, ho, ho. Welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de Franse. De specialité bij Servifrais te Janwee. Vive le vin!
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu, Werkhoven werkt over.
4: En de

0: hoorde Diana Ross, Why Do Fools Fall in Love? En daarvoor hoorde je de Cardigans met Love Fool. Ja, het is een beetje het Fools-blokje bedoel ik. Maar niet voor lang. We gaan het lekker hebben over...
1: Waf Waf Woensdag!
0: Over wat er gebeurt in het leven van de leukste dierenarts van ons eiland. En ik zag Odette een hele goede middag, avond. Ja, we zitten er een beetje tussenin, hè?
2: Ja, ik zeg altijd, als ik oppak, zeg ik Bandia, Bontade, Di Bonucci. En als mensen commentaar hebben, zeg ik, nou ja, ergens op de wereld is het één van die drie.
0: Ja.
2: Dus dan komt het altijd wel goed.
0: Het is sowieso, klopt het altijd. Ik opende jouw socials volgens mij vanochtend en ik zag daar wel een verontrustend berichtje op. Jij hebt nog nooit zoveel pijn gehad, schreef je.
2: Ja, dat was echt, nou, lang leven dieren, zo.
0: Wat is er gebeurd?
2: Ja, ik heb een geweldige labrador en het is een stuiterbal. En ik was al bij de praktijk, was die. En ik ging hem loslaten. En hij maakte een van de jukeldomme sprong. Dus ik draai me om en ik zeg van, hey, rustig. En ik doe zo mijn hand zo naar beneden, zo van het signaal van rustig.
0: Ja.
2: Maar hij was door het dolle heen en hij dacht, moet ik omhoog springen? Dus hij springt echt zo.
0: Mijn duim
2: fout mijn duim echt zo'n 180 graden de andere kant op.
0: Oh mijn god.
2: Zo, dat deed zeer.
0: Oh.
2: Zo, echt gevloekt. En dan moet je gewoon niet, ik kan namelijk, als ik echt pijn heb, heel reactief zijn, maar dan moet je echt inhouden. Dat ik niet vervolgens als een kogelslinger naar de hond of het hek slinger, maar dat kan niet.
0: Nee,
2: hij
0: nee.
2: was gewoon enthousiast. Oh. En hij blijft gewoon dom enthousiast aankijken. Zo van, wat ben je toch intens, mama?
0: Wat reageer je heftig? Oh, wat verschrikkelijk, Odette. Maar los van de pijn, is er iets gekneusd, gebroken? Of is het allemaal nog onder controle?
2: Het was gewoon gekneusd. Ik had natuurlijk wel iets dat deed echt heel veel pijn. En toen dacht ik, oh nee. Dus ben ik met mijn stethoscoop gaan luisteren of ik iets hoorde crepiteren. Want als je botten kapot zijn, dan hoor je ze wel heel vervelend langs elkaar schuiven.
0: Oh ja,
2: Toen dacht ik, oké, dat doet het niet. Ik dacht dan pijn. Ik, oh shit, ik denk als dit gaat zwellen. En ik had geen ijs. Ik had wel een leuk feestje, dierdagfeestje, maar mijn alle ijs was te gesmolten dus, hè.
0: Ja.
2: Maar ik had gelukkig een koelkast dat hij een beetje te veel ijs had. Dus ik heb met een hamertje, toen heb ik echt zo midden in de nacht zo de ijs eruit lopen hakken. En toen heb ik het in een bakje gedaan. Toen heb ik mijn handen erin gedaan. En toen dacht ik, nou moet het maar goed komen. En mijn vinger doet het weer redelijk. Echt redelijk. Dus dat was op zich wel fijn.
0: Oké.
2: En toen dacht ik, ja, dus eigenlijk, ik heb zelfs nog getraind, want ik dacht, ik ga gewoon zielig langs de kant meekijken bij een krachttraining van atletiek. En ik echt zo van, ja, met gekneus en foto's laten zien hoe zielig ik was. Nou, daar stond ik hoor. Hammer, curl, necklift. Ik moest het allemaal gewoon doen. De coach van tegenwoordig heb ik geen medelijden.
0: Gewoon keihard. Maar ja, goed, weet je, je voelt zelf ook wel waar je grens ligt. En als je het dan dus toch kan, dan viel het uiteindelijk gelukkig mee. Hé, afgelopen zondag hè, was natuurlijk Dierendag. Ja, en je zei het vorige week al toen je hier was met je baby's in de studio. Charlie had een feestje.
2: Ja, Charlie had een feestje georganiseerd. Ja.
0: Vertel, wat is er gebeurd bij jullie thuis?
2: Nou, nee, gewoon bij de praktijk. Hadden we een feestje, lekkere hapjes en drank. En ik, Charlie mocht het niet, maar ik heb er wel caipirinha gemaakt. Dat was heerlijk.
0: Ja.
2: Ik had echt gewoon, het was wel 30 liter caipirinha in zo'n jug.
0: Jeetje.
2: En er was nog maar halve liter van over daarna de afloop. Dus heel veel mensen waren heel vrolijk.
0: Ja, jeetje, dan weet je precies hoeveel erop is gegaan. Oh my goodness, dat is echt heel veel. Hoe druk was het?
2: Ja, dat was wel lekker. Ah ja, ik denk 40, 50 man. Dat is echt leuk.
0: Dat je nu ook zegt twee mensen.
2: Ja, nee, dat was echt met z'n tweeën. En we hadden ook hondjes, we hadden de hondentuin meegemaakt. Dus er waren ook hondjes die met elkaar konden spelen in de hondentuin. En dat was ook wel grappig, want sommige van die honden kennen elkaar natuurlijk al heel lang. Komen heel vaak op in het hotel en zo. En er was een ander hondje die ook Charlie heet. Die was echt zo van, waarom zijn hier zoveel zogenaamd sociale honden? Maar het is uiteindelijk goed gegaan. Iedereen heeft lekker gespeeld. En dus de honden waren aan het spelen en wij waren gewoon lekker aan het borrelen en verhalen uitwisselen. En mijn collega's zijn ook geweest, collega van Baren en Stephanie Noël. En het was echt heel leuk.
0: Wat leuk!
2: Allemaal klanten en leuke, allemaal leuke mensen. Alleen maar leuke mensen.
0: Wat goed, dus voor herhaling vatbaar.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Hey, en verder, hoe is het op de praktijk? Want heb je nog verder spannende dingen meegemaakt? Of misschien dingen die de komende week gaan gebeuren?
2: Ik heb een heel druk lesprogramma. Dus iedere donderdag is het vol met scholen en zo. Dus dat is op zich wel wel even slikken morgenochtend als ik weer de dieren in de auto moet hijsen en naar school gaan, maar dan is het wel leuk.
0: Ja.
2: En even kijken, nou, al verschillende. Ik zie heel veel reptielen de laatste tijd, dat is wel leuk. Ik had laatst van iemand met een blob. Dat was zo'n hagedisje, die was heel zielig en die hebben we opgekalevaterd. Mm-hmm. Ja, en dan moet je wel bij mij zijn, want ik heb natuurlijk gewoon een speciale pad voor de blobblos en leegwanen. Dus ja, hij doet het een stuk beter, hij is een stuk zwaarder geworden.
0: Wat fijn!
2: Dus dat is fijn, ja.
0: En dan, maar is dat die blauw-blauw, is dat een huisdier van iemand of hoe werkt dat? Want...
2: Ja, hij heeft zichzelf een beetje tot huisdier gebombardeerd. Want ja. Hij heeft 3 keer een poging gedaan om het leven te laten in het zwembad van die mensen. En ja. Toen hebben ze hem opgevangen en hij was helemaal uitgedroogd. En hij heeft een infuus gehad. Ze zijn nog bij een collega geweest voor medicijntjes. En dan heb ik hem laatst weer een infuus gegeven en sociale voeding. En nu gaat hij een stukje beter. Ja, dus dat is wel grappig.
0: Nou, wat goed.
2: Ja, weet je, in het buitenland hebben mensen onze blobblos gewoon als huisdier. Die werden vroeger heel veel geëxporteerd naar Zuid-Afrika en andere landen. Gewoon voor mensen met terraria en zo. Ja. En het is net zoals dat mensen zich heel gaaf vinden om een grijze roodstaart te hebben. Maar in Congo vliegen ze gewoon in het wild. Weet je?
0: Ja. En wat is er dan aan zo'n blauw-blauw? Waarom is dit een geschikt huisdier?
2: Nou, ik zal ze niet in een terrarium hebben, maar je kan ze heel tam maken. Ze komen echt gewoon zowat op commando eten halen en je kan ze zelfs aaien en zo. Maar ze vinden het echt gewoon, die blobblo dacht nou, walhalla, hier blijf ik krijg eten.
0: Ja, precies.
2: Ik ga niet meer weg.
0: Wat leuk.
2: Nee, en voor de rest wordt er nog meer gedaan. Ja, heel veel konijntjes van goed voedingsadvies, weet je, hooi eten, hooi. En vaccinaties, heel belangrijk. En heel veel honden nou toch alweer met karpattenziekte, die ook echt heel veel teken hebben. Dus dat is echt zo lang, warm en dan wel wind, geen wind. Dus teken die ruiken of een hond voorbij komt. En ze kunnen 6 maanden zonder eten. Ja. Dus als ze dan als je ergens gaat lopen met je hond, waar bijna geen honden komen. En zitten daar wel verhongerde tekens. Nou, dan hoor je dat je hond gaat teken.
0: Ja, dus die liggen daar gewoon helemaal, die teken liggen daar gewoon helemaal uitgehongerd te wachten tot er een slachtoffer langs loopt.
2: Ja, en dat ruiken ze. Dus ze komen echt. Ik was vanavond ook even bij een weekendhuisje van. Van goede vrienden, van vriendinnetjes die nu op vakantie zijn.
0: Ja.
2: Dus ik loop daar met Charlie en Timothy. En even later hangen er gewoon 3 teentjes aan Timothy. Terwijl hij wel gewoon zijn nextcard of zo heeft.
0: Ja.
2: Maar een pup ruikt zo lekker. En die rokende, die zag ze gewoon aankomen kruipen. Want dat is dan heeft het huis een tijdje stilgestaan. Maar is er misschien wel een keer een hondje geweest. Of een konijn, of een of een leeuwbaan waar een teken vanaf gevallen is. En die hadden zoiets van, eindelijk.
0: Oh, Gedfrey. Ik krijg echt een soort van, zo'n soort filmbeeld. Van die uitgehongerde teken die zo aankomen. Ik dacht dat die beesten altijd in bomen zaten en in planten. Maar die liggen gewoon op de grond ook soms te wachten.
2: Ja, in crevices, hoe zeg je dat? In kiertjes tussen stenen, tussen plafonds. Dus in die kruip, daar kruipen ze in weg en dan vervellen ze. Dus een teek, zeg maar een babyteek, die komt er aan, die komt uit. En dan gaat hij op zoek naar de supermarkt hond, drinkt zich vol, valt er vanaf, kruipt weer weg. Dan vervelt hij, dan wordt hij de volgende stadium, jongvolwassen teenager teek. Gaat weer op van de hond af, drinkt zich helemaal lekker, dus valt er weer vanaf. Vervuild en dan wordt hij volwassen teek en dan zoekt hij een lekker teefmannetje of een teekvrouwtje op en dan doen ze hun diet op de hond of de kat en dan drinken ze zich vol en dan gaat het vrouwtje eieren leggen en dan na 3 weken heeft ze weer 3000 kleintjes.
0: Godverdamme, wat een smerig verhaal. Ja, wat een vieze beesten. Ja, nee, je verzint het niet. Nee, ik geloof het. Nee. Nou ja, goed, dus extra belangrijk voor de mensen om te weten, hè, in deze tijd dat het gewoon extra lang heel erg warm is. Die beesten zorgen dat ze beschermd zijn tegen die teken. Want ze kunnen er doodziek van worden natuurlijk.
2: Ja, ze kunnen er echt heel ziek van worden. Ja. En sommige van die tekenziektes die er zijn, die kan je als mens ook oplopen. De anaplasma heb je op Curaçao. En als je dan chemotherapie hebt, of diabetes, of minder dan 6 weken, of heel oud. Het zou zijn ouder dan 80. Nou, 80. En mijn vader is ook al boven de 80. Die vind ik toch niet zo oud. Nou, boven de 90 dan.
0: Precies.
2: Dan heb je verminderde weerstand. Heel grens met plechten. Ik voel me ook gewoon 18. Dus
0: Nee, maar goed, dan kun je er dus als mens ook ziek van worden. Nou ja, reden dus om op te letten met die smerige teken. Hey, Odette, ik spreek jou volgende week weer. Vind je het goed?
2: Ja, ik moet nu discusdrills gaan doen. Ik heb gewoon nog een beetje record gesprek.
0: Ja, nee. Het moet er dan toch van komen. Hé, hey, heel veel succes daarmee. Ik ga nog eventjes verder hier met het programma. Ga jij eventjes lekker wat discus gooien.
2: Ga ik doen.
0: Spreek je volgende week. Doei, doei. Fijne avond.
2: Doei.
0: Doeg.
2: Hey.
0: Het is Paradise en dit is R.E.M. en Shiny Happy People.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
4: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
5: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.

0: Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Het kabinet onderzoekt goedkopere en betrouwbaardere veer- en luchtverbindingen tussen Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Het Hof van Justitie behandelt donderdag 15 oktober het hoger beroep van voormalig statenlid en politicus Michelangelo Lo Martinez. Hij werd eerder veroordeeld tot 7 jaar cel voor witwassen van 2 miljoen gulden en cocaïnehandel. Martinez zegt dat hij politiek wordt vervolgd en onschuldig is. De zitting begint om 8:30 ochtends. Zijn advocaten zijn Eldon Sulvaran en Marije Vaders. Dan nog internationale headlines. Bij aanvallen op internationale vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 mensen omgekomen en 36 gewond geraakt. De Houthis uit Jemen hebben de aanvallen opgeëist. De luchthaven van Riyadh werd geraakt. Een door Saoedi-Arabië geleide coalitie zegt een lanceerplatform te hebben vernietigd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft Europa in Athene opgeroepen uit zijn lange sluimerstand te ontwaken. Volgens Rubio staat de westerse beschaving op een keerpunt tussen nationale macht en verval. Hij verwees ook naar de verhoogde defensieuitgaven van landen van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Bent u nog niet naar Klein Curaçao geweest? En wist u dat er dagelijks 7 verschillende trips naar Klein Curaçao gaan? Wij hebben ze allemaal overzichtelijk voor u op een rijtje gezet op kleincuraçaotrips.nl. Vergelijk alle trips, reserveer de trip die het beste bij u past eenvoudig online en betaal vertrouwd in euro's met iDeal. Klein Curaçao. Gun u zelf een ultiem dagje paradijs. kleincuraçaotrips.nl.
2: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
3: Zwemmen?
2: Ja!
3: Glijbanen?
2: Ja!
3: Dan weet ik het al. Konoeko Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
2: Dat wil ik!
3: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Konoeko Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
4: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.nl.

grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: quiz.
1: Het is bijna zover. Ik mag bijna iemand blij maken met een lekker diner voor twee bij de buren. Maar we hebben nog een klein beetje tijd. En die tijd wil ik heel graag gebruiken om jou alsnog de kans te geven om mee te spelen met de muziekquiz vandaag. Luister even mee.
0: Wat is hier weggepiept?

tekst heel duidelijk is. Het nummer op zich ook wel, waar het nu eigenlijk alleen maar op neerkomt is... wat is het weggepiepte woord? Heb je enig idee? Laat het me dan weten in de Paradise FM-app... en dan zie ik je antwoord zo binnenkomen en bel ik jou misschien zo meteen.

0: George Ezra en Budapest horen je hier op Paradise FM. En het is de hoogste tijd om iemand blij te maken met een lekker diner.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag spelen wij met de muziekquiz al de hele dag voor een lekker diner voor twee bij de buren. En ik heb iemand aan de telefoon. Een hele goede avond, Dirk.
2: Goedenavond, Vanessa.
0: Goedenavond. Ja, ik zeg heel overtuigd Dirk. Maar terwijl ik het zei, twijfelde ik. Maar ik heb Dirk aan de lijn, toch?
2: Ja, je hebt Dirk aan de lijn, klopt.
0: Gelukkig, gelukkig. Hoe is het met je vandaag?
2: Ja, druk. Ja? Druk, vooral druk. Vandaag dat ik nog op de weg zit.
0: Ja.
2: En nu onderweg weer om honden eten te gaan geven. Dus straathonden.
0: Ja.
2: Dus,
0: is dat iets wat je iedere avond doet rond dit tijdstip?
2: Ja, ja eigenlijk normaal wat vroeger, om 6 uur. Maar ik ben vandaag wat laat, omdat het zo druk is.
0: Ja, en dus, dan toch ga je even bij de hondjes langs.
2: Ja, dat doe ik elke dag.
0: Ah, wat goed zeg. En doe je dat meerdere keren per dag of alleen in de avond?
2: Nee, alleen in de avonduren.
0: Wat goed.
2: Er is er genoeg voor.
0: Welke omgeving voer je dan?
2: Ik doe Santa Marta.
0: Ja.
2: Dus dat is de Santa Marta haven, de vissershaven. Dan onderweg de weg naar boven. Daar geef ik ook nog een aantal die in de bush zitten, om het zo te zeggen.
0: Ja.
2: En dan op het ritje boven. En thuis heb ik er nog 6 die van de straat komen.
0: Zo, wauw, wat goed zeg.
2: Ja.
0: En ongetwijfeld altijd eten bij je voor het geval je iets tegenkomt.
2: Jazeker, ik heb een hele emmer met voer achterin.
0: Nou, echt, daar heb ik ontzettend veel respect voor. Ik ben blij dat je aan de lijn hebt, want ik denk dat ik jou blij mag maken met een lekker dinertje. Dan gaan wij jou gewoon eten geven, Dirk.
2: Ja, dat zou niet verkeerd zijn.
0: Oké, laten we eens even kijken. De opgave van vandaag.
1: Wat is hier weggepiept?
3: Ain't a lot of plates and I popped a lot of pain down in New Orleans.
0: Ja, dat, ja, dat is een lekker nummer, hè?
2: Ja, dat is een heerlijk nummer.
0: En,
2: ik ben ook zo oud, zo'n beetje.
0: Ja. Nou ja, dan is het voor jou absoluut niet moeilijk om deze tekst af te maken. Wat hoort er op de plek van, van de piep?
2: Memphis.
0: Oké, Memphis. Laten we even checken.
3: Cleaned a lot of plates in Memphis.
0: Ah, natuurlijk. Natuurlijk moet het Memphis zijn, Dirk. Ik ben heel blij dat ik jou heb uitgekozen, want er waren flink wat goede antwoorden. Maar ik vind dat jij dit heerlijke dinertje voor twee bij de buren zeer zeker verdiend hebt, Dirk.
2: Dat vind ik heel fijn.
0: Nou, mooi zo.
2: Leuk.
0: Ik ga jouw naam noteren en dan zou ik zeggen, maak je rondje even af en ga lekker richting huis een heerlijke avond tegemoet.
2: Ja. Oké, dankjewel.
0: Goedenavond.
2: En bedankt voor de prijs.
0: Ja hoor, heel graag gedaan. Doei, doei. Ja. Doei, Dirk.
2: Hoi.
4: Every now and then, I think you might like to hear something from us.

En natuurlijk Ike met Proud Mary. En dat was gelijk het antwoord van de muziekquiz. Tenminste, niet Proud Mary, maar wel het weggepiepte woord. Hè? Memphis. En daarmee heeft Dirk een lekker diner voor twee verdiend bij de buren. Hé, hey, het is de hoogste tijd. Het is 7:04. Ik ga de studio verlaten. Ik wens je een heerlijke avond toe. Dat wilde ik je nog eventjes zeggen. En ja, we spreken elkaar morgen, want dan zit ik hier weer om 4:00 in de studio. Ik laat je achter met een lekker nummer van de Turtles. Happy Together. Tot morgen.

0: Hey, lieve wijnvrienden. Er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Het Nederlandse kabinet wil de verbindingen met Sint Eustatius en Saba beter en betaalbaarder maken. De ticketprijzen zijn hoog en vluchten en bootverbindingen zijn beperkt en onzeker. Daarom onderzoekt het kabinet een combinatie van veer- en luchtverbindingen tussen Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Een goede bereikbaarheid is volgens het kabinet belangrijk voor inwoners en de lokale economie. Het Hof van Justitie behandelt donderdag 15 oktober het hoger beroep van voormalig statenlid en politicus Michelangelo Lo Martinez. Hij werd eerder veroordeeld tot 7 jaar cel voor witwassen van 2 miljoen gulden en cocaïnehandel. Martinez zegt dat hij politiek wordt vervolgd en onschuldig is. De zitting begint om 8:30 ochtends. Zijn advocaten zijn Eldon Sulvaran en Marije Vaders. Dan internationaal nieuws. De ministers Dilan Yeşilgöz, Tom Berendsen en Rianne Letchert waren woensdag behandeld donderdag 15 oktober het hoger beroep van voormalig statenlid en politicus Michelangelo Lo Martinez. Hij werd eerder veroordeeld tot 7 jaar cel voor witwassen van 2 miljoen gulden en cocaïnehandel. Martinez zegt dat hij politiek wordt vervolgd en onschuldig is. De zitting begint om 8:30 ochtends. Zijn advocaten zijn Eldon Sulvaran en Marije Vaders. Dan internationaal nieuws. De ministers Dilan Yeşilgöz, Tom Berendsen...

0: synagoge. Daar werden de slachtoffers herdacht van de Hamas-aanval op Israël, precies 3 jaar geleden. De bijeenkomst was georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De beurzen in New York zijn woensdag lager gesloten. Beleggers vrezen dat hoge energieprijzen de inflatie en de rente verder opdrijven. De notulen van de Federal Reserve laten zien dat alle beleidsmakers de eerste renteverhoging sinds 2023 steunden. De Dow Jones verloor 0,7%. De gemeente Landgraaf gaat maximaal 300 asielzoekers tijdelijk opvangen op evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg om de locatie. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna van september tot mei 2028. Festivals kunnen in de zomer doorgaan. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot 6:30. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
3: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
4: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DusciFood.com. Il Forno. Arrivederci.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

autosportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op P3.

0: ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Het Nederlandse kabinet wil de verbindingen met Sint Eustatius en Saba beter en betaalbaarder maken. De ticketprijzen zijn hoog en vluchten en bootverbindingen zijn beperkt en onzeker. Daarom onderzoekt het kabinet een combinatie van veer- en luchtverbindingen tussen Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Een goede bereikbaarheid is volgens het kabinet belangrijk voor inwoners en de lokale economie. Het Hof van Justitie behandelt donderdag 15 oktober het hoger beroep van voormalig statenlid en politicus Michelangelo Lo Martinez. Hij werd eerder veroordeeld tot 7 jaar cel voor witwassen van 2 miljoen gulden en cocaïnehandel. Martinez zegt dat hij politiek wordt vervolgd en onschuldig is. De zitting begint om 8:30 ochtends. Zijn advocaten zijn Eldon Sulvaran en Marije Vaders. Dan internationaal nieuws. De ministers Dilan Yeşilgöz, Tom Berendsen en Rianne Letchert waren woensdagavond bij een herdenking in een Amsterdamse synagoge. Daar werden de slachtoffers herdacht van de Hamas-aanval op Israël, precies 3 jaar geleden. De bijeenkomst was georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De beurzen in New York zijn woensdag lager gesloten. Beleggers vrezen dat hoge energieprijzen de inflatie en de rente verder opdrijven. De notulen van de Federal Reserve laten zien dat alle beleidsmakers de eerste renteverhoging sinds 2023 steunden. De Dow Jones verloor 0,7%. De gemeente Landgraaf gaat maximaal 300 asielzoekers tijdelijk opvangen op evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg om de locatie. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna van september tot mei 2028. Festivals kunnen in de zomer doorgaan. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je